0: het verbod te regelen dat een Brits museum het werk koopt, zodat het schilderij in eigen land kan blijven. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon. In de middag opnieuw regen en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl.

0: Radio 2.
1: Er is maar één. NPO Radio 2.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 3 uur. Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op social media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. Trump staat onder druk om iets te doen aan de hoge benzineprijzen in zijn land, die flink zijn opgelopen sinds de oorlog met Iran. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed en bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. Volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers, waarbij zeker 6 anderen gewond raakten. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het meerdaagse evenement te beëindigen. Big Church wordt jaarlijks gehouden en is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon. In de middag opnieuw regen. Het wordt dan zo'n 22 graden. En dit was het NOS Journaal.
0: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 4 uur, Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. En in ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel $76 miljoen aan steekpenningen hebben gekregen. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld met daarop de meest stijlvol geklede mensen. En de 70-jarige paus wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best-dressed-lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat ook. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon. En in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Het

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 5 uur. Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Nepal heeft specialistische hulp nodig uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Ze hebben mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen en weten hoe je gevonden lichamen moet bewaren. Dat zegt de minister van Buitenlandse Zaken tegen persbureau Reuters. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee zullen verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. Een Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed en bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. Volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De koninklijke marechaussee laat weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend is het een tijdje droog en zonnig en in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl.

0: NPO Radio 2.
1: 6 uur, Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. Een paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige paus wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best-dressed-lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Felicia Topper, dank je wel. Ik wist helemaal niet dat de paus zo'n baddie was. Ja, dan gaat de straatalarm weer, hè.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
5: ik red me wel hoor.
4: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland. Waar je aandacht werkt.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
7: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
8: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7-processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
12: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
13: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
14: Wow!
13: Kost je maar 3 minuten.
14: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
13: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
12: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet.
15: Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
16: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
15: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
17: Jongens, eten!
18: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
19: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
20: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. De T van Panas.
21: Max.
22: Zomer op je radio, NPO Radio 2.
23: Hey, Panas maatje, goedemorgen maatje.
24: Het is de T van Top 5.

0: This Love. Ja, love en muziek. Ik hou ervan. En weet je wat het mooie is aan muziek? Is dat je helemaal zelf mag bepalen op welke manier het je raakt.
1: Begin je zaterdag.
2: De thee van Dannas.
0: Goedemorgen, hopelijk zonder zorgen, topper. We zijn weer terug van weg geweest en ik heb je gemist. Ik moet na 3 weken wel weer even met je praten, hoor. Zeker ook over het volgende. Ik denk namelijk dat sommige mensen onderschatten hoeveel invloed vrouwelijke hormonen hebben op onze prestaties. Waar mannen vaak redelijk in een stijgende lijn kunnen trainen, bewegen, hebben wij door al die hormonale schommelingen toch wat vaker, ja, dat we dat in curves doen. En dat is no pun intended trouwens. Maar soms heb je dan net even een extern zetje nodig om energie te krijgen. Van koffie tot collageenpoeder, creatine en muziek. En het nummer dat mij altijd kracht geeft op momenten dat ik even niet kan pieken is The Best van Tina Turner. Als zij dan zingt You're simply the best, better than all the rest, dan denk ik gewoon heel even, ah, ze heeft het tegen mij. Ja, die girl power komt dan ook wel echt binnen of zo. Ja, en daarom geef ik dat nummer vandaag ook heel graag aan jou, ongeacht je geslacht trouwens. Jij bent vandaag simpelweg voor mij in ieder geval gewoon de beste. En jij? Welke deeltrack zou jij je graag willen horen? Laat het weten via de NPO Luister-app. En je mag natuurlijk ook iets vertellen over je weekendplannen. Of over de buurman die dwars door de muur heen te horen is met zijn gesnurk. Of met zijn vrouw. Boem, boem. Ja, ja.

0: kan je er te veel van draaien? Ik vind zelf van niet. Waar ik het over heb, dat ontdek je zo. Want eerst even tijd voor wat mededelingen die je kan doen via de NPO Luister-app. Onder andere de poes van Jennifer, die is weer aanwezig. Zij dacht, je hebt 3 weken lang mijn poes niet gezien. Hier, meid, je mag er weer lekker op aaien. Eerst jij. Eerst mag je zelf aaien. En daarna zijn wij aan de beurt. Dankjewel. Verder komt er een bericht binnen van Pieter. Die laat weer zien dat hij heerlijk kunstzinnig bezig is geweest. En wil je die kunst ook bewonderen? Via de NPO Luister-app kun je klikken op de live-functie. En daar zie je alle berichten van jou en van... hè? Je mede-luisteraar, je mede-topper op het grote scherm. Superleuk. Eventjes kijken. Verder zie ik dat André van de partij is... die heel erg blij is om de muziek die we draaien. Martine die laat weten dat ze donderdag 3 september jarig is. En aangezien we dan nog even een paar dagen moeten wachten... om je te feliciteren. Van harte gefeliciteerd, Martine.
1: De deeltrek.
0: Ja, kun je er te veel van draaien? Ik vind zelf van niet. Zoals je weet is het tragische nieuws tot ons gekomen... dat Dolly Parton is overleden. Een icoon, als je het mij vraagt. De eerste keer dat ik met Dolly Parton zelf in aanraking ben gekomen... dan hou ik erover op, want ik hou er niet van om het te zeggen... how to make this about me. Maar via Leila Fouloir. Dat is een Iraanse zangeres die Jolene had gecoverd. En door Leila Fouloir ben ik Dolly Parton gaan ontdekken. En daarna, ja, mijn generatie, ik weet niet eens of ik jongeren nog kan zeggen als 31-jarige, maar via Hannah Montana. Dat ze geïntroduceerd werd door Miley Cyrus. En we zo Dolly Parton als haar peetmoeder konden ontdekken. En iemand die ook heel dierbaar is aan Miley. En ik ben dus niet de enige. Joanne die stuurt ook zo'n bericht via de NPO Luister-app. Die zegt, Tanas, ik ben zo ontzettend blij... dat we Dolly Parton kunnen eren op de radio. Ik heb haar ontdekt dus via de tv-show. En ik zou het eigenlijk ook wel leuk vinden om Miley hierin te betrekken. Omdat we heel veel van Dolly hebben gehoord. Heel veel collabs hebben gehoord van de afgelopen week. Maar Wrecking Ball... samen met Miley Cyrus, dus die versie, die live versie... die heb ik nog niet gehoord op de radio. Is het te veel om dat ook nog te draaien? Nee, want iemand zoals Dolly Parton... die zo ontzettend veel heeft betekend voor de kinderen... het feit dat kinderen via haar konden lezen... dat zij zonder dat mensen het wisten zoveel voor goede doelen heeft gedaan... zoveel voor de wereld heeft betekend... zo'n superster moeten we blijven eren. Ik kreeg ook een DM van iemand hierover van... denk jij dat zij dit jaar hoog in de top 2000 gaat staan? Als zij niet in de top 10 komt te staan, dan weet ik het ook niet meer. Voor nu is dit...

Een tijd geleden vertelde ik hier die Japanse legende over de omleiding. Het idee dat wanneer iets niet lukt zoals je had gehoopt, je misschien gewoon een andere route op moet gaan en uiteindelijk ergens uitkomt waar je moet zijn. En ik vond dat een mooie gedachte. En dat vind ik nog steeds. Maar ik kreeg daarna ook reacties waarvan ik dacht, ja, hier zit wel een belangrijke nuance in. Iemand schreef onder mijn video, leg me dan maar uit wat de omleiding was toen ik mijn kind verloor. En wat moet je daar nou op zeggen? Nee, niet iedere omleiding leidt naar iets beters. Soms gebeurt er gewoon iets ontzettend verdrietigs, zoals dit. En ik heb het niet graag over mezelf, maar om het even te relativeren. Ik ben zelf inmiddels 2,5 jaar ziek. Ik heb dierbaren verloren aan onder andere suikerziekte en kanker. En door een reorganisatie ben ik een project kwijtgeraakt waar ik naast de radio ontzettend veel plezier uit haalde. 3 totaal verschillende dingen, maar wel allemaal momenten waarop het leven gewoon anders heeft gelopen dan dat ik had gewild. En ik hoef van die dingen achteraf ook niet te zeggen, gelukkig maar, want anders was ik hier nooit geweest. Ja, sommige dingen, sorry dat ik het zeg, zijn gewoon kut. Sommige dingen, sommige mensen mis je. Die krijg je gewoon niet meer terug. Maar misschien is daar juist ook waarom ik die legende nog steeds mooi vind. Zolang we hem eigenlijk niet te letterlijk nemen. Niet omdat alles wat je kwijtraakt wordt vervangen, maar omdat je nooit helemaal weet wat er nog komt. En misschien mogen verdriet en genieten ook gewoon naast elkaar bestaan. Je hoeft niet te wachten totdat alles weer goed voelt voordat je een leuke dag mag hebben. Niet omdat alles goed is, maar omdat er ondanks alles ook nog heel veel te leven is. En eerlijk gezegd vind ik dat we dat ook verdienen.

Every little thing she does is magic. En weet je wat ik ook echt wel magic vind? Magisch. Ik dacht daar laatst staan toen ik zelf in het vliegtuig zat. Maar ik zie nu een foto binnenkomen van Arjan in de luisterapp. Die heeft me eigenlijk al 2 weken lang verteld dat hij naar Turkije gaat via Instagram DM. En nu is die dag zover dat hij naast zijn prachtige vrouw trouwens, dat hij naast haar zit en lekker naar een all-inclusive mag gaan. Heerlijk, lekker, lekker, lekker. Geniet ervan. Maar het mooie vind ik dat wij mensen in staat zijn om een vliegtuig te maken. Of tenminste, dat men dat heeft gedaan. Dat er een moment was dat iemand dacht, goh, ik ga gewoon van die vleugels aan mijn armen hangen en ik ga dan verder nadenken en ik maak een vliegtuig. Dat is toch super vet. Ik vind dat zo cool. En dan denk ik bij mezelf, stuur je een man op pad met een boodschappenlijstje, komt die toch met het verkeerde naar huis. Hoe dan? Hoe kan dat? Als er mensen zijn die vliegtuigen kunnen maken. Ik snap het niet.

0: tijdens dit programma één nummer dat we de hele maand op de radio horen. Maar omdat we deze maand maar 2 weekenden uitzending hebben, kies ik dit keer voor 2 weekendtips. Zo hebben we alsnog 2 hits die extra aandacht verdienen. Nou, vorige keer was het Debbie Dawson met Where Have All the Good Men Gone. Dat was dan onze favoriet in de show. En voor dit tweede weekend voeg ik daar deze hit aan toe van Adriaan Persons.
1: De thee van Tanas.
0: Die naam rinkelt misschien een toets, want hij was een lange tijd de toetsenist van Rondé. Nou, ik kan me voorstellen dat een artiest die zijn eigen weg inslaat dit niet meer wil horen. Dus we gaan heel snel door naar de kern. Zijn lied, Een Andere Jij, oh, dat is zo prachtig. We hebben namelijk allemaal wel eens iemand in ons leven gehad die er om welke reden dan ook niet meer is. Maar je stiekem toch nog die persoon in een ander zoekt. Maar dan wel een upgrade versie van die persoon. Eentje die niet de fabrieksinstellingen heeft. Ja, wellicht een foute taboe gedachte, maar ja, die gedachte bestaat wel degelijk. En daar gaat dit nummer over. En stiekem doet het refrein me ook denken aan Dan en Shay en Justin Bieber met 10.000 Hours. Ik weet niet of je dit nummer kent, maar het klinkt er zo.

twee dingen gezegd waar een artiest allergisch voor is. Zijn verleden benoemen en vergelijkingen maken. Nou, Adriaan, hopelijk vergeef je het me met deze play van dit aankomend weekend. Een andere jij dus te horen tijdens de thee van Tannas.

kreeg een berichtje van Fernando. Happy One Year, A Man, Man's Best Friend. Het album van Sabrina Carpenter. Nou, vandaag is dat dus een jaar. Gefeliciteerd voor iedereen die fan is van Sabrina Carpenter. Die je dus hier net ook hoorde op 2. Zometeen gaan we weer een spraakmakend onderwerp bespreken. Maar nu is het tijd voor Fiction Factory.

0: alleenbakker.nl.
1: 30 augustus start de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
6: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
5: En de beste zorg.
4: Voor wie geef jij?
7: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
7: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
4: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
10: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
11: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
12: Pieter, waarom zitten we zo hoog?
13: Er zitten hier wolven.
14: Ik verscheur ze allemaal.
15: Ik kan tegen me liegen, maar ik heb het wel binnen 3 seconden door.
16: Oh nee, ik heb mezelf verdacht gemaakt. Gedrag is data.
15: Ik doe die box open.
17: Wolven, een spel van list en bedrog. Vanavond bij BNN Vara op NPO 1.
18: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
19: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
20: Ik mag graag tuinieren.
21: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
22: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
23: Ik niet.
19: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
24: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice, nu voor maar 10 euro. Nog even lachen, denk aan de korting.
19: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
7: Dit is NPO Radio 2.
25: 7 uur, Lars Militsen met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626. Intussen wordt er nog steeds gezocht naar vermisten na de overstromingen afgelopen week. Nepal zegt dat daarbij specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden en communicatieverbindingen kunnen herstellen. De Verenigde Staten hebben een overeenkomst met Venezuela gesloten over olie, meldt president Trump. Afgesproken is dat de VS de controle krijgt over 65 miljard vaten olie uit het Zuid-Amerikaanse land. Volgens Trump worden de Amerikaanse oliereserves hiermee ruim verdubbeld. Hij staat onder druk vanwege de oplopende energieprijzen in zijn land. De deal zou Venezuela meer dan 200 miljard dollar opleveren. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Dat was onderdeel van het podium. Het dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond, die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals in het Verenigd Koninkrijk. Er wordt nog onderzocht hoe het kon misgaan. De Britse overheid heeft een tijdelijk exportverbod ingesteld voor een schilderij van Rembrandt. Dat is in particuliere handen. Het ministerie van Cultuur probeert te voorkomen dat het schilderij van de Nederlandse grootmeester naar het buitenland vertrekt. Het gaat om het portret van Katrina Hoogzaad, gemaakt in 1657. Het Britse ministerie van Cultuur hoopt met het verbod te regelen dat een Brits museum het werk koopt, zodat het schilderij in eigen land kan blijven. Het weer. De ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lars Topper, dankjewel.
3: Ster. Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
12: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
13: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
14: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
23: ik red me wel, hoor.
14: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
26: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
27: Vanavond zijn we er weer met een nieuw seizoen van Beste Zangers. Met in de eerste aflevering Clouseau, die bezongen wordt door hun muzikale collega's Yves Berendsen, Django McCoy, Busy, Desiree, Fee Klaassen en Zoe Levi. Kijken dus, Beste Zangers, vanavond om 21:50 bij Avrotros op NPO 1.
28: Je veranda onttoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
29: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
30: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
31: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
32: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. De T van Panas.
33: Max.
34: Goedemorgen, Tanas.

0: Aangezien we, vind ik, te weinig Mary J. Blige draaien op de radio, hoor je vandaag Mary J. Blige in de ochtendshow Family Affair op 2. Wat zijn dingen die jou meer ergeren dan ze eigenlijk zouden moeten doen?
1: Goedemorgen, Bakkie Doen.
0: Ieder weekend bespreken we een spraakmakend onderwerp en de aanleiding is simpel. Ik had een shirt aan met lange mouwen. Ik ging mijn handen wassen en mijn mouwen die werden nat. Kwaad dat ik werd om zoiets doms. Maar als je dan buiten bent, dan blijven je polsen ook steeds plakken tegen een nat stuk stof. Ja, oh, die gedachte alleen al maakt me gewoon opnieuw ongemakkelijk. En jij? Wat zijn dingen die jou meer ergeren dan ze eigenlijk zouden moeten doen? Laat je horen via de NPO Luister-app en ja, het is tijdens dit programma ook gewoon veilig om je te ergeren aan je autocorrectie die een woord corrigeert naar iets anders terwijl je dat woord eigenlijk gewoon wilde typen. Ja, en om die reden denk ik ook, inspreken is makkelijker en leuker. Dus laat je horen via de NPO Luister-app. Terwijl je dat doet, hoor je Higher Love.

0: Komende maandag start de KWF-week. Bij NPO Radio 2 maken we ons hart tegen kanker. En Direct is een van de bandleden die aanwezig is om een optreden te geven. En iedereen is van harte welkom in Doorn. Daar zijn we namelijk, dat is de locatie. En weet je wat het leuke is? Los van die optredens zijn er ook allemaal leuke activiteiten waar je voor kan aanmelden. Via nporadio2.nl kun je zien waar je voor kan aanmelden. Bij sommige dingen kan je gewoon langskomen. En voor sommige dingen moet je echt aanmelden. Dus mocht je het leuk vinden om radio te maken of om te willen leren hoe je radio maakt, dan geeft mijn lieve collega Jeroen van Inkel ook een workshop. Superleuk, kun je aanmelden. En als ik tv-kamer in de NPO-luister-app moet geloven, moet ik me ook gaan aanmelden. Want we hebben het vandaag over dingen die jou meer ergeren dan ze eigenlijk zouden moeten doen. En die zegt op zaterdag en zondag moeten luisteren naar jouw gezwet.
1: Goedemorgen, Bakkie doen.
0: Het is wel een goede reactie. Jeroen, is er nog een plekje voor mij dat jij mij kan leren hoe we anders met gezwets van mij om kunnen gaan? Even kijken. Verder komt er een bericht binnen van Anja. Die zegt, andere mensen en zeker de mensen waar ik dagelijks mee te maken heb ergeren mij soms meer dan dat ze zouden moeten doen. Van die kleine dingen. Soms kan het ook zitten in de ademhaling van sommige mensen. Of van die lieve mensen, je dierbaren, die dan aan het smakken zijn terwijl je echt denkt, ik hou van je, maar ik zou nu toch echt dingen met je willen doen die verboden zijn. Noël die zegt, ik kan me voornamelijk ergeren aan mensen die in de auto met knipperlicht niet gebruiken. Dan raak je het me toch echt meer geïrriteerd van dan strikt noodzakelijk, zeg maar. Ja! Ook van die mensen die inderdaad, als ze dan aan het inhalen zijn, dan niet even laten weten dat ze aan het inhalen zijn. Wes, moet ik aan je. Oh. Ik zei Wes, dat is geen Nederlands, maar dat betekent dus goh, moet ik. Goh betekent dat. Het straatalarm gaat trouwens elke keer af als ik iets zeg wat niet in de dikke vandalen voorkomt. Maar ik ga nu mijn zin afmaken ook. Wes, moet ik aan jouw banden zien en aan jouw stuurgedrag hoe jij aan het inhalen bent? Dat kan toch niet? Echt een goede ergernis, inderdaad. Even kijken. Roddy die zegt en stuurt een foto van zijn schoenen. Die zegt, mensen die klagen dat ik altijd op deze schoenen loop, terwijl ik ze zelf de hele tijd op sloffen zie lopen. En de foto van die schoenen ziet eruit als van die afgetrapte schoenen met, ik denk, verf erop. Ik zie allemaal witte stippen. Het kan ook iets anders zijn dan verf. Ik hoop niet dat het iets anders is dan verf.
2: Mama? Papa?
0: Zeg maar dat.

0: sluiten en het weekend in te luiden. Het kan niet beter, dat zegt Ruben via de NPO-lijsten. Ja, zo zien we weer, de een die sluit zijn werkdag af, de ander die begint ermee. Hoe je het went of keert, het is zeker wel echt lekker. Dankjewel voor je berichtje. Krijg je van mij het weer. De ochtend die begint droog met wat zon, in de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Op de NOS-headlines van 7:30, verzorgd door Clemens Peters. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het dodental na de ramp in Nepal en Tibet blijft oplopen. In Tibet staat het aantal doden nu op 7. In Nepal werd eerder gesproken van 626 doden. Later is dat omlaag bijgesteld naar 616. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet. Aanleiding is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed en bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. De vrouw zat naakt achter het stuur. Volgens de Koninklijke Marechaussee was de situatie snel onder controle. In Engeland is een man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op de festivalgangers. Zeker 6 andere bezoekers raakten gewond. Het festival werd direct na het ongeluk beëindigd. Big Church is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. En de Nederlandse hockeymannen hebben het niet de finale gehaald van het WK-hockey. Ze gingen in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. Nederland stond een groot deel van de wedstrijd voor, maar het ging mis na een gele kaart voor Telgekamp. Jammer, zegt hij.
2: Ik doe mijn best. Ik probeer mijn hart en ziel te geven voor het team. Soms laat ik me een beetje uit de tent lokken, Sessa. En helaas ben ik dan, help ik het team daar absoluut niet mee.
1: De Nederlandse hockeymannen spelen morgen om het brons tegen Argentinië, dat van Duitsland verloor in de halve finale. De Nederlandse vrouwen staan wel in de finale en die is vanmiddag ook tegen Argentinië.
0: Clemens Topper, dankjewel. Heb je zin in een kleine uitdaging met een kleine beloning? Nou, ik heb 3 fragmenten voor je klaarstaan en ze klinken misschien een beetje vreemd en dat klopt ook. Ze zijn namelijk door Google gehaald en vertaald van het Engels naar het Nederlands. En jouw missie is achterhalen om welke 3 nummers, minimaal 2, het gaat, want dan maak je kans op een thee van Tannas autogeurhanger. Meespelen met het spel kan door het woord, de initiale M, J in te sturen. Dus MJ eigenlijk in het Engels. Via de NPO Luister-app. En dit is alvast een stuk van wat eraan komt in het spel.
3: Ik wil van je houden, P Griekse Y T.
0: Ik wil van je houden, P Griekse Y.

0: het weekend. Te horen hier op NPO Luister, NPO Luister 2, wauw. Het is echt soms zo moeilijk. NPO Radio 2 en we hebben een NPO Luister-app. En iedereen die ik bel trouwens, die zich heeft aangemeld via die app, die neemt niet op. Dus ik ben op zoek naar een kandidaat voor dit spel.
1: Welkom bij Hotel California. Wat een heerlijke plek, wat een heerlijke plek.
2: Even Google vertalen.
0: 0811-22. Je kan bellen naar de studio. Want wat krijg je als Google zich met songteksten gaat bemoeien? Nou, een behoorlijk lastig muziekpuzzel. Wij laten je 3 vertaalde fragmenten horen die vanuit het Engels naar het Nederlands zijn omgezet. En als jij 2 van de 3 fragmenten weet te kraken, dan is de buit voor jou een thee van Tannas autogeurhanger. En je mag beslissen welke van de 3 nummers we in zijn volledigheid gaan draaien. Meespelen kan dus door naar 0811-22 te bellen. En mocht je denken, joh, ik vind het allemaal spannend, wat nou als ik verlies? Dan krijg je alsnog die muzikale helft van de buit over. Dus er is eigenlijk altijd wel een prijs. En we hebben een beller. Goedemorgen, met wie spreek ik?
3: Goedemorgen, je spreekt met Maya van Zee.
0: Dag Maya, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Maya, waar kijk jij op dit moment naar?
3: Naar een kast.
0: Naar een kast? Wat voor kast is het? Geen merknamen noemen.
3: Nee, een witte kast. Gewoon een buffetkast.
0: Een buffetkast?
3: Ja.
0: En wat zit erin?
3: Er staan wat prullentjes van mij in. Wat foto's van de kinderen. Een beetje servies. Wat leuke beeldjes.
0: Ik wil meteen, omdat je hebt gezegd dat je een moeder bent, iets aan jou vragen. Heb jij in die kast een geheime plek waar jij bepaalde snacks van jouzelf in verstopt, zodat de kinderen er niet bij komen?
3: Oh, nou, mijn kinderen zijn het huis al uit, maar dat heb ik wel in principe.
0: Ja, ik wist het. Mijn moeder die heeft dat dus ook een tijd gedaan. Als er dan iets lekkers was, dan wist ze dat ik altijd dat op zou eten. En had ze dus in zo'n kast altijd een verstopplek. Nou, nu ben ik al als volwassen vrouw achtergekomen wat die plek is. Nu, als ik bij haar thuis kom, weet ik, ik ga niet in de gewone kast kijken. Ik ga kijken op die verstopplek of er wat lekker zit. En er zit nog steeds tot op de dag van vandaag, zit daar altijd wat lekkers.
3: Wel geweldig.
0: Ja, maar goed om te weten dat dit dus een universeel moederding is. En waarschijnlijk als ik ooit moeder mag worden, ga ik het ook doen. Dankjewel daarvoor.
3: Ja hoor.
0: Maya, je speelt mee met Even Google Vertalen. Ben je er klaar voor?
3: Ja.
2: Even Google Vertalen.
0: Komt het allereerste fragment.
1: Ik wil van je houden. P Griekse YT. Mooie jong ding, je hebt wat liefde nodig. TLC. Tedere liefde en zorg en ik breng je daarheen. Meisje, oh oh.
0: Zeg het maar, Maya.
3: Tender love care, hoorde ik. I want to take care of you. Nee, ik kom er even niet achter. Nee, zo snel. I want to love you. Pretty
0: young. En dat komt omdat ze P Griekse IT niet echt lekker daaruit gooit. Ja, Google verpest het nummer, maar het was dus Pretty Young Thing waar we daar op zoek waren. Oké, komt de volgende.
1: Nu, ik geloof in wonderen en er is vanavond een wonder gebeurd. Hé, maar als je aan mijn schatje denkt, het maakt niet uit of je zwart of wit bent. Oh.
3: Hé, black or white? Dan Michael Jackson dan.
0: Als je de volgende goed hebt, dan is die buit van jou een thee van Tannas autogeurhanger. En dus beslissen welk van de 3 nummers we moeten draaien. Deze moet jij weten. Ik weet zeker dat je hem weet.
1: Billie Jean is niet mijn geliefde. Ze is gewoon een meisje dat beweert dat ik de ware ben. Maar het kind is niet mijn zoon. Ze zegt dat ik de ware ben. Maar het kind is niet mijn zoon.
3: Ja, deze is makkelijk. Billie Jean is not my lover.
0: Dat je er 2 goed hebt en dus er vandoor gaat met een thee van Tannas autogeurhanger. En vandaag speelthema is Michael Jackson. Want Michael Jackson zou vandaag 68 jaar zijn geworden. En om zijn muziek te eren heb ik dus 3 tracks uit zijn repertoire gehaald. Kiezen wordt natuurlijk wel lastig, want eigenlijk is alles leuk, ook wat we niet hebben laten horen. En toch mag je het gaan doen los van die autogeurhanger, Maya. Dus zeg het maar.
3: Nou, de Pretty Young Thing.
0: Pretty Young Thing? Nou, toevallig dan degene die fout had, die wil je dan horen.
3: Ja.
0: Ik ga hem voor je draaien, topper. En succes met het creëren weer van je verstopplek, ook al is het niet meer nodig. Ik weet toch dat je het gaat doen.
3: Dankjewel.

Dit nummer doet me altijd denken aan dat we op kamp gingen met de middelbare school. En dat toen iemand zijn gitaar pakte en dit het enige nummer was wat diegene kon spelen. En we echt 6 keer achter elkaar This Is The Life van Amy McDonald gingen zingen. Ja, mooie tijd was dat. Dat is dus wel echt een beetje mijn jeugdsentiment. Ook al is dat nummer helemaal niet zo oud. In ieder geval niet zo oud als Queen met Radio Gaga. En zometeen hoor je ook nieuwe muziek op dit prachtige station. Want hier draaien we alles. De klassiekers, nieuwe muziek, jeugdsentimenten van mensen van 31. Jeugdsentimenten van mensen van 60. Alles is welkom. Muziek verbindt. Muziek kent geen leeftijd. En de herinneringen, die maken het extra mooi. Bakermat staat zo voor je klaar met Rani. Nu dus Queen.

0: is NPO Radio 2. Ster.
1: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
3: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
6: NHA.nl.
7: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
8: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
7: Of,
9: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
7: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
10: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
11: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
12: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Dvorak's 9e symfonie door het wereldberoemde Pittsburgh Symphony Orchestra en Manfred Honeck. Topviolist Augustin Hadelig soleert in Barber's Vioolconcert. Op 7 september. Bestel op Concertgebouw.nl.
13: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
14: Goedemorgen, hopelijk zonder zorgen. Damiano David staat zo direct voor je klaar. Maar nu eerst tijd voor het NOS-journaal van 8 uur. Verzorgd door Clemens Peters. Goedemorgen.
15: Goedemorgen. De Nepalese minister van Financiën zegt dat 4 tot 5 miljard dollar nodig is voor de wederopbouw van het rampgebied in Nepal. Hij zegt er wel bij dat het gaat om een schatting. De overstromingen hebben een enorme ravage aangericht, waardoor de schade nog moeilijk te beoordelen is. Ook wordt er nog gezocht naar overlevenden. Bijvoorbeeld in mogelijke schuilplekken, zegt correspondent Davy Boerema.
16: Er was een tunnel waar mensen in zaten. Daar was het droog binnen. Het was een waterkrachtcentrale. En daar konden mensen nog echt uit het slip getrokken worden. Dus dat soort plekken. Ja, en ze weten gewoon niet hoeveel van dat soort plekken er zijn, hè, waar mensen dus een plek hebben gevonden waar ze nog kunnen zitten. En het gaat er dus om die plekken te kunnen bereiken nu. En daar de mensen nog te kunnen weghalen. Maar hoeveel dat zijn, ja, daar hebben ze gewoon niet goed zicht op.
15: Inmiddels is het dodental in Nepal opgelopen naar 616. In Tibet zijn er officieel 7 doden geteld. In IJsland wordt vandaag een referendum gehouden over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaatlid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. De Verenigde Staten hebben een overeenkomst met Venezuela gesloten over olie, meldt president Trump. Afgesproken is dat de Amerikanen de controle overnemen over 65 miljard vaten olie uit het Zuid-Amerikaanse land. Volgens Trump kan hierdoor de benzineprijs in de VS omlaag. En dat komt hem goed uit vanwege de verkiezingen in november. De deal zou Venezuela $209 miljard opleveren. En het gedegradeerde FC Volendam heeft gisteren in de keukenkampioendivisie met 6-1 gewonnen van FC Dordrecht. En Henk Veerman scoorde maar liefst 4 keer. En dat is hem pas 1 keer eerder in zijn carrière gelukt. Maar hij blijft er wel nuchter onder.
6: Ja, maar ja, of je nou 4 keer scoort of 3 keer scoort, dat maakt niet zoveel uit. Als wij met 6-1 winnen thuis, dan is dat voor iedereen van ons is dat een fantastische dag. En daarop moeten we verder bouwen. Als het 6-1 is, dan praat niemand daarover.
15: Volendam staat nu op de 10e plaats in de keukenkampioendivisie. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt vandaag zo'n 22 graden.
14: Clemens Stopper, dankjewel. Ster.
11: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
17: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk. Want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
18: Boek nu de Feel Good Power Pop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rang-upgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
17: Nu bij Dirk, Jan, volkoren pannenkoeken of poffertjes, 1,79.
19: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
20: Pieter, waarom zitten we zo hoog?
21: Er zitten hier wolven.
22: Ik verscheur ze allemaal.
23: Ik kan tegen me liegen, maar ik heb het wel binnen 3 seconden door.
24: Oh nee, ik heb mezelf verdacht gemaakt. Gedrag is data.
23: Doe die box open.
25: Wolven, een spel van list en bedrog. Vanavond bij BNN VARA op NPO 1.
26: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
27: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espressomachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
26: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
28: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
29: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
28: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
29: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
26: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
30: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
0: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. De T.

De een die denkt aan Tupac bij het horen van dit nummer, de ander denkt aan het origineel. En het origineel is The Way It Is, net op 2. Iedere zaterdag beantwoorden een vraag die voorkomt in een lied in

0: via de NPO Luister-app. En Pieter, die was je voor.
1: Hey, Tanner, met Pieter hier. Heel veel meisjes zongen dit vroeger mee. Is toch heel vreemd. Maar ze wist ook niet wat het betekende. Groetjes.
0: Ja, en wat het betekent. En wil jij vanavond met mij naar bed? Ja, een behoorlijk directe vraag. Dat is ook wel andere koek dan wekenlang appen met... haha, ja, drukke dag gehad. Geen maandenlang elkaar stories bekijken zonder iets te zeggen. Geen 3 oude foto's liken in de hoop dat iemand denkt... oh, dat is een hint. Ja, anyway. Wat zorgt er nou voor dat iemand bij zo'n directe vraag denkt... ja, met jou wil ik dat wel. Ik heb geen idee. Maar volgens liefdesexperts draait aantrekkingskracht niet om de perfecte openingszin. Dus niet de ik heb zin en jij hebt een opening type bullshit. Het gaat vooral om een combinatie van zelfvertrouwen, humor en hoe iemand zich bij jou voelt. Mensen vallen namelijk niet voor alleen het uiterlijk, maar vooral voor het gevoel dat iemand je geeft. Dus laat iemand lachen. Geef oprechte aandacht. Maak oogcontact. Zorg dat iemand zich aantrekkelijk en ontspannen voelt. En grappig genoeg hoeft het ook allemaal niet perfect te zijn. Want soms werkt iets dat een beetje ongemakkelijk of brutaal is juist heel erg goed. En dat is niet omdat de woorden magisch zijn, maar omdat zelfvertrouwen blijkbaar ook een beetje aantrekkelijk kan zijn. Behalve dus bij die slechte openingszin die ik net aanhaalde. Alhoewel, als je in X on the beach zit, dan werkt het blijkbaar wel. Want dan is dat ook gewoon meteen je hele strategie. Maar goed, voulez-vous coucher avec moi ce soir? Blijft hoe dan ook wel een risico. Want als het antwoord non is, heb je geen Franse romance... maar gewoon een afwijzing met stokbrood, een croissant... en een rekening van €12 voor een koffie op een terras in Parijs.
2: Welke vraag uit een track heb jij ontdekt? Laat het weten via de NPO Luister-app. En wie weet, hoor je jouw vraag wel in Vraag. Vraag maar raak.
3: Where's all my soul, sisters? Let me hear you sing.

0: Weekend's Clearwater Revival Down on the Corner te horen hier op de radio. Ja, na Sonmieu hoor je de man die 10 jaar lang een elastiekje om zijn pols droeg omdat hij zich had voorgenomen zijn haar te laten groeien. Wanneer hij zijn koppie toch heeft laten millimeteren, dat weet ik niet precies. Maar volgens mij is dat pas een jaar geleden. Of tenminste, ik denk bijna een jaar. Sinds 2026. Want in 2025, toen ik hem ging stalken op social media, had hij nog heel lang haar. Nou, ik heb het vermoeden dat het wellicht ook iets te maken heeft met het onderhouden van dat lange haar. Hij had namelijk allemaal haarstylisten. Maar op de momenten dat zij er niet waren, vond hij zijn lange haar vrij lastig te onderhouden. Dus ik denk dat hij op een gegeven moment dacht, ik hak de knoop door. Of in dit geval dus zijn paardenstaart. En hij is Stromae. Je hoort hem zo direct. Nu dus eerst.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit is Feels Part 2 van Sonmieu. Tijdens de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF komt Sonmieu

0: thee van Tannas. De ideale soundtrack bij jouw ochtendrituelen.
1: Twee. Er is maar één NPO Radio 2.
2: De thee van Tannas.

0: Papa, waar ben je? Die van mij is wel teruggekomen met melk. Sorry, hier kan ik geen grappen over maken. Ja. Van mij, toen hij melk ging halen, is hij teruggekomen met melk. Sorry. Ja, het spijt me. Kun jij nieuws en lyrics van elkaar onderscheiden? Dan kun jij mogelijk een shout-out winnen. Je hoort over 20 seconden namelijk een zin. En het is vervolgens aan jou de taak om te bepalen waar deze thuis hoort. Komt hij uit het nieuwsbulletin van 8:30? Of is het een lyric uit een track die je daarna gaat horen, dus na het nieuws? Nou, heb je het goed, dan verdien je een shout-out en een plek op de Hollywood Wall of Fame. Onze nieuwslezer van vandaag is Clemens Peters. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is de zin van vandaag?
1: Naakt achter het stuur.
2: Is het nieuws of lyric?
0: Geef je antwoord door via de NPO Luister-app. Gaan we over naar het weer. In de ochtend begint het allemaal droog met wat zon. In de middag is er opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dan de NOS Headlines dus van 8:30, verzorgd door Clemens Peters.
1: De Nepalese minister van Financiën zegt dat 4 tot 5 miljard dollar nodig is voor de wederopbouw van het rampgebied in Nepal. Hij zegt er wel bij dat het gaat om een schatting. De overstromingen hebben een enorme ravage aangericht, waardoor de schade nog moeilijk te beoordelen is. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9/11 mag van de militaire rechter niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenschap op een Guantanamo Bay zijn verklaring mogelijk onder dwang heeft afgelegd. En de uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen in 2001 in Amerika. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel in orde is. Aanleiding is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed en bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. De vrouw zat naakt achter het stuur. Volgens de Koninklijke Marechaussee was de situatie wel snel onder controle. En Tannas, wat doe jij met je pakketje als je dat hebt opgehaald? Meteen openmaken? Of,
0: meteen openmaken, ja.
1: Bij het pakketpunt al?
0: Ja, en dan gooi ik de doos ook daar weg.
1: Oh ja.
0: Ja, dat doe ik wel. Ja, dan, want ze hebben soms van die gigantische dozen en dan zit er een pincet in.
1: Ja.
0: Dus dat doe ik wel, ja. Dus jij?
1: Dan, ja, nee, ik niet. Ik laat het altijd thuis bezorgen.
0: Oh ja. Ja, maar oh, zo nee, bedoel je. Oh ja, kijk, als het naar een pakketpunt wordt gebracht.
1: Ja, natuurlijk. Ja.
0: Ja.
1: En dan meteen openmaken en kijken wat erin zit.
0: Ja.
1: Nou, en dat doen ze dus ook bij een pakketpunt in Eindhoven. En daar zijn ze het helemaal zat dat mensen na het ophalen van hun pakje die doos gewoon op straat gooien.
0: Dat doe ik niet. Ik recycle.
1: Oké. Ahmed opende in juli zijn pakketpunt en heeft nu al 17 klachten ontvangen over zwerfafval. Ahmed, waar ben je?
0: Hij staat aan bij ons.
3: Mensen pakken zijn product uit, halen de sticker af en ze gooien de doos.
4: En waarom halen ze die sticker er dan vanaf?
3: Omdat er hun adres op zit en ze willen geen boete krijgen voor zwerfafval.
1: Slim.
0: Ja.
1: Een oplossing heeft Ahmed nog niet voor al het zwerfafval, want een container voor de deur zetten, dat vindt hij veel te duur.
0: Beetje recycle het gewoon. Dat vind ik wel dat dat het minste is wat je kan doen.
1: Nou, het is wel een beetje tragisch dat er altijd zoveel pak, papier en karton om die ene pincet zit.
0: Dat vind ik ook, ja. Dan denk ik, voor wat hebben jullie dan? Nou ja, ze willen dan dat je het niet terugbrengt omdat het dan beschadigd is of zo. Maar dan denk ik, ja, maar soms kunnen ze ook wel echt overdrijven. Ook met plastic, vind ik.
1: Ja.
0: Wat ze er dan in doen en al dat piepschuim, denk ik, is echt nergens voor nodig. Maar mensen, als je dit hoort, recyclen is echt het minimale wat we als mensen kunnen doen. Dan kunnen we het hergebruiken en dan komt het ook niet in de natuur terecht. Want ik heb allemaal beelden gezien van wat het doet met vogels en schildpadden, dat die daar verstrikt in raken. En die beelden, echt waar, iedereen die dat niet doet, ik wil het bijna naar je sturen om te zien wat voor kwaad het aanricht in de natuur. En dit is geen links gelul, dat wil ik ook even zeggen.
1: Nou.
0: NPO.
1: Je kunt ook gewoon naar de winkel gaan natuurlijk en daar een pincet kopen.
0: Oké, Clemens. Dankjewel voor niks. Clemens, de zin die je net oplast, was dat nieuws of lyric?
1: Nee, dat was een stukje uit mijn bulletin. Ja.
0: Dat was inderdaad een stuk uit Clemens' bulletin. De mensen die het onder andere goed hadden zijn Dido, Bianca, Wim, Ellen, Stefan, Gerard, Atti en nog een heleboel andere mensen. Wil je weten of jij er ook tussen staat? Check dan de NPO Luister-app, daar kun je meekijken op het grote scherm. En daar zie je je naam als je daar toestemming voor hebt gegeven. Clemens Dommas, dankjewel voor niks.
1: Oké.
0: Nee, wel bedankt voor het NOS-journaal. Dat is altijd fijn, Clemens is een topper. Echt waar. Maar volgende keer als ik een pincet nodig heb, dan ga ik Clemens gewoon sturen naar de winkel.
1: Oh ja.
0: Ja. Zometeen kan je meespelen met het geheel. Het werkt als volgt. Ik heb een aantal vragen voor je klaarstaan. En aan jou de taak om die vragen correct te beantwoorden. Om vervolgens met de antwoorden het geheel te kunnen raden. En meedoen kan door antwoord te geven op de kwalificatievraag. En die luidt... Welk Sabrina Carpenter hit heeft de naam van een sterk koffiesoort als titel? Welk Sabrina Carpenter hit heeft de naam van een sterk koffiesoort als titel?

0: China in your hand. Tapo et te horen hier op NPO Radio 2. Tijd voor een spelletje. En dat spelletje gaan we spelen met Hendrik Jan. Goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat klink jij fris en fruitig?
1: Dat klopt. Vroeg op te staan en 2 bakken koffie achter de rug. Dus dat moet lukken.
0: Maar aan jouw stemgeluid kan ik horen dat jij iemand bent die gorgelt. Klopt dat?
1: Nee.
0: Oh, jij klinkt als zo iemand die echt menthol nog in zijn keel heeft. Zo fris en zo gehydrateerd.
1: Nou ja, dat zal misschien de koffie zijn en het water.
0: Ik zou naar jou luisteren als je op de radio was.
1: Nou.
0: Ja, ik weet niet wat het is. Ik heb een ding met stemmen. Jeroen van Inkel, die kijkt me echt aan van wat zeg jij allemaal?
1: Ik ben beschikbaar, dus...
0: Ja. Ja, je bent beschikbaar. Oké, nou Jeroen van Inkel die zoekt nog een nieuwe redacteur. Jesse die is namelijk nu ontslagen door mij. Die kijkt mij nu ook boos aan. Nee, geitje. Nee, maar je klinkt heel gezellig en leuk. Eens even kijken of je dat stemgeluid ook kan omtoveren in goede antwoorden. Tijdens het geheel, het werkt als volgt. Ik heb een aantal vragen voor je klaarstaan. Aan jou de taak om correct antwoord te geven op die vragen. Als het je lukt, dan kun je met die antwoorden het geheel vormen. Op een schaal van 1 tot 5. Hoe goed denk je dat je het gaat doen?
1: 2.
2: Oh. Het geheel.
3: Het geheel.
0: Welk Sabrina Carpenter hit heeft de naam van een sterk koffiesoort als titel?
1: Dat was espresso.
0: Welk 3-letterwoord is een beker met een handvat waaruit je thee of chocolademelk bijvoorbeeld kan drinken?
1: Mok.
0: Hoe gaan de broodjes, figuurlijk gezien dan, over de toonbank als je iets goed verkoopt?
1: Warm.
0: Dat al 3. In een pak speelkaarten heb je onder andere schoppen en klaveren. Maar welke kleur hebben ze?
1: Zwart.
0: Wie is dat naast jou?
4: Ja, dat is een vrouw.
0: Wie is ik?
4: Ik ben de vrouw.
0: Je bent de vrouw. Jij bent de joker die we waren niet om vroegen. Maar omdat jij ook gehydrateerd klinkt... Keur ik hem goed. Wat een gehydrateerd stel. Wat leuk.
4: Oh, erg.
0: Welk onderdeel van een cacaovrucht wordt gefermenteerd en geroosterd... om er later chocolade van te maken?
1: De boon.
0: Jullie hebben gewoon alle 5 goed. Espresso, mok, warm, zwart en bonen. Wat zou het geheel kunnen zijn?
1: Koffie.
0: Koffie als geheel is inderdaad goed. Nou, ik ga alvast de koffiebonen malen voor je op deze vroege zaterdagochtend. Want of je hem nou zwart drinkt met melk of suiker... of liever wat warme thee in je mok hebt. En voor de stevige koffiedrinkers is er natuurlijk ook nog een espresso-topper. Je gaat er vandoor niet met koffie, maar wel met een thee van Tanna's theepakket. Zijn jullie er blij mee?
1: Ja.
0: Kijk, fantastisch. Dankjewel, superleuk, gehydrateerd stel en tot de volgende keer.
1: Ja, bedankt.
0: Jullie ook bedankt. Hey, en blijf water drinken.
1: Oh ja.

0: Dag.
1: De thee van Thanas.
0: De thee van Thanas. Dat is Anna met een T ervoor en een Z erachter.
1: NPO Radio 2.
2: Ah.

Belong to Blur. Oh yeah. En over oh yeah gesproken. Zometeen is Jeroen van Inkel hier met Rinkel de Kinkel. Heel veel plezier bij Jeroen. En hij is gewoon leuk. Dus veel gezelligheid. Ook mooie muziek. Talk Talk. Taylor Swift gaat hij ook draaien. Billy Joel. Kortom, alleen maar gezelligheid. Wij zijn er morgen natuurlijk ook gewoon weer tussen 6 en 9. En vergeet het niet, hè. Blijf gehydrateerd. Drink je water. Ga lekker gorgelen. En dan komt het denk ik allemaal vast wel goed. Nou, ik heb dit prachtige nummer nog voor je. En ik wens je een zalige zaterdag. Nou.

0: Samen Max. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
5: Hé, wat doe jij nou?
4: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke €10 aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
6: DJ op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
7: Pieter, waarom zitten we zo hoog?
8: Er zitten hier wolven.
9: Ik verscheur ze allemaal.
10: Ik kan tegen me liegen, maar ik heb het wel binnen 3 seconden door.
11: Oh nee, ik heb mezelf verdacht gemaakt. Gedrag is data.
10: Doe die box open.
12: Wolven, een spel van list en bedrog. Vanavond bij BNNVARA op NPO 1.
13: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
14: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: Mensenrelatie, Radboud Visser.
16: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
15: Jazeker.
17: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
18: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
19: Hier, moet je opletten.
18: Chocomel?
20: Sloopmelk.
18: Mona?
20: Ja, ook sloopmelk.
18: Milner?
20: Sloopmelk.
18: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
20: Sloopmelk.
17: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
21: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo €1. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
22: NPO Radio 2. Het zo dadelijk Talk Talk. Living in another world. NOS-journaal nu van 9 uur. Clemens Peters, goedemorgen.
23: Goedemorgen. In Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig voor de wederopbouw. De minister van Financiën schat dat er 4 tot 5 miljard dollar nodig is. De overstromingen deze week hebben een enorme ravage aangericht. En daardoor is de schade nog moeilijk te beoordelen. Bij de ramp vielen in Nepal tot dusver 616 doden. En in Tibet staat het dodental op 7. De overheid biedt vandaag excuses aan jongeren in de gesloten jeugdzorg. Uit allerlei onderzoeken en rapporten is gebleken dat jongeren in die zorgvorm vaak meer schade opliepen, terwijl ze juist geholpen moesten worden. In juni waren er ook al excuses, toen van de jeugdzorg zelf, zegt redacteur Milo Hornstra.
24: Gebeurt vandaag ook, maar vandaag is het ook vanuit het kabinet, vanuit gemeente. En die excuses waren gericht op de ziekels. Dat is eigenlijk de zwaarste afdeling die er was van de gesloten jeugdzorg. Ik zeg was, want die bestaat ook niet meer inmiddels. En de excuses van vandaag is voor alle jongeren uit de gesloten jeugdzorg.
23: Ja, de excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 jongeren die op een of andere manier slachtoffer zijn geworden van de problemen. De luchthaven in het Amerikaanse Nashville krijgt binnenkort de naam van Dolly Parton. Nashville staat bekend als de hoofdstad van de countrymuziek. Volgens de gouverneur van de staat Tennessee moet de naamswijziging zorgen voor een blijvend eerbetoon aan de onuitwisbare nalatenschap van de zangeres. Dolly Parton overleed dinsdag, ze was 80 jaar. En er is een bijzondere dag voor het dorpje Wadwaai in Noord-Holland. De plaatsnaamborden kloppen daar al jaren niet. En dat heeft alles te maken met het feit dat Wadwaai bij twee gemeenten hoort. Namelijk Medemblik aan de ene kant en Wognum aan de andere kant. Het is daarom niet duidelijk waar Wadwaai begint en eindigt. Maar vandaag komt er verandering in, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
0: We hebben het gewoon over een bord, hè, waarop staat Wadwaai. Het was wel duidelijk dat je in Wadwaai was. Alleen je had nog iets meer Wadwaai te gaan vanwege die gemeentegrens. En nu komen ze het vanmiddag onthullen, de burgemeesters. Ja. En dat is een heel event, want Wadwaai is klein, maar Wadwaai is wel oud. 1000 jaar oud bijna. En Wadwaai is niet zomaar een dorp.
23: Nee, want Wadwaai zegt jou dat nog iets, Jeroen?
5: Nee. Nee. Niks.
23: Nou, ooit, lang geleden, in 1970, had Nederlands Hoop in Bange Dagen, je weet wel, Freek de Jonge en Bram Vermeulen, die hadden daar een aantal try-outs opgenomen. Oh. In Wadwaai. Want in Wadwaai staat de theaterkerk. En daar hadden zij een opgenomen. En daar hadden ze ook een plaat van gemaakt. En toen heeft Willem Oduis, we kennen hem nog wel, van Zondagochtend. Ja. Die had zoiets van, nou, wat ik nu heb gekregen. Twee jonge lieden die een hele mooie plaat hebben gemaakt. Live in Wadwaai.
5: Wadwaai?
23: Ja, Wadwaai. Oh. Hij wist dus niet waar
5: hij
23: lag.
5: Klinkt al als Willem, ja.
23: Precies. Ik heb nog het weer. De dag begint droog met wat zon. Vanmiddag valt er opnieuw veel regen. En dan wordt het zo'n 22 graden.
5: Hey, dankjewel weer, Clemens.
8: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken. Van
9: 30 augustus start de week tegen kanker.
19: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
25: Jij waarschijnlijk ook.
26: Iemand die je dierbaar is.
27: Of was.
26: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
27: en de beste zorg.
26: Voor wie geef jij?
28: Doneer op kwf.nl.
29: KWF. Tegen kanker voor het leven.
30: Het Koninklijk Concertgebouw Orkest presenteert Classics Live in Ziggo Dome. Op 3 oktober 2026 hoor je de meest geliefde klassieke hits. Gespeeld door een van de beste orkesten ter wereld. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/classicslive.
28: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
26: Doneer op kwf.nl.
29: KWF. Tegen kanker voor het leven.
31: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen,

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
5: Hij is onderweg.
4: Wie?
5: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
4: Top. Koffietje, ik trakteer.
5: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Je veranda omtoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
10: 'Staande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl.
11: Het is lang geleden dat hij zo voldaan glimlachte. Hij koestert de klanken uit de ether in zijn luidspreker. En langzaam begint hij te trillen en te glimmen. Langzaam begint hij te leven. Het is zaterdagochtend. De radio is tevreden. Tevreden.
12: Dames en heren, vanaf dit punt in tijd en dimensie zal het radioprogramma van Jeroen van Inkel gaan beginnen. Maakt u zich geen zorgen.
10: Rinkel de Kinkel.
13: BNN Vara.
14: Hey, goedemorgen.
15: Zomer op je radio.
14: Ja, vrienden, vriendinnen, die magische stralende genaamd radiofrequenties. Die stralen weer uit over het hele land. 17 graden boven de Radio 2 Zetmast. Het is licht bewolkt. Straks nog de rinkels kopen. En een zootje goed.

me sterk vergissen, maar goed, dan mijn goede vriend Jean Toets Stielemans. Het einde van deze plaat op de mondharmonica. Met de mondorgel? Nee, dat was niet Jean Toets Stielemans. Dat waren gewoon de bandleden van Talk Talk. Wat is het toch een geweldige groep. Altijd door de jaren heen prachtig mooie dingen gedaan. Op een gegeven moment zijn ze wel een beetje heel veel gaan experimenteren. Dat is zeg maar het moment dat nog steeds heel veel mensen het heel mooi vonden. Maar dat de grote groep, de mensen die ze vooral te gek vonden vanwege de wat meer commerciële nummers, die mensen haakten wel een beetje af. Maar het is fijn, dit was een grote hit om ze te draaien. Dames en heren, uit alle windrichtingen, via al die metershoge ouderwetse, volledig betrouwbare zendmasten, stralen wij uit voor het hele land. En doet Radio 2 haar best om achter elke graspriet te ontvangen te zijn. En dat lukt ook nog wel zo hier en daar. We hebben al wat luisterrapporten uit Duitsland. En we vinden het ook heel leuk als jij ons vertelt waar jij luistert naar de show. Dus geef dat gewoon eventjes door. En ook wat je plannen zijn voor vandaag.

0: En ik moet even zeggen, hij is weer terug. Jesse Spiekelman, back on track.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Een klein applausje voor jou natuurlijk.
1: Dank u.
0: Ja, jij was er gisteren ook allemaal voor de luisteraars die gisteren niet naar Rinkel de Kikkel geluisterd hebben. Dat is helemaal niet erg. Je merkt dat straks wel, zeg maar, in je loonzakje. Als je niet geluisterd hebt. We hebben een regeling met de werkgevers. Hè? Als er niet naar Rinkel de Kikkel geluisterd wordt, krijgen mensen minder geld.
1: Het is natuurlijk verplichte kost.
0: Daarom precies. Dus, maar hij was gisteren ook al en nu ook. Hoe voel je vandaag? Even checken.
1: Zeg maar, ja, een beetje vroeg wakker, maar ja. We mogen niet klagen.
0: Ja, je was extra vroeg wakker, hè?
1: Ja, mijn wederhelft die moest om 4 uur op voor het werk bij de collega's van Radio 1. Ja. En toen werd ik ook wakker en kon ik niet meer slapen.
0: Juist. Nou, in ieder geval fijn dat je er bent.
1: En hoe ga jij vandaag?
0: Uitstekend. Ja, mooi. Zeker. Ik heb keurig op de normale tijd ging mijn wekker af en werd ik keurig wakker. Dus het zit helemaal normaal in mijn autistische ritme.
1: Nou, niet helemaal, want je vertelde net dat je om moest rijden. Oh. Dat is natuurlijk voor sommige mensen, zoals de mensen hier in de studio, erg ingewikkeld.
0: Ja, erg ingewikkeld, ja. Ja, de A27 was dicht en dan moet ik altijd een andere route rijden. En dan ben ik nog een beetje van de leg.
1: Ja.
0: Dus lastig. Vrienden, zaterdag 29 augustus. Ik kan meedoen met de show 0800-1122 of via digitale doorgeeflijn. Kun je ook bericht aan ons doorgeven. Hoor dus graag wat je plannen zijn vandaag. En wij gaan onze uiterste best doen om geen slappe lach te krijgen tijdens deze show.
1: Het is namelijk best onhandig, hè, als je live op een radio of televisie bent. De Amerikaanse weerman Patrick Osborne die gaat viraal omdat hij de slappe lach kreeg live op tv. Tijdens het reclameblok werd achter de schermen een grap gemaakt en die vond hij dus blijkbaar erg grappig.
2: It's up this weather right now.
0: Wat gebeurt hier, man? Dit is echt.
1: Het is zo goed dat hij een poging probeert te doen, nog wat temperaturen noemt.
0: Ja.
1: Het lukt hem gewoon niet.
0: Maar hij gaat ook dan helemaal naar het hoge gebied. Hè?
1: Het is geen mannelijke lach, inderdaad.
0: Nee, het is niet echt een macho lach. Maar oké, maakt allemaal niet uit, denk je. Ja, vrienden, open deurbeleid in deze show. We zijn klaar voor je.
3: Met elkaar hebben we een web gecreëerd van feest,
0: liefde,
3: ontspanning.
0: En ontspanning, dat laatste is ook heel belangrijk.
4: NPO Radio 2. NPO Radio 2.
5: Er is maar één. NPO Radio 2.

0: dan zag ik een platenhoes van Billy Joel. En dan las ik dat hij met een topmodel een verkering had. En dan dacht ik, dat is misschien voor mij toch ook nog wel enige vorm van hoop. Ja, ja. Ik ben even haar naam vergeten. Komt er zo wel op, die fotomodel. Waar hij mee getrouwd was. Deze Billy Joel. Dat is echt een bloedstollend mooie vrouw. En hij was natuurlijk toch een niet echt zeer aantrekkelijk type. Wel op een bepaalde manier, maar vooral creatief en muzikaal. Ik bevind me nu op gevaarlijk gebied. Maar jij hebt de naam van deze...
1: Ja, dat zou denk ik Christy Brinkley moeten zijn.
0: Ja, kun je aan de hand van de foto een kleine omschrijving doen voor de luisteraars die zich afvragen hoe zij ziet Christine eruit?
1: Nou, enorm geil wijf.
0: Ja, nou prima, dat is. Daar hebben we hem te pakken.
1: Hoppa. Ja, nee, blond en hoe jij het omschreef. Klopt, redelijk blond. En op de foto die ik hier zie, samen met Billy Joel, aardig bezopen.
0: Oké, dat hoort hè. In die tijd moest dat natuurlijk. Heb je al luisterapp? Staat wagenwijd open. Je kan zowel tekst als audio sturen. Rodney, die hoort deze show.
2: Hier op de avond. 50, luid en duidelijk. 6.
0: Nou, wij horen jou ook. Luid en duidelijk.
1: Basti stuurt een appje in tekst. Hij zegt, ik ben de koffers aan het uitpakken en wasjes aan het draaien. Daaruit interpreteren wij, de vakantie is weer voorbij.
0: Veel sterkte erbij. Jasper zegt, ik luister vanuit Finland. Ben druk met het kloven van brandhout. Ah, dat is heel belangrijk natuurlijk voor de koude periode die daar komt.
1: En Finland is populair onder onze luisteraars. Want Anko die zegt, ik luister vanuit Helsinki. Hij stuurt een foto mee, loopt langs de Noorse ambassade, waar natuurlijk de vlag halfstok hangt.
0: Tuurlijk, natuurlijk. Ja. Dat Helsinki, jij bent daar op vakantie geweest.
1: Ik ben er ook geweest, ja.
0: Wat kun je ons daar in het kort over vertellen?
1: Het is een prachtige stad. Je hebt natuurlijk een beetje die Russische architectuur. Als je daarvan houdt, dan kun je helemaal los daar. Het is een beetje een soort van Berlijn-vibe. Het is mooi, het is gezellig. Ja. En de temperaturen waren goed. Het was daar gewoon heerlijk 20 graden met zon. Oh. Terwijl het hier 136 graden was.
0: Ja. En lekker eten, begrijp
1: lekker
0: ik?
1: Eten, je kan er goed eten. Veel vis natuurlijk, hè. Ja, daar hou ik van.
0: Alcohol heel duur, zei
1: je. Alcohol heel duur, dus dat kun je beter niet doen.
0: Nee. Jan stuurt ook een audio, heb je. Hij is naar
3: Radio Kootwijk gefietst. Wat een imposant gebouw. Ja. En ik had zoiets van, ja, ik ben bijna 66. Ik moet toch eens een keertje langs Radio Kootwijk.
0: Ja, het is een legendarische plek op deze aardbol. Een van de hoogstgelegen gebieden van Nederland. Daar was vroeger een cent- en ontvangstinstallatie neergezet om de verbinding te maken met het verre Indië. En dat noemden ze Radio Kootwijk. En daar wonen, volgens mij, Jeroen Krijker te vechten. Hij heeft lang gewoond.
1: Jan de Hoop. Ook.
0: Ja.
1: Buren van elkaar. Anoushka stuurt een appje. Ze zegt onderweg vanuit Oostenrijk. En ze is via de app, want dat kan natuurlijk ook, naar ons aan het luisteren.
0: Hey, heel verstandig. Max zegt, we zitten in ons nieuwe campertje op de camping Delft-Landhoeven. Vanmiddag een historische stadswandeling door Delft. Hey Delft, daar was ik pas nog. Max, dat is een mooie plaats. Dan kun je echt fijn wandelen en mooie dingen zien.
1: En Dirk die stuurt, dag Jeroen en redactie. Wij luisteren vanmorgen naar je programma in Cilandro. Dat is Noord-Italië.
0: Hey, lekker. Ja. Lekker verse producten straks. Nuttigen in een heerlijke pasta. Dat kun je ter plekke natuurlijk doen. Hey, dankjewel allemaal. Blijf ze gewoon sturen. We vinden het fijn om contact te houden.

0: de zender die sinds een tijdje geleden een nieuwe ochtendshow heeft met Daniel Lippens en Roelof de Vries. We luisteren weer aanstaande maandag komen we uit Toren vanwege de KWF Wensweek, dames en heren. Het is 9:31. Clemens, wat gebeurt er allemaal in de wereld?
1: In Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig voor de wederopbouw. De minister van Financiën schat dat er 4 tot 5 miljard dollar nodig is. De overstromingen van deze week hebben een enorme ravage aangericht en daardoor is de schade nog moeilijk te beoordelen. En er zijn steeds meer winkels met alleen Engelstalige boeken in Nederland. De afgelopen 4 jaar openden zeker 10 van dit soort zaken, onder meer in Utrecht, Amersfoort en Tilburg. Daarnaast hebben bestaande boekenwinkels meer Engelstalige boeken in hun assortiment. 1 op de 5 verkochte boeken in Nederland is nu Engels. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet. De aanleiding is een incident van donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed en bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. En volgens Omroep Brabant was deze vrouw verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Belgische plaats Tienen doet er alles aan om het dorp netjes te houden. Mensen die hun stoepje voor de deur niet onkruidvrij houden, die kunnen vanaf volgende maand een boete verwachten van €100. De burgemeester van Tienen vertelt waarom.
2: We zijn met ongeveer 37.000 Tienenaars. We hebben honderden kilometer voetpad. Het is gewoon heel belangrijk dat iedereen zijn steentje bijdraagt. Ik denk dat dat een kwestie is van goed bestuur. Want als we dat ook als stad zouden moeten doen, zou ons dat miljoenen per jaar extra kosten. Maar ook burgers zijn. En dat laatste is wel heel belangrijk. We kunnen de stad pas aangenaam en aantrekkelijk maken als iedereen meedoet.
1: En de burgemeester zegt ook dat ze niet voor ieder grassprietje een boete uitdelen. Je kunt dus gerust een paar weken op vakantie. Maar als je terug bent, dan moet je wel weer even onkruid trekken.
0: Natuurlijk.
1: Het weer, de dag begint droog met wat zon. Vanmiddag gaat het opnieuw regenen en dan wordt het zo'n 22 graden. Yeah,
3: can you imagine an extraterrestrial disc jockey? Like listening to radio waves from space?
4: Omdat je juist meer wil voelen.
0: Nu met Chicane.

Ja, cursussen zijn in het leven van radiomakers heel belangrijk. Een tijd geleden heb ik een cursus gehad van een radiomaker. Dat was toen ook mijn baas, Lex Harding. Nou, het was niet echt een cursus, het was meer gewoon... Hey, joh, kom eens even op kantoor, ik moet je even een paar dingen zeggen. Je maakt altijd dat grapje over Kok Robin en dan zeg jij Kok Throbbing. Dat is niet leuk. Dat is niet grappig, zei hij dan. Ik vond het zelf altijd heel goed gevonden. Hè? Toch, als de band zo heet, kan je er niks aan doen.

0: het duo, want het was eigenlijk een duo natuurlijk, met Just Around the Corner. De Nederlandse show is. Gebeurt er eigenlijk nog wat? Ja, natuurlijk gebeurt daar wat. Voor 4045 The Musical zijn inmiddels 750.000 kaarten verkocht. De cast heeft een onderscheiding gekregen voor die mijlpaal. Producent Gert Verhulst, die snapt de animo wel voor de
1: spektakelmusical, zoals wij dat noemen. De mensen zitten op 8 tribunes die door een grote ruimte rijden. De decors rijden ertussen, vliegtuigen storten neer.
0: Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder inderdaad. Dus hij begrijpt het wel wat daar de reden voor is.
2: En ze noemen het een nieuwe soldaat van Oranje, hè? Dat het een beetje de vervanger daarvan is.
0: Ja, dus de komende 130 lichtjaar kunnen we hier nog plezier van hebben.
2: Ja, weer sportjes nu toch verlengd.
0: Ja, nu toch verlengd. Grijp je kans.
2: En niet alleen ouderen worden voor de gek gehouden door nepaccounts op social media. Ook jongeren kunnen erin trappen. Roxy Dekker bijvoorbeeld, die je kent van...
3: Vanaf ben jij de
2: die dacht dat ze op TikTok een berichtje kreeg van superster Zauwer Larsen.
4: Dus ik had er een screenshot van gemaakt omdat ik het heel cool vond, maar het bleek nepaccount.
2: Ja, het was dus niet de echte Zauwer Larsen.
0: Oh, is ze nou aan het huilen of was ze gewoon
2: daar zijn de wetenschappers het nog niet over eens, of het lachen of huilen is.
0: Ja.
2: Ja, iemand deed zich voor als Zauwer Larsen en heeft haar dus voor de gek gehouden, maar even voor de goede orde, ze heeft geen geld overgemaakt.
0: Nee, dat is inderdaad dat is heel belangrijk. Ja, gelukkig. Wow. Oh, trouwens, even voor alle duidelijkheid, het is gedubbelcheckt door onze 12-koppige redactie. En de uitslag is binnen. Dit is

0: fijn om naar je eigen taal te luisteren. Met Maan en Goldband. Ik had nog wel even een korte vraag aan je.
1: Ben je al wakker?
0: Ik hoop van wel eigenlijk. Het is al 10 minuten voor 10. Ze noemen dit wel de ochtendshow van zaterdag en op zondag. Dus 9 en 12 op deze radiozender. Maar het is wel de bedoeling dat je wakker bent. Oh, je bent wakker. Heel fijn. De schoolvakanties zijn voorbij. Maar toch zijn nog veel mensen, ook in het buitenland. Dat zie ik in de NPO. Luisterhebber Robert, die stuurt ons.
2: Ik luister vanuit Verring naar jullie. Dat is in Denemarken. En dat doet hij met een bakkie pleur.
0: Gezellig. Robert Verring. Oké. Okay. Petra zegt, we zijn onderweg naar San Juan de Gatzelagutska. Gatzelagutske. Ja, dit is een hoop letters die in het volgorde staan, zoals ik ze niet heel vaak zie. Ze zegt ook, probeer dit maar eens uit te spreken. Weet je, dat is de, dat is die plek, schrijft ze, waar dit is opgenomen. Game of Thrones. Oh, San Juan de Catavella. En Vera, die laat ook wat weten aan ons.
2: Vera die zegt, ik luister vanuit Engeland en ben momenteel 21,1... vrij specifiek vind ik, maar 21,1 kilometer aan het rennen.
0: Ik denk dat ze een doel heeft gezet voor zichzelf. Dat ze dat wil lopen vandaag.
2: Ja, zegt, ja, 21 kilometer, dat is voor losers. Ik doe 21,1.
0: Ja, precies. Met dit ene bruggetje er nog bij, zeg maar.
2: Ja.
0: Maar interessant dat ze dus tijdens het rennen dit aan ons aan het sturen is.
2: Ik vermoed dat ze eventjes stil gaan staan, denk je niet?
0: Ja. Ja, of via Siri. Hè? Hey, Siri sturen. Oh, dat kan hier via de app, hè? De app reageert niet op Siri, volgens mij.
2: Natuurlijk wel, lijkt me wel, toch?
0: Ja,
2: ja. Geen idee. Lijkt me wel. Nee, goed, whatever.
0: Vera, als je nog even een stopje hebt ergens, leg even uit hoe je dit doet. En Marianne zegt, goedemorgen, wij rijden in Frankrijk, onderweg naar Bretagne. En het nieuws is, we kunnen jullie goed ontvangen.
2: En dan is er nog Krina. Krina, die app, ik luister elke zaterdagochtend naar 2 vanuit Oljouw in Portugal.
0: Och, prachtig mooie Portugal. Ja, dat is fijn

0: veel kennis nieuws binnen over de 21,1.
1: Ja, dat had jij moeten weten als hardloper. Dit is natuurlijk een halve marathon.
0: Oh,
1: vandaar 21,1. Ja, hè?
0: Ja, maar dat zijn de afstanden, die haal ik nooit.
1: Oh, dat is dus, oh, vandaar.
0: Daar heb ik geen ervaring mee. Dat, en bedankt voor het doorgeven. Nog eventjes dat digitale doorgeefluik is daar helemaal geschikt voor.

0: zoveel jingles en vormgeving en frutsels en fluppels en luppels en geluidseffecten om de show een beetje aan te kleden. Wat is dit dan? Dit heeft er ook mee te maken. Dit.
1: Deze jingle is bedoeld om te vertellen dat we niet moeilijk gaan doen over het feit dat we er even tussenuit gaan voor de reclame.
0: Precies.
1: Dus geen uitgebreide vormgeving om te laten weten dat we zo
0: snap
2: gaan draaien.
1: Die ruimte gebruiken we ergens anders voor. Doe maar, Jeroen.
0: Kan ik maar even vertellen dat Elon Musk een nieuw idee heeft. Hij wil een ruimtehaven bouwen voor maan- en marsreizen. Zo dadelijk meer.

0: in een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
1: Fix die ruit voor je vakantie.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
4: Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
5: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
7: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
2: Wie was je aan de beurt?
3: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: bewust 18+.
1: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Wat een grote zaal! Als opa maar niet gaat hoesten. Oh, de deuren gaan dicht. Stil, opa, het begint.
4: De Nationale Kindertheaterweek is deze herfstvakantie in het theater bij jou in de buurt. Neem gerust je opa mee.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
3: Wauw, dat was te gek. Morgen gaan we weer naar het theater. Oké, opa?
5: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
6: Het heelal. Hoe verder men keek, hoe groter het leek. Er is een zogenaamde Black Hole Star ontdekt, daar in het heelal. Straks gaan we erover lullen in de ruimte met Liam Pieters. De eerste het NOS Journaal van 10 uur. Clemens Peters, goedemorgen.
7: Goedemorgen. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer zijn geweest van seksueel misbruik of geweld. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft de jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Nepal zegt dat het toch hulp uit het buitenland nodig heeft na de dodelijke overstromingen van afgelopen week. Het land wilde alles tot nu toe zelf doen. Maar voor de wederopbouw zal er toch hulp nodig zijn, zegt correspondent Davy Boerema.
8: Nu hebben ze gezegd, we hebben de specialistische kennis hebben we nodig. We gaan technische skills gaan we nu vragen aan landen. En Nederland moet je dan denken bij watermanagement natuurlijk. Maar je zou ook aan die communicatieapparatuur kunnen denken. En de elektriciteit herstellen, de mobiele torens weer herstellen. Dus dat gaan ze nu doen. De Nepalese autoriteiten zijn van gedachten veranderd daarover.
7: Het dodental van de ramp in Nepal staat inmiddels op 623. En bijna 2000 mensen worden nog vermist. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9/11 in Amerika mag niet worden gebruikt in zijn proces. Een militaire rechtbank in de VS heeft geoordeeld dat niet duidelijk is of de man wel vrijwillig heeft verklaard. Vanwege de harde verhoormethode en de lange eenzame opsluiting. In IJsland kunnen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over toetreding tot de Europese Unie. IJsland meldde zich in 2009 al als kandidaatlid, maar de onderhandelingen liggen al jaren stil. Het nieuwe referendum wordt sterk beïnvloed door de dreiging van de VS richting Groenland, zegt correspondent Rolien Creton.
9: Vooral toen de president begin dit jaar tot 4 keer toe Groenland met IJsland verwarde. Dus ja, de vraag die bij een deel van de IJslanders opkomt is, kan Trump IJsland gebruiken als voorpost in het Arctisch gebied voor een eventuele actie rondom Groenland?
7: Nou, IJsland is wel lid van de NAVO.
6: Het is maar goed dat Donald niet van Friesland gehoord heeft. Zou hij er ook mee kunnen verwarren?
7: Maar waar kan je Friesland dan mee verwarren?
6: IJsland?
7: IJsland, Friesland.
6: Ja. IJsland, Friesland. Ja, ja.
7: Ik hoorde gisteren dat je ook nog Haaland hebt.
6: Ja, heb je ook nog. Ja. Wat is dat ook weer?
7: Dat ligt weer ergens anders, hè. Ja, dat is een voetballer van Arsenal.
6: Hij heeft hem dus haar eraf, hè? Hoor ik of zo. Is dat is daar het verhaal?
7: Dat weet ik niet precies. Ja. Het is wel een stijlicoon en een mode-icoon.
6: Zeker. Ja. Een stoere gast. Ja. Ja. We waren een beetje af, hè?
7: Ja, wat dan, ja.
6: Maakt niet uit, hoor.
7: We komen weer terug bij de harde werkelijkheid, namelijk het weer.
6: Ja, het weer.
7: Vanochtend is het nog droog met wat zon. Maar vanmiddag dan gaat het gewoon weer regenen. En dan wordt het zo'n 22 graden.
6: Tim Schaap, wat kan je ons vertellen over de verkeerssituatie?
10: Ja, alleen maar slecht nieuws, Joen. Ik heb alle files op mijn rij gezet. De A1 richting Apeldoorn, daar staat het vast tussen Hoevelaken en Barneveld. 9 kilometer en een kwartier extra. Komt door wegwerkzaamheden op de A12, veel mensen rijden om. Verder bergingswerk op de A15 na een ongeluk vanmorgen. Vanuit Gorkum naar Rotterdam, ongeveer 10 minuten vertraging voor knooppunt Ridderkerk. De hoofdrijbaan is er dicht, je kunt er langs over de parallelrijbaan. En de Duitse grenscontrole levert file op de A76. Vooraf knooppunt Kunderberg, 2 kilometer. kilometer en 10 minuten oponthoud.
2: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel

0: Alleenbakker.nl.
1: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
2: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
1: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
6: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
8: Nu hou hè, dus niet straks.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: Hero Cassis, diverse smaken per fles, maar 1,29.
8: Nu haal hè, dus niet straks.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
11: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
12: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
13: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
12: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
13: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
14: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
15: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl.

0: Dat is ongelooflijk. Maar Elon Musk wil een ruimtehaven bouwen voor maan- en marsreizen. Er is een zogenaamde Black Hole Star ontdekt in het heelal. Ja, en hierover gaan we straks lullen in de ruimte, zoals we het item noemen, met Liam Pieter. 18 graden, radio 2 centmast. Het is half bewolkt, ik zeg.
1: Hallo!
0: Ja, goeiedag.

0: veel combinaties in de muziek die zijn organisch, een soort van spontaan, half per ongeluk ontstaan. Snap is natuurlijk vooral heel erg uit de handen van de producers gekomen. Die sound en die loopjes en de melodieën, want dan hadden ze nog een rapper nodig. En Snap komt uit Duitsland en daar was een luchtmachtman gestationeerd. Een Amerikaanse luchtmachtman. En dat was die Turbo Z. En die was daar gewoon vanwege zijn dienst, zijn werk. En die rapte ook een beetje. En die hebben ze toen bijgehaald. En wereldberoemd geworden. Zo gaan die dingen soms in het leven. En dat is eigenlijk wel de mooiste manier dat dingen ontstaan. Niet te veel verzonnen. Gewoon een beetje per ongeluk organisch bij elkaar terechtkomen. Hebben wij ook een beetje. Yes, eigenlijk.
1: Ja, dat is wel waar.
0: Ze zeiden tegen mij, jij moet met die gozer samenwerken. Nou, zie je het resultaat.

0: Tropicana in Rotterdam zijn deuren sluit. Ja, volgens mij is daarna is het nog een club geweest. Was er allerlei drugsgeneuzel en hebben ze toen de deur op slot gedaan. Vrienden, vriendinnen, bijna driekwart van de Nederlandse fietsers vindt dat de fatbike helemaal verboden moet worden. De fatbike. Dus onderzoek naar gedaan van Independer. Ook voelen ruim 7 op de 10 fietsers zich sinds de opkomst van de fatbike onveiliger op de weg. Vooral ouderen die vinden het maar niks, want...
1: Die gaan veel te hard.
2: Ik vind het afschuwelijk, ja. Morgen moesten we hem allemaal in de vuilnis.
1: Waardeloos. Hij is veel te zwaar.
0: Heel te zwaar, veel te hard. Ja, ik kan er wel iets bij voorstellen. En dan het Amerikaanse pretpark Dollywood.
3: Daar wordt het hartstikke druk dit weekend. Tenminste, dat verwachten ze. Bezoekers komen daar om de overleden Dolly Parton te eren. En dat zorgt voor veel emoties.
4: It's okay to tear up. You hear a song that plays in our sound system that reminds you of something special to Dolly. It's okay to be human.
3: Dat vertelt de directeur van het park. Hij heeft Dolly persoonlijk beloofd de deuren open te houden na haar dood. Want
4: the show must go on. And that's exactly what we're doing. We want to be the place where families can come and connect with her story.
0: Ja. Dolly heeft haar stempel op de Amerikaanse samenleving gedrukt op alle mogelijke manieren. We hoorden een uur geleden bij Clemens dat in Nashville wordt het vliegveld omgedoopt tot Dolly Parton vliegveld. Dat is toch een uniek iets, dan kan je gewoon straks kan je zeggen... Ja, ik ben gisteren geland op Dolly. Dat is toch wel leuk. En je weet waarom je luistert, hè?
5: Omdat je juist meer wil voelen.
0: Meer wil voelen.
5: Omdat je dingen wil helen. Omdat je inzichten wil verkrijgen.
0: Dat ook, ja.
5: Of je meer bewust wil worden van wat je doet in het leven.
0: Genoeg redenen.

Ja, het is echt de tijd om met bloemen en kruiden aan de slag te gaan.

0: grote Rinkel de Kinkel Show maakt mensen wereldberoemd in Nederland. Dat vroeg ik nog af, Jesse Spiekelman. Ben jij al gevraagd voor een tv-programma om als BNR op te draven?
1: Ja, af en toe, maar dat...
0: af en toe?
1: Van die programmaatjes, maar dat... Dit zijn van die net vijf programmaatjes, weet je wel.
0: Ja, waar niemand naar kijkt.
1: Ja,
0: dat wil je niet. De grote Rinkel de Kinkel Show maakt mensen wereldberoemd in Nederland. Dat vroeg ik nog af, Jesse Spiekelman. Ben jij al gevraagd voor een tv-programma om als BNR op te draven?
1: Ja, af en toe, maar dat...
0: af en toe?
1: Van die programmaatjes, maar dat... Dit zijn van die net vijf programmaatjes, weet je wel.
0: Ja, waar niemand naar kijkt.
1: Waar niemand naar kijkt.
0: Dat wil je niet.
1: En het antwoord is de standaard... Nee.

0: precies.
1: Dus dan heb ik het met mijn vrouw erover. Ja, ze vragen me niet zo vaak meer. En dan zegt Sanda, ja, maar je zegt ook altijd nee.
0: Ja, maar dat is toch hoe dat dan werkt in onze wereld. Dat het toch lekker is dat je gevraagd wordt. Ook al weet je op voorhand dat je het niet doet.
1: Ja, precies. Oh, wat lekker. Zie hier een kleine inzage in het showbiz denken. Twinkle de Kinkel, het kosmische radioshow, dames en heren. We beperken ons niet tot het nieuws op aarde. Daarom gaan wij lullen in de ruimte met onze ruimte-expert Liam Peters. Liam Peters, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen Jeroen. Ik word wel helemaal vrolijk als ik die jingle hoor.
1: Deze, ja hè? Ja, ja, dat is echt. Nou, die heeft dan wel een geschiedenis, want de beroemde wetenschapper Griet Titulaire, misschien zeg je dat nog wat? Of...
2: Jazeker.
1: Ja, het huis van de toekomst waar ik op afstand mevrouw klaar kan laten komen. die gebruikte dit als tune voor zijn tv-programma. Dus ja, je hebt een soort erfenis van hem te pakken hiermee, Liam.
2: Nou ja, hij was een goede, mooie wetenschapscommunicator in Nederland. Dus daar heb ik respect voor, zeker.
1: Ja, zeker. Zeg, de afgelopen maand hebben wij in Europa massaal naar de lucht gekeken. Donderdag was er nog een gedeeltelijke maansverduistering. Hebben we een paar weken terug die magische zonsverduistering. Ja. Liam, kunnen we alweer een volgend moment in onze agenda ergens neerkalken voor zoiets? Of moeten we nog even geduld hebben? Hoe zit dat?
2: Nou, het hangt een beetje van je vakantieplannen af te doen. Ik moet heel eerlijk bekennen, ik was bij die zonsverduistering in Noord-Spanje 2 weken geleden. Oh. Ja, ik vond dat zo magisch dat ik heb gelijk geboekt voor de volgende.
1: Oh.
2: 2 augustus 2027.
1: Ah.
2: Dus er gebeurde 2 jaar op rij een volledige zonsverduistering in Spanje. Dat is echt heel zeldzaam.
1: Oh.
2: Ja, ik ga er toch wel de vruchten van plukken.
1: Komt dat door de opwarming van de aarde dat er zo kort naar elkaar zonsverduistering is? Alles komt door de opwarming van de aarde namelijk. Dus is het dit ook...
2: Fijn als er een keer geen link is, toch?
1: Nee, dat heeft er niks mee te maken, dus.
2: Nee,
1: gelukkig. Nee. Schiphol en andere grote luchthavens, als je daar rondloopt, dan ik krijg toch heel vaak een soort van science fiction gevoel. Ik hou ervan, ik vind het leuk. Maar nou wil Elon Musk, wil hij met SpaceX een hele ruimtehaven bouwen voor maan- en marsreizen. Kun je ons daar meer over vertellen? Hoe zit dat?
2: Ja, tuurlijk. Je kent die Starship van Elon Musk, toch? Dat is die bizarre raket van ongeveer 120 meter hoog. Groter dan de Domtoren. En die lanceert hij heel veel. Maar met zijn plannen om naar Mars te gaan en om naar de maan te gaan... Ja, heeft hij eigenlijk veel meer capaciteit nodig om dat soort Starships te kunnen lanceren.
1: Mm.
2: Hij wil zelfs een plek waar hij er 30 per dag kan lanceren.
1: Holy.
2: Ja, dan heb je dus een enorm complex nodig. En hij heeft een complex in zijn hoofd van 500 vierkante kilometer. En die wilde in de staat Louisiana gaan bouwen. En ja, daar zijn natuurlijk gemixte reacties op. Maar dit is in ieder geval het plan.
1: Is dat zijn natuurgebied toch daar?
2: Ja, het is bijna moeilijk om niet tegen een natuurgebied je teen te stoten.
1: Ja,
2: met 500 vierkante kilometer.
1: Ja,
2: weet
1: dat zo. Is waar.
2: Maar ja, zeker. Ja.
1: Hey, wanneer gaat het... Ja, vertel.
2: Zo'n Starship, dat is bijna een soort aardbeving voor de lokale flora en fauna als die opstijgt.
1: Als die opstijgt.
2: Dus ja, er is ook wel wat voor te zeggen. Het is voor die dieren niet leuk.
1: En wat is de planning? Wanneer gaat dit gebeuren? Wanneer gaat die ruimtehaven open?
2: Nou, daar is Elon Musk altijd wel heel optimistisch over. Maar hij wil in 2027 gaan bouwen.
1: Oh, 2027. Wat? 29. Toch?
2: Ja, 2027 wil hij gaan bouwen.
1: Okay.
2: 2029 wil hij open.
1: Oh, dan moet het klaar zijn, 2029. Oké. Okay.
2: Ja,
1: nog even
2: één
1: dingetje. Astronomen die hebben een nieuw soort object in het heelal ontdekt. Een enorme black hole star. Het lijkt op een ster, maar in het hart zit een gigantisch zwart gat. Wat ik dan gelezen heb. Hoe speciaal is deze ontdekking?
2: Ja, bizar. Ja, het begint in de wetenschap altijd met observaties. En dit was een observatie van een bepaald object. Het leek op een ster, maar dan eigenlijk 100 miljard keer helderder dan een ster. Dus daar dachten ze van, ja, dat klopt niet helemaal. En nu hebben ze voorgesteld van, ja, dit is eigenlijk een nieuw soort object... waarbij er een zwart gat in het centrum van dat object zit. En die slingert zoveel gas om zich heen... dat gas weer op een ster lijkt. Snap je nog een beetje?
1: Mm-hmm.
2: Dus ze noemen het een black hole star.
1: Ja.
2: Dus een bepaald sterachtig object met een zwarte gat in het midden. Nou, wel heel erg indrukwekkend.
1: Indrukwekkend. Mooi ook voor de wetenschap. En ik heb jou ook even geobserveerd tijdens dit gesprek. En je doet hartstikke goed. Ja,
2: dat is
1: een wetenschappelijke waarneming die ik hier even heb gesteld. Liam Peters, dankjewel voor het gelul in de ruimte.
2: Dankjewel. Fijne dag.
1: Ja, super informatief. Wanneer ga je zelf mee de ruimte in? Heb je daar al een idee over?
2: Nou, ik wil het al sinds dat ik jong ben.
1: Ja.
2: Dus
1: als ze je zouden vragen, zeg je ja?

de grachten in Meppel tot het mooie Vechtdal. Heel Nederland luistert Rinkel de Kinkel op NPO Radio 2.

0: is er tijd voor geworden. Lieve en ook beste luisteraars van NPO Radio 2. Hier komen de rinkels kopen. We beginnen met Waterman, een 6. Je moet goed opletten in het verkeer, Waterman. Je zult het last hebben van vrouwen van middelbare leeftijd die belachelijk slecht rijden op de snelweg.
1: Vissen, ook een 6. Op je werk krijg je te maken met klein leed. Printers die niet werken, collega's die ziek zijn en de baas die chagrijnig is.
0: Ram, een 4. Alles is duur geworden en daar begin jij last van te krijgen. Onderhandel eens met je baas over het salaris.
1: Hier een mooie 8. Je hebt gelukkig geen last van de inflatie. Maar het is zelfs zo erg dat thuisbezorg meermaals per week op de stoep staat. Misschien moet je toch maar eens een keer een kookboek aanschaffen.
0: Tweeling
1: een
0: 7. Je krijgt nul te maken met najaarsklachten, zoals een verkoudheid. Misschien toch eens wat vaker de fruitafdeling van de supermarkt bezoeken.
1: Kreeft een matige 5. Je zult er de komende dagen last hebben van smetvrees. Zelfs tijdens de seks moet alles schoon blijven. Doe hier wat aan, dit is irritant.
0: Leeuw, een 7. De sterren zien heel erg veel koffiebonen. Krijg je te maken met weinig slaap de komende week? Of heb je een nieuwe koffiemachine gekocht?
1: Maagd een 5. De komende dagen laat je veel uit je handen vallen. Daarom is het belangrijk dat je geen nieuwe iPhone of een dure fles wijn koopt.
0: Weegschaal, een 6. Je voelt je ongemakkelijk door een collega die steeds naar je kijkt. Spreek hem of haar er maar gerust eens op aan.
1: Schorpioen, een 8. Je bent flink aan het vernieuwen thuis. Nieuwe planten, nieuwe bank en zelfs een nieuwe deurbel. Misschien wordt het ook wel eens tijd voor een nieuwe partner.
0: Boogschutter, een 7. Je hebt allemaal bijzondere dromen deze week. De sterren zijn van mening dat hier een boodschap in zit.
1: En dan hebben we de steenbok nog tot slot in de rinkels kopen. Een 3. Oei, oei, oei. Ruzie. En nog eens ruzie de komende week. Je partner is boos, je baas is boos. En zelfs je hond wil je niet meer aankijken.
0: Hey, en even leuk, even interessant. Mocht je de rinkels kopen nog even willen nalezen, dat kan op pagina 258 van Teletext. Teletext pagina 258. En ook op Instagram staat het ook onder Jeroen van Inkel. En dan had je ze. En je weet het, je week is niet compleet als je rinkels koop niet weet.

0: Terwijl je Feline featuring Mel uit de radio hoorde komen, help ik je nog even herinneren. Je bent... Tenminste, een groot gedeelte van onze luisteraars zijn vrij. Geniet ervan. Pak je moment. Trek er wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen door 20 tot 23 graden. Het weerbericht voor vandaag. Goed om even te vertellen. Wil je weten hoe lang het tot de kerst duurt? Dat weten wij. Nog 117 dagen. Dan gaat het gebeuren. Kerstboom enzovoort. Gezelligheid.
1: Nou, nu is het dan wel de hoogste tijd om die boom een keer van zolder te halen, toch?
0: Ja, zet hem maar vast neer.
1: Dat doen we echt.
0: Scoor je mee bij vrienden. En dan een zakje pepernoten eronder.
1: Nou, die liggen al in de supermarkt.
0: Dat zou ik zeggen.
1: Ik heb ze al gehad, hoor. Heerlijk. Ja. Lekker, man.
0: Wat trouwens ook in een stijgende lijn zit, dat zijn de zogenaamde Murdoku-puzzelboeken. Murdoku-puzzelboeken, die gaan door het dak. Ze overtreffen zelfs blockbusters, zoals de Harry Potter-reeks. En de boeken van Dan Brown, dat is op zijn minst opvallend te noemen. Eerste deel van het puzzelboek is in Nederland 230.000 keer verkocht. En op veel plekken zijn ze dus...
2: uitverkocht. Op dit moment, die heb ik niet.
3: Nee, sorry. Die zijn echt helemaal... die staan in herdruk.
0: Voorlopig. Er zijn er heel veel jongeren, vooral, die de boeken kopen... omdat ze klaar zijn met al die online spelletjes.
1: En dan nu in Rinkel de Kinkel een klassiek Amerikaans televisie.

0: een spot voor hoeters.
1: Ja, voor hoeters.
0: Wat was dat ook alweer?
1: Ja, restaurantketen waar je geholpen wordt door schaars geklede serveersters. Jij wist natuurlijk prima wat dat was, maar je deed even alsof je het niet wist. En het leuke is, er is nieuws over, want er is een film in de maak over het ontstaan daarvan.
0: Goed idee.
1: Het gaat over twee vrienden die in Florida een restaurant beginnen, jaren 80. Nou, dat groeit het uiteindelijk uit tot een enorme keten. En de opnames daarvan die beginnen in november.
0: Ah, en waar worden die, heb je enig idee waar die opnames gedaan worden? Welke locatie dat is?
1: Nou, dat zal in Hooters zijn. In
0: Hooters, ja.
1: Maar volgens mij, ik denk dat het in Californië is begonnen, lijkt mij.
0: Ja, het moet wel een beetje warm zijn, want anders loop je met je blote buik in de kou. Dat lijkt me ook niet.
1: Nee, maar de verwarming zat altijd hoog daar in restaurants. Hè? Ja.
0: Een beetje als een sauna, zou je kunnen zeggen.
1: Ja. Ja.
0: Alrighty, dames en heren. Even wat mysterieuze geluiden. We horen bij die bekende acteur die ook al zijn klapje

Will Smith in de grote rinkelshow. Je weet, leeftijd is hier niet belangrijk. Our clock is still going strong.

Ik ga er wel eens langs de Zuidas in Amsterdam. Daar heeft Martin Garrix een heel groot appartement. Annex studio. En in mijn fantasie zit hij daar met The Edge en Bono. Een beetje muziek te maken. En dan komt dit soort dingen eruit. Geweldig. Wat een nummer. Fireflies, Martin Garrix en U2. En straks in Rinkel de Kinkel van Orkest tot Verpest. En niet zomaar een editie. We halen onze knijpkippen weer van stal. We gaan de jaren 60 plaatsen.

0: Rinkel de Kinkel. Met Van Inkel on NPO Radio 2.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost. Autotaalglas.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
8: Leren mediteren? Zen.nl

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Leren mediteren? Zen.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
3: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Ze zeggen wel eens, wat uit Zweden komt is goed. Swedish House Mafia, dat hebben we klaar liggen voor je. Dames en heren, 10:59, NOS Journaal met Clemens Peters.
8: Zorginstelling Vitalis in Eindhoven heeft een waarschuwing gekregen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De hygiëne in de keuken is niet in orde vanwege rattenoverlast. Bewoners trokken weken geleden al aan de bel nadat er ratten in de kamers waren gezien. Een bewoonster van 82 is gebeten door een rat. In het appartementencomplex in Eindhoven wonen voornamelijk ouderen. Zeker 200.000 Haïtianen zijn in de afgelopen 8 maanden gedwongen teruggestuurd naar hun land, meldt de VN. En ze komen voornamelijk uit de VS, waar Trump de immigratie steeds verder probeert in te perken. In Haiti maken zwaar bewapende bendes de dienst uit. En toch worden steeds meer mensen gedwongen om terug te gaan naar hun land. Ook als ze kwetsbaar zijn en geen documenten hebben, zegt de VN.
9: Many arrive without resources, documentation or support networks. And some have especially urgent protection needs, including survivors of sexual violence and unaccompanied and separated children.
8: Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk dus ook zonder wettelijke regering. In Engeland is een man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op de festivalgangers. Zeker 6 andere bezoekers raakten gewond. Het festival werd direct na het ongeluk beëindigd. Big Church is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. En de bekende Noorse zangeres Maria Mena heeft na het overlijden van de Noorse koning Harald een speciaal lied gemaakt. Het heet Slotsplassen in Himmelen en dat betekent zoveel als Paleisplein in de hemel. En het klinkt zo.

0: Oswald overleed gisteren na een kort ziekbed op 89-jarige leeftijd. In Oslo kunnen mensen vanaf vandaag een condoleanceregister ondertekenen.
1: De eerste reactie op het nummer is wel positief.
0: Ja?
1: Ja, je voelde wel de emotie. Verstaan natuurlijk geen reet van, maar wel de emotie.
0: Het gaat over Paleisplein in de hemel. Dus ik neem aan dat ze iets zingt als van... nu jij in de hemel bent, zal daar ongetwijfeld een Paleisplein opgericht worden.
1: Ja.
0: Ter ere van koning Harald.
1: Ja, mooi. Marije, het zou wel leuk zijn, heeft ze ook nog een tweede hit. Behalve It's All About the Money. Zij is van, wat is ook, dat is, dit is...
0: Self-destruction.
1: Ja.
0: This time, nou, dat dus.
1: Ja.
0: En nog een andere grote hit waar Jesse nu driftig naar
2: op zoek is. Ik ben druk aan het zoeken naar
0: Ria Mena. Ik heb net nog een stukje van laten horen.
1: Ja, ik wil het natuurlijk heel graag ook even laten horen.
0: Hold me now, just hold me, dat was het.
1: Just hold me. Het gaat allemaal heel spontaan, dit. deze, oké.
2: Okay. Ah, en All This Time had ze natuurlijk ook nog, dus ze had meerdere hits.
1: We gunnen het haar van harte. En een mooi gebaar dat ze dat gedaan heeft. Kunnen die anderen ook even laten horen, dus deze. Denk je dat ze een hit ermee gaat krijgen? Met,
0: ik denk dat het morgen al op de Noorse hitslijst staat.
1: Oh, te gek.
0: Het weer nog, te trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna is het even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. En dan wordt het 20 tot 23 graden.
1: Tim Schaap, vinden de mensen in auto's overlast?
3: Ja, en elkaar ook een beetje terug, want het is druk op veel plekken. Het is aansluiten bijvoorbeeld op de A1 richting Apeldoorn vanuit Amsterdam. Tussen Amersfoort en Barneveld. 6 kilometer, 10 minuten door wegwerkzaamheden op de A12. Veel mensen rijden allemaal om. Dan de A12, daar vielen voor de Duitse grenscontrole. Momenteel een kwartiertje vanaf knooppunt Ouddijk. En het is druk op de N50, richting Zwolle met name. Komt er een ongeluk bij Kampen. 3 kilometer en een half uur vertraging. In de andere richting verlevert het ook vertraging op. Daar ongeveer 10 minuten.

0: doe.
1: Librevuurwerken.nl.
2: Ster. 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
2: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
4: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
5: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
6: NHA.nl.
7: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
8: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een groter huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
9: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
10: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
4: Aan jou de vraag. De rode of de blauwe?
5: You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Radioland. And I show you how the best radio show of all time sounds.
6: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Rinkel de Kinkel.
4: Hi.
7: Ian en Farah.
4: Goedemorgen.

0: Liefde is alleen maar een chemische reactie. Maar het is prettig naar de formule te zoeken. Bekende uitspraak van Hildegard Knef, een Duitse actrice. Ze was ook zangeres, schrijfster. Ze is wel een beetje oud, maar de uitspraak is tof. Die is mooi. Zaterdag 29 augustus. Doe mee met de show via de NPO Luisterapp, het digitale doorgeefluik. Komen wat appjes binnen van mensen die de Rinkelskoper gemist hebben, een half uur geleden. Nou, je kan ze nalezen, daar komt hij op teletext pagina 258. Ik had nooit gedacht dat ik dit er nog eens zou zeggen.
1: Ja, dat is mooi, hè?
0: Ja.
1: Vinyl wordt weer hip en de teletext is ook weer helemaal populair.
0: Ik moet zeggen, chapeau, Jesse, jij hebt dit geregeld.
1: Dankjewel.
0: Dat het op teletext staat.
1: Ja.
0: Ja, geweldig. Dus nou begrijp ik dat het ook deels te maken heeft met dat de mensen bij teletext fan van de show zijn.
1: Die vonden het wel heel leuk om het. Dat moet nog handmatig, hè? Dat is allemaal niet geautomatiseerd.
0: Ja, nee.
1: Die vonden het wel een heel leuk idee om dan elke week op vrijdag de Rinkelskoper in te plannen voor de zaterdag en zondag.
0: Waarvoor dank. Heel veel dank. En ook een applausje voor de afdeling. Echt super gedaan.
1: Dat zijn de echte helden, hè? Want het is allemaal nog handwerk. Echt
0: handwerk.
1: Ouderwets journalistiek vakwerk wat die lui verrichten daar.
0: Ho, stop maar. Het is wel.
1: Ja, ik krijg nog geld van ze, dus.
0: Roger Federer wordt vandaag toegevoegd aan de Tennis Hall of Fame. In de Amerikaanse Newport vindt een ceremonie plaats waarbij hij wordt geëerd. En dat is voor hem.
2: Reminds me that I did a lot in the game. It's only a small part and don't think about it every day. So it's a nice friendly reminder, you know, from time to time to look back down memory lane.
1: En niet alleen teletext, maar ook de ouderwetse televisie. De beeldbuis is weer terug van weg geweest op NPO 1. Start vanavond het nieuwe BNNVARA-programma Wolven. Dit is gebaseerd op het populaire bordspel Weerwolven. Je hebt
3: 13 deelnemers. Die hebben allemaal hun eigen expertise. Eentje is mentalist, eentje is lichaamstaal-expert.
4: Dus er zijn 3 wolven en de rest moeten ze zien te ontmaskeren. Met hun expertise.
1: Vertellen presentatoren Sunus El Amadi en Pieter Derks.
0: Stap er niks van.
1: Ik begrijp het programma ook nog niet helemaal, maar misschien moeten we het even kijken.
0: Ja, dat helpt wel.
1: Vanavond na het 8 uur journaal is dat. En dit programma is ook de eerste samenwerking tussen de Nederlandse publieke omroep en Disney.
0: Hey.
1: Die is namelijk ook op Disney Plus te bekijken.
0: Dus Mickey zit in de raad van bestuur straks mee te lullen hier.
1: Ja.
0: Hij is cool.
1: Je gaat ook onze jingles inspreken.
0: Ja. Ja. En in Utrecht is vandaag de laatste dag van Festival Strand. Als je daar nog van wil genieten. Onder andere zijn daar Kensington, Fleming, Douwe Bob. Ook wel Dewey Bob tegenwoordig genoemd. En ook Bente treden daarop. En ja, Bente moet natuurlijk even on the air everywhere zo dadelijk. Hè. Ja. Het is de Rinkel de Kinkel.
5: Wat een cadeau om hier.

0: See if I can swim. Throw it overboard. See if I can swim. Nou, dat hele tekstgedeelte. Dat hele snelle. Dat is zeg maar het belangrijkste, het leukste uit deze plaat van Squeeze. En mocht je de komende week iets tegen het lijf lopen, iets zien, iets horen, wat je heel erg irritant vindt, laat het ons weten, zodat wij het kunnen toevoegen aan dat ding, aan die lijst.
1: Dames en heren, de Irie Top.
0: Dat hele snelle. Dat is zeg maar het belangrijkste, het leukste uit deze plaat van Squeeze. En mocht je de komende week iets tegen het lijf lopen, iets zien, iets horen, wat je heel erg irritant vindt, laat het ons weten, zodat wij het kunnen toevoegen aan dat ding, aan die lijst.
1: Dames

0: En de Belgische commentator Peter van der Veire, die merkt
1: aan heel veel dat het te moeilijker wordt. Het gaat al lang niet meer over wat nu het leukste, het mooiste, het fijnste liedje is. En dat is een probleem.
0: Ja, dat is inderdaad een probleem. En ook in de IRI Top 10 deze week nog iets anders.
2: Toeristen die illegaal dingen meenemen uit het buitenland. Vaak is dit gewoon een pure domheid. De douane op Schiphol die vindt dingen zoals
3: vlees, groenten, wat gewoon niet toegestaan is. Daarnaast heeft men ook heel veel sigaretten meegenomen. En als derde zien we toch ook dat mensen nog steeds gewoon koraal meenemen van de vakantie.
0: Koraal? Dat moet je gewoon lekker laten zitten waar het zit, want anders verdwijnt dat ook.
2: En na 100.000 jaar roept de overheid op radio en tv van laat dat daar en iedereen neemt het dan toch mee, hè?
0: Ik wil zeg maar de boel niet uitdagen of jinxen, maar ik ben echt nog nooit tegengehouden op Schiphol door de douane. Zeg, nog nooit hebben ze hem nooit gekeken, maar even in uw tas kijken.
2: Nee.
0: Wel natuurlijk bij het inchecken. Traditioneel wordt dan, je wordt helemaal gescand en zo, dat wel. Maar dan als je aankomt en je gaat naar de aankomsthal, vlak voor die schuifdeur, daar staan ze. Ja. De douaniers. En
2: dan moet je natuurlijk het groene of het rode pad kiezen. Of je wel of niet wat aan te geven hebt. Ik ben ook nog nooit.
0: Nee. Maar dat is maar eigenlijk. Dit moeten we niet zeggen op de radio.
2: Dit volgende keer dat jij naar Griekenland gaat, sta je daar je koffertje uit te pakken. Zitten ze tussen de boxershorts van Van Inkel te graven? Nou,
0: mocht je dingen. Als je mocht je dingen hebben voor de IRI Top 10. Dat

allerlei dingen die kunnen erin genoteerd worden als je er maar aan irriteert. 0800-1122, kun je gewoon bellen. Dan nemen we de telefoon op en digitale doorgeven luisteren. NPO luisteren. Oh, ik word een beetje moe. Zingen. Met een bakje koffie erbij en lekker genieten van de muziek. Dit is van John White. Time stood still. Oh.

0: officiële landelijke radiovrienden, Radio 2, met Nothing But Thieves. Het is tijd om even wat te doen samen. Interactie onderling, gezamenlijk.
1: Van orkest tot verpest. De kippeneditie.
0: Altijd leuk als de kippeneditie uit de kast wordt getrokken. Dat is eigenlijk vanwege de bezuinigingen. Nou, dan kunnen we niet iedere week het huisorkest meer inhuren. We hebben de Knijpkip, een bekende Radio 2 hit in een klassiek jasje gestoken op een knijpkip manier. Als je hem herkent, mag je meteen bellen. 0800-1122. Dan kun je die leuke prijs pakken. De Rinkel Kinkel Eyecatcher. Let goed op. Hier komt het fragment. Mooi. Muzikaal. Hij is heel moeilijk. Denk je niet?
2: Ja, ik denk het ook. Ontzettend moeilijk.
0: Ontzettend moeilijk.
2: Nou.
0: Wel mooi gedaan. Dus 0800-1122. Ik zeg goedemorgen. Met wie?
3: Hoi, met Chris.
0: Chris. Hallo, Chris.
3: Hoi.
0: Hey, welke hit hoorde je daar? Welke bekende track?
3: Ik denk Louis Armstrong met What a Wonderful World.
0: Nee, alsof je hem aankondigt ook. Zoals je dat zegt, Chris.
3: Ja.
0: Goed gedaan. Ja, het is goed. Gefeliciteerd. Inderdaad, Louis Armstrong. What a Wonderful World. Heb jij een bijzonder gevoel bij kippen?
3: Nee, ik ben vegetarisch, dus ik laat altijd met rust.
0: Je laat ze lekker lopen. Ja. Mijn compaan, mijn sidekick hier, die heeft ook kippen thuis. Hij heeft één kip, dat is een hele brutale kip, toch?
2: Ja, ik was natuurlijk een weekje in Helsinki. En de kip is ontsnapt en heeft de hele tuin helemaal verbouwd.
0: Nee.
2: Alle bloemen vernield en het was één grote Sahara toen hij thuis kwam.
0: Oh.
2: Dus die hebben we moeten slachten, helaas.
0: Nee, natuurlijk niet. Hey, hartstikke goed, Chris, dat jij dit wist. En ik hoorde, hoorde ik daar een beetje een DJ in jou, of was dat meer toeval?
3: Dat is meer toeval, denk ik. Dat is meer toeval. Ik weet het niet. Misschien voor later nog eens een carrière switch.
0: Je weet het niet. Hè? Dit is nooit te laat om nog een carrière switch te maken. Dus.
3: Precies.
0: Zeg, jij krijgt een leuk cadeautje van ons. De Rinkel de Kinkel.
3: Eyecatcher.
0: Dat doet hij op een DJ-manier, hè? Ongelooflijk. Ik wens je fijne

0: Louis Armstrong. Gewoon in de jaren 90 weer helemaal terug in de hitparades was. Met dit geweldige chanson. What a wonderful world. Ja, ik zeg hey, goedemorgen. En je weet natuurlijk waar je naar luistert.
1: NPO.
2: Wie is hier nu eigenlijk de baas?
0: Van Winkel. En ik zeg goedemorgen.

0: even iets vertellen over de artiest die je net hoorde. Dat is Adela. Ze is 22 jaar, ze komt uit Slowakije. Het was 2023 toen deed ze mee aan de reality show Dream Academy. Daaruit is onder andere de meidengroep Cat's Eye voortgekomen. Het zou er eventueel ook in gaan plaatsnemen, maar dat is niet gebeurd. Adela is zangeres geworden omdat ze als kind keek naar de sitcom Hannah Montana. En Hannah Montana werd natuurlijk gespeeld door Miley Cyrus. En Miley Cyrus is daar heel beroemd door geworden. En ook verknipt, zoals ze zelf zegt, de arme kind. Ja, ja. Dan hebben we Barry M. Osborne. Huh? Wie? Barry M. Osborne. Die werkt aan een nieuwe grootschalige fantasyfilm. Je kunt hem kennen van het verhaal over
1: One ring to bring them all. And in the darkness bind them. J.R.R. Tolkien's The Lord of the Rings.
0: Oh ja, dankjewel dat je het zo overtuigend brengt. Deze Osborne is de producent van de oorspronkelijke Lord of the Rings trilogie. En hij werkt nu op zijn 82e aan Wars of the Dragons, The Seer's Prophecy. En de film is bedoeld aan het begin van een nieuwe franchise.
2: Het zal wel eens dat die Tolkien-achtige dingen van die enorm lange titels hebben, hè?
0: Ja, inderdaad.
2: Wars of the Dragons, The Seer's Prophecy. Ze konden niet kiezen, denk ik.
0: Ja, ja, ja. Of het valt dan meer op als het ergens staat. Dat zou, ja. I don't know.
2: Ja, geen idee. Het nieuwe festival van Olivia Rodrigo vindt vandaag plaats in de Californië. De opbrengst hiervan die gaat naar organisaties die zich inzetten voor vrouwen en meisjes. En nog voordat het festival is begonnen, had ze al de
3: real honor to announce that we are donating $10 million to be given directly to these 10 non-profit partners.
2: Ja, $10 million heeft ze dus al opgedaan.
0: Ja, dat, en het festival moet nog beginnen.
2: Dus ja, moet je nagaan.
0: Goed bezig. Applausje voor Olivia.

0: Olivia.
1: Ah, Rodrigo is haar achternaam. Olivia is haar voornaam. En good for you. Dames en heren, landelijke opening van het nieuwe culturele seizoen vindt plaats in Eindhoven. Spijkers met Koppen maakt daar vandaan hun uitzending. Zometeen tussen 12 en 2 met Dolf Jansen. Dolf, een hartelijk goedemorgen.
2: Goedemorgen, man. En als jij het zegt, heeft het ook gelijk een soort van officiële status. Dat het culturele seizoen. Kan jij geen minister worden of gewoon de boel een beetje op? Want het is meteen. Het is iets. Ja, meteen, als jij het zegt.
1: Dank je. Hoe was je vakantie? Heb je een beetje ben je uitgerust?
2: Ik ben 4 weken in de Baltische Staten geweest als Estland, Letland, Litouwen. En ik ben afgelopen zaterdag weer begonnen met toeren met oudejaars 2026. Dus ik ben alweer helemaal krankzinnig onderweg. En vandaag weer spijkers. Dus.
1: Ja, vertel. Wat kunnen we verwachten?
2: Ik sta in de coulissen van een theater in Eindhoven. En de zaal is vernoemd naar een groot merk gloeilampen. wij gaan spijkers doen. De Niemanders, dat is een van de spannendste mensen van Nederland. Die spelen. We gaan met Rob Kemps praten over Jacques Brel. We gaan praten over Nepal. We gaan praten over de burgerreserve. Over voetbalrobots, over Korea en Rusland. En over een prachtige opera met Francis van Broekhuizen. Zo. En het cabaret. En het is een gekkenhuis in Eindhoven.
1: Het is gekkenhuis. Ja, nou, applaus voor.
2: Dankjewel. Het is een heel mager applausje. Het was echt een heel dun.
1: Het is ingeblikt. Hier, komt hier nog een keer.
2: Ik heb er zoveel zin in nu. Dankjewel, man.
1: Tot straks.

0: speldje even afpoetsen. Stoffen, afstoffen of oppoetsen, wat je wil. Want we hebben 500 miles gelopen met de Proclaimer.
1: Met spijt in het hart richt ik mij tot u.
2: I'm so sorry.
3: I'm sorry.
4: Rinkel de Kinkel is weer bijna voorbij.
2: I'm sorry. Can you forgive me?
4: Dus Jeroen en Jesse, moeten jullie nog ergens je excuses voor aanbieden?
0: Ja, even de balans opmaken. Misschien waren er wel veel opmerkingen gekomen over de Dolly Parton grap.
5: Ja, dat is eigenlijk het enige puntje van de kritiek volgens de mensen thuis. Jij maakt een grap over de luchthaven die vernoemd is naar Dolly Parton.
0: Ja.
5: Halen we hem nog een keer de grap?
0: Ja, dan weten de mensen waar het over gaat.
5: Ja, een beetje de verantwoording, hè? Ja.
0: Dat je dan dus kunt zeggen, ik ben vanmiddag geland op Dolly.
5: Ja.
0: Dolly Parton, ja.
5: Onder mensen niet kunnen.
0: Nee, dat kan natuurlijk. Ik kan het altijd aan ons doorgeven en wij fixen dat door het recht te zetten aan het einde van de show. Maar vergeet nooit, wij

0: Wilco belt ons via 0800-1122. Show is voorbij. Welk cijfer zou het geven, Elko?
1: Een 11, kan dat ook?
0: Oh, ik word helemaal verlegen hiervan, Elko. Jongen.
1: Ik word er ook verlegen van, Jeroen.
2: No responsibility whatsoever.
3: NPO.
4: NPO Radio 2.
1: Okay, doei.
5: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
7: Ik mag graag tuinieren.
8: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
9: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
10: Ik niet.
6: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
11: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
6: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
12: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
13: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
14: ik red me wel hoor.
13: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
15: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
16: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
17: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
16: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
18: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
19: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
20: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
19: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
0: Het is werkelijk precies 12 uur. Dat is timing, dat is NPO Radio 2. Wij gaan zo direct spijkers met koppen maken. We zijn in Eindhoven. Laat je horen, Eindhoven. Dat is de sfeer. Dat is de sfeer. We gaan over Zuid-Brel praten, over Nepal, over Rusland, over cabaret, over aanverwanten. En, dank u wel, ook nog de prachtige stem van Clemens Peters.
21: Bij een Russische aanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. En ook raakten tientallen mensen gewond, meldt de Oekraïne. De aanval was in de regio Butsja. 4 jaar geleden voerde Rusland aan het begin van de oorlog grote aanvallen uit op de stad Butsja, waarbij toen veel burgerdoden vielen. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. En ook zijn duizenden mensen hun huis kwijt. Er zijn er honderden kinderen die niemand meer hebben. Zij worden opgevangen door UNICEF.
3: We hebben het over hele grote getallen kinderen die nu eigenlijk zonder enige bescherming zeg maar, bij elkaar zitten. Dus we zijn ook bezig met centra's op te zetten met de overheid om te zorgen dat die kinderen geregistreerd worden, dat er niet mensen kinderen meenemen met goede of andere bedoelingen, zodat we die kinderen in een veilige plek kunnen houden.
21: Nepal heeft inmiddels gevraagd om specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld voor het herstellen van het elektriciteitsnet en de communicatie. Een voormalig medewerker van het Witte Huis die met succes gokte op de inhoud van een toespraak van president Trump moet een forse boete betalen. De man verdiende ruim $100.000 omdat hij van tevoren wist wat de president ging zeggen. Hij had namelijk de taak om de teksten van Trump in de autocue te zetten. Inmiddels werkt hij niet meer voor het Witte Huis. En er zijn steeds meer boekwinkels met alleen nog maar Engelse boeken. De afgelopen 4 jaar openden er zeker 10 van dit soort zaken. Bijvoorbeeld in Utrecht, Amersfoort en Tilburg. En deze lezers snappen het wel.
10: Ja, ik hou heel erg van Engelstalige boeken. Het gaat wat dieper vaak ergens op in. Heeft meer betekenis dan in het Nederlands.
22: Ik heb het idee dat ik me dan makkelijker kan inleven of zo. Ik vind het wel minder cringe soms.
23: Minder cringe, kan je eens uitleggen? Minder cringe, minder ongemakkelijk?
22: Ja, eigenlijk wel. Nee, je hebt wel eens van die seksscènes in boeken. En als je dat in het Nederlands leest, ja, ik word het toch een beetje ongemakkelijk.
21: 1 op de 5 verkochte boeken in Nederland is nu Engelstalig. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. En daarna is het even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Het wordt vandaag 20 tot 23 graden. Morgen wisselvallig met zon en buien en de temperatuur blijft dan gelijk. En er is verkeersinformatie en daarvoor gaan we naar Den Haag, naar de ANWB. En daar zit Tim Schaap. Tim, vertel, waar staat het vast?
24: Ja, gelukkig niet op heel veel plekken, Clemens. Toch hier en daar wel iets van remlicht aan de horizon. Zoals op de A1 richting Apeldoorn, tussen Amersfoort en Barneveld, 11 kilometer. Een kwartiertje extra, komt door werkzaamheden op de A12. Veel mensen rijden om daar. Dan de A2, Utrecht en Bos, tussen Beest en Kerkdriel, 10 kilometer en ongeveer 20 minuten. En tenslotte wegwerkzaamheden op de A8 richting Amsterdam vanuit Zaanstad. Voor knooppunt Koenplein, 4 kilometer. En net iets meer dan 5 minuten.
25: Zometeen op NPO Radio 2. Spijkers met koppen.
26: Ster. Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
27: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
26: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
27: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
28: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
29: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
28: Nu bij Dirk, Joma maaltijdsalade, 400 gram, 1,89.
30: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
31: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
30: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
31: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
32: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice, nu voor maar €10. Nog even lachen, denk aan de korting.
33: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
1: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
4: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
5: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
6: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
7: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
25: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Spijkers met koppen.
0: Dit is het geluid van een stampvolle zaal in Eindhoven voor de opening van het culturele seizoen. Wij zijn Spijkers met Koppen. Willemijn, wat
8: zo
0: gaan wij doen?
8: Meteen hoor je dat de liefde van Rob Kemps voor Brel gaat. 14.000 kilometer ver. Alles verwoestende muur van water in Nepal. En Dolf, ben jij iemand die de handen uit de mouwen steekt,
0: ja,
8: als hier de pleuris uitbreekt?
0: Zij is Willemijn, ik ben Dolf in Spijkers met Koppen. Hier zijn de niemanden.

0: Wat een band, wat een gezelschap, wat een groep.
1: Overweldigend.
0: Wat een sfeer.
1: Jeetje.
0: Dankjewel. Nog 3 nummers van Niemanders in deze spijkers met koppen. Wat zijn ze blij dat ze in vol ornaat hier aanwezig zijn.
1: Ik heb bloed heet. Van Schaarbeek naar Parijs, van Berlijn naar Moskou en uiteindelijk naar het zeer afgelegen Hivaoa. Midden in de Stille Oceaan. Het zijn de etappes van een bijzonder leven, namelijk die van Jacques Brel. En een leven zonder Brel is geen leven volgens Rob Kemps. Want voor hem is de Vlaamse zanger meer dan alleen een muzikale held. In zijn nieuwe theatervoorstelling Laat Me Niet Alleen en Drop Ons Mee in de voetsporen van de chansonnier. Rob is bij ons aangeschoven en vertelt waarom Brel altijd bij hem is.
0: Rob, welkom. Wij praten zo over Brel. Even, wat gebeurde er net met jou toen je dit over je heen kreeg? Want de Niemanders, jij komt oplopen en je gaat gelijk, jij gaat erin mee.
2: Nee, maar het is dus fantastisch. En het is meteen ook een soort bruggetje. Daar gaan we het dus straks over hebben. Je hoeft het niet altijd te kunnen verstaan om iets gewoon dat je voelt dat het ertoe doet. En juist, dat het prachtig is.
0: En dit, je voelt dat dit ertoe doet. Je voelt dat hier dingen gebeuren. Ik zie het kippenvel.
2: Nee, maar dat is gewoon, maar het is echt zo. Muziek, ik zeg dit als liefhebber. Ik ben totaal geen muzikant zelf. Weten de mensen hier in Eindhoven alles
0: weten
2: van?
0: Weten ze wel, echt wel. Ze hebben dat gehoord.
2: Nee,
0: dat
2: maar was als liefhebber dus van echte muziek... en dat zullen de muzikanten beamen... muziek is een gevoelskwestie. En dat is gewoon... fantastisch. Ik zou er gewoon nog een keer een applaus willen voor deze.
0: Ooit.
2: Mag best. We zijn net begonnen.
0: Het is live. Ooit ga jij een keer van links naar rechts gaan. Er zijn er van andersom. Ik heb dat zelf niet meegekregen.
2: Nee, dat is best lastig. Ik ga altijd in spiegelbeeld. Ik weet het. Mensen,
0: en ik zag net mensen meeklappen. Dat was echt Tros Muziekfeest op het plein. Maar los daarvan. Hoe kom je bij Brel terecht? Wanneer kwam jij bij Brel terecht?
2: Ik was een jaar of 17. Ik zal een korte versie vertellen. Mijn moeder was Kamp Henk Wijngaard, zangeres zonder naam.
0: Mooi.
2: En mijn vader was de Kinks, de Beatles, Leonard Cohen. En dus die twee heb ik later ook zeg maar in mezelf verenigd op allerlei verschillende gebieden.
0: Ja.
2: Maar toen ik 17 was, toen hoorde ik op de radio Jacques Brel.
0: Ja.
2: En het was het nummer Cantonaque que l'amour, live Olympia 61. Meteen, ik had geluk, de allerbeste uitvoering van dat lied. En een beetje net als met de opening, ik verstond er geen reet van. Maar ik voelde, dit is mooi. En toen kreeg ik van mijn vader een boek van Ernst van Altena, die dus de liedteksten van Brel, de Franse teksten, heeft vertaald in het Nederlands. Toen las ik die tekst. Toen begreep ik dus waar het over ging. Ja, en toen was het alsof de bliksem insloeg. Toen werd dus bevestigd dat wat ik al voelde, dat het klopt.
0: Bruce Springsteen zei ooit, er was something in the singers' voices. Dus de zangers die hij hoorde, Elvis Presley, et cetera. Hij wist niet precies wat ze over hadden. Maar de stem raakt zo,
2: juist,
0: dat kan voldoende zijn.
2: Dat hebben we net meegemaakt. Je voelt een fado-zangeres.
0: Je
2: weet niet hoe jullie
0: niet.
2: Portugees is, maar mij niet zo goed. En het is gewoon, je voelt dan, dit is fantastisch.
0: Jij hebt gezegd, een leven zonder Brel is nauwelijks de moeite waard. Wat maakt hem dan... Tuurlijk, het is teksten van de marketing.
2: Een leven zonder Brel is geen leven voor mij.
0: Waarom?
2: Omdat, toen ik er dus achter kwam dat die teksten ook zo fantastisch waren... toen wilde ik niks liever dan eerst instantie naar Brussel en daarna naar Parijs. Want daar was het ook voor hem te doen. Brel was 24, liet vrouw en kind achter, ging met zijn gitaar naar Parijs... en zei, ik kom terug als ik wereldberoemd ben. En het mooie is, hij kwam de eerste 9 jaar ook nergens aan de bak. Dus ik ben dan toch een soort van pelgrim. Ik wil dan voelen, waar kwam hij aan op het station? Waar ging hij slapen? Waar kwam hij terecht?
0: Heb jij ook tegen je vrouw gezegd, ik kom pas terug als ik beroemd ben? Vergelijkbaar.
2: Zoiets, ja. Ik was trouwens ook 24 toen ik naar Parijs ging.
0: Jij gaat dan op zoek naar Brel. Uiteindelijk kom je zelfs in, mag ik zeggen, de Stille Zuidzee terecht, de Stille Oceaan. Waarom moest je daar helemaal naartoe?
2: Brel heeft een leven gehad, een carrière van maar 15 jaar, hè, met succes. Hij was 37 en hij zei, ik stop ermee. Ik voel het niet meer. Hè. Dus het is niet zo dat hij het ging uitmelken. Hij was gewoon klaar.
0: Het was klaar. Hij had alles gezegd.
2: Hij had alles gezegd. Ja. Brel was een tekstenman. Die spuugde ook zijn teksten de zaal in.
0: De eerste twee rijen.
2: En, echt. Die zaten met de paraplu.
0: Ja.
2: En de mensen kwamen dus... Hij stond in Olympia of Parijs. In een zaal net als dit. En hij zei, ik kom op. En de mensen beginnen te klappen. Ja, ik vind het persoonlijk heerlijk ieder weekend. Ja. Maar Brel... Die zei van, nee, je moet niet klappen omdat ik Jacques Brel ben. De mensen luisteren niet meer, dus ik ga niet...
0: Eerst luisteren en dan bij het graf. dat is een speciale plek. Er zijn beroemde graven in de rock'n'roll, in andere dingen. Heb je daar gezeten? Heb je met hem gepraat? Heb je gezongen? Wat heb je gedaan?
2: Nou, we hebben heel lang gevlogen, 36 uur. Hiva-Oa ligt midden in de Stille Zuidzee. Dat is 18.000 kilometer van Best, waar ik woon.
0: Is er geen rechtstreekse verbinding tussen Best en Hiva-Oa?
2: Nee. Die schijnt er wel geweest te zijn, maar die hebben ze opgegeven.
0: Ja, oké. En dan ben je daar na die afstand, na die reis...
2: Ja, en misschien fijn om even bij te stellen dat de laatste 2 jaar van zijn leven is Brel dus daar neergestreken om dus voor de totale rust. Hè, dat vind ik ook zo bijzonder. Hij had met zijn hits, zijn optredens, maar ook met de royalties van Shirley Bassey en Frank Sinatra.
0: Die zijn nummers deden, ja.
2: Die zijn nummers zongen. Had hij zoveel geld verdiend. Hij kon in Los Angeles op een berg gaan wonen.
0: Maar hij wilde rust. Hij wilde een eiland in de
2: rust. Hij wilde midden in de Stille Zuidzee, een beetje in de kielzog van Gauguin, die daar in 1900 is neergestreken, de Franse schilder. Wilde hij daarheen en daar is hij uiteindelijk begraven. En ik ben een echte begraafplaatsbezoeker, liefhebber. Mijn eerste voorstelling ging ook over Père Lachaise, de beroemde begraafplaats in Parijs. Dus Gilbert Bécaud, Michel Delpech, Piaf... heb ik al 100 keer aan het graf gestaan... maar nog nooit bij mijn liefste Brel.
0: En wat
2: omdat
0: deed
2: dus
0: je?
2: Die directe verbinding...
0: We hebben één foto, dat is mooi op de radio. Ja. Wat deed je? Wat gebeurt er hier met Rob?
2: Nou, hier ben ik dus na een reis van 36 uur
0: kapot.
2: En 18.000 kilometer... Ja. Ben ik eindelijk op de plek waar ik dus al vanaf mijn 17e naartoe wil. En... er ging op dat moment heel veel door mijn hoofd. Want het leuke was, deze zomer, we hebben het over vorige zomer, zou ik gaan trouwen. En toen heb ik mij toen aanstaande overtuigd om onze huwelijksreis dus naar het graf van Jacques Brel te gaan. Nou, dat was er
0: wat
2: top.
0: Een goed idee dat.
2: En heb ik een beetje me ingeluld. Ik zeg, dan gaan we naar Bora Bora en Morea.
0: Tuurlijk, en ook nog even langs het graf van Jacques Brel.
2: En ook naar Tahiti. En toen zei ze, waar staan? En ik zeg, ja, daar heeft Joe Dassin een hartaanval gehad. Die pik je toch even mee dan natuurlijk. En... maar het is echt waar, zoek het maar op.
0: Ja.
2: Dus tot zover het leuke deel. Maar, en nu kom ik even op een week voordat wij vertrokken. Dus dan ga je een reis maken van 3 weken naar je lieveling Jacques Brel met je aanstaan. Dan kan het allemaal niet op.
0: Ja.
2: Een week voordat we vertrokken werd mijn moeder opgenomen in een hospice. Die was ernstig ziek. En de dokters, dat is alleen maar in de film dat ze praten van weken of maanden. Maar een hospice, daar mag je maar 3 maanden zitten. Dus de conclusie kun je dan trekken dat je aan je laatste periode bent.
0: Wat vond jouw moeder?
2: Nou, dan ga je dus vragen, daar zeggen wij hier in Eindhoven. Moeder, wat doen we ermee?
0: Ja.
2: En onze moeder zei, je moet gaan. En dat vind ik nog steeds misschien wel het allerliefste wat een moeder voor een kind misschien kan doen.
0: Gaan.
2: En we hadden ook afgesproken, we zien elkaar terug. Om het niet te zwaar te maken. Want ik zei, mam, als er iets gebeurt... het is niet zo dat ik dan binnen 4 of 5 dagen terug ben. Hè? Want het is met een bootje en een propeller, een helikoptertje. En toen hebben we gewoon afgesproken, nee, het is zoals het is. Dat was ook echt zo als onze moeder gewoon was. Nee, gaan, het is zo.
0: En je bent er geweest.
2: En ik ben er geweest. En het mooie was, eigenlijk heel prachtig, dat wij kwamen op donderdag terug en ze leefde nog. Hmm. En ze is vrijdagochtend overleden.
1: Nou, ze heeft op je gewacht.
2: Ja. Dat denk ik, ja. Ja. Dus dat hele Brel met dit... verhaal maakt het, maakt het meer dan een leuk verhaal over Jacques Brel.
0: Wat doe je in de voorstelling? Want we komen in het theater. Wat doe jij? Is het dit verhaal vertellen? Is het
2: nou,
0: muziek?
2: Ik wil met name ook vertellen hoe Brel in mijn leven kwam. Want kijk, als je een college wil of iets van Brel wil weten, kun je ook een goed boek lezen. Natuurlijk is het leven van Brel is fascinerend, maar ik vind het fijn ook en leuk en ook wel mooi om te vertellen... hoe komt nou een manneke uit Best... die ieder weekend met confetti in zijn oor wakker wordt... hoe komt hij nou bij een Vlaming als lievelingszanger, namelijk Jacques Brel?
0: Ik krijg de muziek, ik hoor de muziek, ik hoor de liedjes. Wat krijg ik?
2: Nou, je krijgt hem sowieso te zien. Want ik vind, Brel moet je ook zien.
0: Absoluut.
2: Die kop. Bezweten kop. Ook alles live.
0: Spugen.
2: Brel is de enige artiest die live beter is dan op de plaat. Ja. Omdat het gewoon...
0: Je moet erbij zijn.
2: Je moet erbij zijn. Dus je krijgt hem te horen, je krijgt hem te zien. En je krijgt dus te horen waarom hij volgens mij... Ja. De allerbeste en de allergrootste.
1: Rob, deel jij, net zoals Brel, deel jij die voorliefde voor heel erg verschrikkelijk veel vrouwen?
2: Voor heel erg verschrikkelijk veel vrouwen. We gaan naar de reclame, heb ik gehoord.
0: Ja, we moeten eruit. Ja, ik kan deze vraag ook niet beantwoorden.
2: Dat is wel een misverstand, omdat in die zin...
0: Een misverstand.
2: Nou, kijk, nee, maar het mooie is, en daarom is Brel ook in alles een tegenstelling. Brel had inderdaad vele maîtresses.
1: Ja.
2: Maar hij is nooit gescheiden van zijn vrouw Miesje. Mm-hmm. En het was zelfs zo dat als hij in Parijs na een relatie... Niet zomaar even, maar bijvoorbeeld een relatie van 4 of 5 jaar... en dan kreeg Brel de bons... dan schreef hij of belde hij naar zijn vrouw... omdat hij liefdesverdriet had. En ja, daar kun je met z'n allen van vinden wat je wil. Maar dat is ook een soort van liefde.
0: Dankjewel, Rob. Ik vind het een mooi verhaal. Wij wachten af tot het volledige Oranje Legioen niet meer van links naar rechts zingt, maar nummer Kieter Pa.
2: Dat lijkt me het
0: allermooiste.
2: Ja,
0: onder leiding van de nieuwe bondscoach. Toch? Dat Xavi gewoon op kop. En iedereen nummer Kieter Pa. En dan een keer winnen met strafschoppen. Dankjewel, Rob. Ga die man zien. Dankjewel, man.
3: Spijkers met koppen.
0: Rob Kemps in theater. Over Jacques Brel. Laat me niet alleen. 9 oktober première. Prachtig. Zomerreces. Lieve mensen, het is alweer 23 over 12. Want de tijd gaat gewoon door. Het zomerreces is voorbij. Voor ons, voor u allemaal in de politiek. Politiek seizoen van start. Ik heb de lijnen opengegooid. Dat doe ik 1 of 2 keer per jaar. Wie heb ik aan de lijn?
4: Ja, maar Rob.
0: Wow, dat is meteen... dag meneer Jette. Goedemiddag meneer Jette. Hoe gaat het daar? Prachtig. Zomerreces. Lieve mensen, het is alweer 23 over 12, want de tijd gaat gewoon door. Het zomerreces is voorbij voor ons, voor u allemaal in de politiek. Politiek seizoen van start. Ik heb de lijnen opengegooid, dat doe ik 1 of 2 keer per jaar. Wie heb ik aan de lijn?
4: Ja, maar Rob.
0: Wow, dat is meteen... dag meneer Jette. Goedemiddag meneer Jette, hoe gaat het daar?
4: Ik ben al een week wakker, Dolf.
0: U bent al een week...

0: Wat je dof.
1: Ja.
0: Dof. Grappige naam eigenlijk.
1: Meneer Jette, het klinkt een beetje alsof u het niet meer in de hand heeft.
0: We hebben alles in de hand. Hé, is dit mijn hand? Wow, ik heb er nog één. Maar wie heeft die hoorn vast dan?
1: Meneer Jette, ik ga even door. Met wie heb ik het genoegen?
2: Ja, Eelco Heijnen hier.
1: Ah, Eelco Heijnen. U belt natuurlijk over de begroting.
2: Ja, we zijn eruit.
1: Dat is goed nieuws.
2: Ja, het is helemaal rond.
1: Iedereen blij?
2: Helemaal.
1: Oppositieakkoord?
2: Die moet hem nog even zien.
1: Oké, wat vindt Rob Jetten ervan?
2: Die heeft hem nog niet kunnen lezen.
1: Oké, en Henry Bontebal?
2: Ook niet, nee.
1: Maar waar baseert u op dat iedereen tevreden is?
2: Die land vond hem goed.
1: Oké. Wij gaan even door. Misschien moeten we dat ook even doen. Even doorgaan. Met wie spreek ik?
3: Hoi.
1: Ah, mevrouw Jesselgus. Ja. Mevrouw Jesselgus, jullie zijn eruit?
3: Wat mij betreft...
1: Oké, en Henry Bontebal?
2: Ook niet, nee.
1: Maar waar baseert u op dat iedereen tevreden is?
2: Die land vond hem goed.
1: Oké, wij gaan even door. Misschien moeten we dat ook even doen. Even doorgaan. Met wie spreek ik?
3: Hoi.
1: Ah, mevrouw Jesselgus. Ja. Mevrouw Jesselgus, jullie zijn eruit?
3: Wat mij betreft wel. Het is eigenlijk heel simpel. De mensen willen een begroting zonder dat er aan hun portemonnee gemold wordt.
1: Jazeker, maar waar moet die 20 miljard voor defensie dan vandaan komen?
3: Ja, dat weet ik ook niet, maar niet uit de portemonnee van de hardwerkende Nederlander. Ja. Daarom kunnen wij niet samenwerken met Pro.
1: Nee, want Pro is...
3: Tegen. Waar wij voor staan.
1: Ja. Dus u bent anti-Pro?
3: Ik ben anti-Pro, meneer Jansen. Want zij zijn anti en niet Pro, snap je?
1: Maar waar bent u dan voor?
3: Een begroting zonder pro. Hmm. Ik ben pro-Jesselgus, pro-feit en ik ben anti-pro. Dus ik ben ook anti-project 2029. Maar ik ben dus pro-hardwerkend Nederland. Ja. Ik ben pro-visie.
1: Tuurlijk.
3: Iemand even deze vasthouden, want ik kan niet.
1: Ja, u bent ook pro-kut, hoor ik.
3: Een van mijn hardwerkende Nederlanders die bij mij een of andere ambtenaar die ik zo meteen eruit ga gooien. Progressie,
1: ja.
3: Propaganda.
1: Duidelijk.
3: Ik ben pro-anti-pro, omdat pro-anti-ons is en pro-anti-ons op anti-protest is. Zijn wij dus pro-anti-pro's, anti-onze, anti-pro.
1: Duidelijk. Mevrouw Jessicus, dank u wel.
3: Doei.
1: Oké, zeg het maar. Wie heb ik aan de lijn?
0: Tof.
1: Ja.
0: Tof. Rob weer. Hey, waarom denkt iedereen dat ik de antwoorden heb, Dof? Waarom is die voor mij ineens belangrijk?
1: Omdat u de premier bent.
0: Begin jij nou ook, Dof?
1: U zei, het kan wel.
0: Wat? Zei ik dat?
1: Dat was uw campagneslogan.
0: Lijp. Maar kan helemaal niet, Dof. En helemaal niet als je in de minderheid bent.
1: Oké, ik ga even verder. Wie heb ik aan de lijn?
3: Project Mona.
1: Oké, project Mona. Mona Keizer, nieuwe partij, eerlijk, er zijn al heel veel rechtse partijen. Wat voegt u toe?
3: Nou, dat wij een partij zijn, maar een beweging.
1: Okay.
3: Geen partij zijn, maar een beweging.
1: Wat doet die beweging?
3: Nou, Dolf, wij gaan een visie uitdragen.
1: Ja, maar jullie visie is vergelijkbaar met PVV, BBB, JA 21, VVD.
3: Ja, maar wij gaan wat doen.
1: Oké, wat gaat u doen?
3: Die visie uitdragen.
1: Ja. En wat is die visie?
3: Dat we hem gaan uitdragen.
1: Ja. En wat gaat u dan doen?
3: Die visie uitdragen.
1: Ja, maar dat is dezelfde visie als van die partijen die ik noemde.
3: Ja, maar wij gaan er ook echt iets aan doen.
1: Ik heb het idee dat ik een Volendamse rotonde ben opgereden waar ik nooit meer van af ga komen.
3: Precies, en daar gaan wij eindelijk wat aan doen.
1: Oké, de laatste. Wie heb ik aan de lijn?
0: Ja, het is Rob weer.
1: Nee, niet waar.
0: Ik heb me verstopt, Dof.
1: Oké.
0: Dof. Hey, de lobbygroepen zijn hier. Wist je dat die er zijn?
1: Ja, dat wist ik.
0: En ze zitten hier boven de tafel en willen allemaal wat anders.
1: Oké.
0: Ik knip dit er maar uit.
1: Het is live, Rob.
0: Ja, je hebt gelijk. Dit is de live. Ik blijf nog even hier.
1: Ja, meneer Jette, waar zit u nu?
0: In box 3. Daar vindt de VVD me nooit.
1: Ik dank u wel. Wij gaan door. Dank u wel. Keiharde satire. Phone-ins kosten nog moeite. De overgangen zijn soms hard in het leven en ook op de radio. We gaan terug naar woensdagochtend. Woensdagochtend is na 8:30. De aarde trilde hoog in de bergen op de grens van Nepal en Tibet. Het leek een aardbeving, maar het bleek een muur.

0: van water die zich een weg naar beneden baande, alles en iedereen onderweg verwoestte. We zijn nu een paar dagen verder. Er wordt gezocht naar honderden, misschien meer vermisten, ook naar overlevende slachtoffers. Wetenschappers zoeken naar de precieze oorzaak van de ramp. Onder hen Jeroen Aerts. Hij is hoogleraar water- en klimaatrisico's aan de VU in Amsterdam. Jeroen is hier en Willemijn zoekt met hem naar mogelijke oorzaken en wellicht naar manieren om dit te voorkomen.
1: Juist, Jeroen, goedemiddag. Fijn dat je er bent. Hallo.
2: Hallo.
1: De beelden, we gaan ze hier ook zien, want radio, hartstikke leuk. Iedereen heeft ze gezien, maar op zo'n groot scherm zijn ze nog indrukwekkender. Die beelden gingen de hele wereld over, hè? Die verwoestende waterstroom. Heb jij ooit in je leven zoiets gezien?
2: Nou, nee. Ik heb al heel veel filmpjes en dingen gezien qua natuurrampen. Ja. Maar dit is echt iets wat ik zelf ook nog nooit gezien had eigenlijk.
1: Nee, en jij zit erop. Ik bedoel, als hoogleraar water- en klimaatrisico's, je ziet vaker dit soort dingen. We hebben natuurlijk alles gezien. Hoe hele bruggen, wegen. Het was gigantisch, alsof het blaadjes in een stroom waren die mee werden gesleurd.
2: Ja.
1: Ik vond het onvoorstelbaar. Ik kreeg het er echt. Maar goed, ik ben geen expert. Verbaasde jij je over de kracht die je zag?
2: Nou, dat. Kijk, we hebben misschien nog wel in onze gedachten de tsunami, hè, van een tijd geleden. Dat is natuurlijk ook een muur van water die op zo'n landmassa afkomt. Ja. Maar hier is de snelheid waarmee het water kwam. Ik heb van collega's gehoord dat het tot bijna 200 km per uur naar beneden denderde. En dat heb ik nog nooit zo op beelden gezien. Nee.
1: En dat kwam natuurlijk omdat het van grote hoogte kwam.
2: Klopt.
1: Er zijn natuurlijk een aantal scenario's. De meest waarschijnlijke is nu dat stuk gletsjer is afgebroken. Uiteindelijk is daar een muur van water tegen een muur aan. Die muur is doorgebroken en dat is naar beneden gestroomd. Dat is nu waarschijnlijk de meest.
2: Inderdaad. Hè. Dus een combinatie eigenlijk van een aardverschuiving wel. Ook dus rotsen die naar beneden storten.
1: Ja.
2: Maar op die rots daar lag inderdaad een massa ijs, een gletsjer. Dus dat is samen naar beneden gekomen. En dat is wat nog even spannend is, voor wetenschappelijk gezien dan, zeg maar. Wat er daarna precies gebeurd is. Want die massa is natuurlijk in de rivier gegaan, is een vloedgolf geworden.
1: Ja.
2: Maar het kan zo zijn ook dat die rotsmassa eerst nog een rivier tijdelijk heeft afgedamd, waardoor er een meertje is ontstaan.
1: Ja.
2: En toen dat meertje weer daardoorheen brak, dat zou ook nog een extra vloedgolf kunnen
1: veroorzaken. Nou ja,
2: veroorzaken.
1: En as we speak lees ik daar ook weer berichten over. Er is nog een meer gevormd. Ik geloof niet zo groot als die vorige.
2: Klopt.
1: Maar wel een risico.
2: Dat is weer een risico. Hè? Dus daar vormen zich allemaal, laten we zeggen, bergjes, materiaal en rotsen, zeg maar, in zo'n rivier. Hè? Dat blijft daar achter liggen en daar hoopt zich weer water achter.
1: Ja.
2: En als zich dat te veel ophoopt en in één keer loskomt, dan kan je weer een kleinere vloedgolf krijgen.
1: Maar nou hebben we natuurlijk, je noemde het net al even, de tsunami gehad, 2004. Toen is er een wereldwijd waarschuwingssysteem opgezet. Heeft dat hier gewoon heel hard gefaald?
2: Nou, ik zei net al met die snelheid, daar noemde ik het ook eventjes. Kijk, met een tsunami, daar heb je eerst een aardbeving. En als die ergens midden de oceaan is, dan heb je in ieder geval nog tijd, zeg maar, om die aardbeving kunnen we waarnemen. En dan kan je een waarschuwing afgeven van een aantal uren later kan er een golf op land aankomen.
1: Mm-hmm.
2: We hebben het hier over seconden en minuten werk. Minder dan een seconde dat het beneden is. 1200 meter dendert dat omlaag.
1: Ja.
2: En vervolgens is dat in een half uur tijd 100 kilometer verder. He, met deze snelheden. Daar is bijna niet tegen te waarschuwen.
1: Er zijn natuurlijk wel. Er zijn honderdduizenden sms'jes verstuurd. Maar moet ik het me voorstellen naar de bevolking? Dus dat waarschuwingssysteem werkt ten dele. Maar moet ik het voorstellen, je krijgt zo'n sms'je en je leest het, je kijkt achter je en,
2: jawel, maar je moet
1: en
2: jezelf,
1: daar is dat water al.
2: Stel je nou eens voor, we zitten hier nu in de zaal en mensen krijgen een sms'je.
1: Ja, stelt u zich eens voor.
2: Gewoon het dagelijks.
1: Laat het niet waar zijn, hè? Want u wordt er meteen uitgegooid.
2: Nou ja, mensen zijn met hun dagelijks leven bezig en krijgen dan zo'n sms'je.
1: Ja.
2: Dat er ergens iets gaat gebeuren. Ja, dan ga je eerst vragen aan je buurman van, goh, is het wel echt zo? Hè? Dus half uur is helemaal niks. Hè? Dus tegen dit soort dingen is heel moeilijk. Wat wel zo is, bijvoorbeeld in Zwitserland, daar is eigenlijk vorig jaar iets vergelijkbaars gebeurd, maar niet met zo'n grote vloedgolf. Daar hebben ze een heel goed monitoringssysteem om die aardverschuivingen al in een vroegtijdig stadium waar te nemen.
1: En daar is dat dorpje op tijd gewaarschuwd, is helemaal geëvacueerd. Er is uiteindelijk er is wel wat gebeurd, maar er is niemand overleden.
2: Nee, dat klopt. Dus daar zagen ze dat die rotsmassa al een klein beetje aan het schuiven was.
1: Ja.
2: Met hele geavanceerde apparatuur. En toen konden ze inderdaad die mensen al evacueren. En dat dorpje is 3 dagen daarna volledig bedolven onder een aardverschuiving.
0: Ja. Is het ook zo dat wij als mens eigenlijk ons niet realiseren hoe groot de kracht van de natuur is? Ik zag op beelden letterlijk mensen staan die al de rivier zich zagen verviervoudigen en binnen de kortste keren komt die muur van water. Je kan het ook bijna niet bevatten hoe groot de kracht van de natuur is.
2: Nee, maar dat is ook zo. En zeker als je Nepal een beetje kent, de Himalaya. Dat is zo. Daarom gaan mensen er ook heel graag naartoe natuurlijk.
0: Omdat die hoogteverschillen en die mensen.
2: Tuurlijk. Het is natuurlijk heel indrukwekkend ook. Maar de natuurkrachten zijn ook indrukwekkend. En dat zie je nu ook weer. Hier kan je eigenlijk bijna niks tegen doen.
1: Maar is dat is ook wel een hele ongelooflijk verdrietige conclusie? Want de opwarming van de aarde is bezig. Dat zal hier ten dele mee te maken hebben. Dat die gletsjer is gesmolten. Dus dit gaat dus nog vaker gebeuren.
2: Jazeker. Kijk, het enige wat je wel kan doen is in kaart brengen waar die gletsjers het meeste aan het smelten zijn.
1: Ja.
2: Kijken waar de grootste risico's voor aardverschuivingen zijn.
1: Ja.
2: En vervolgens kan je kijken hoeveel mensen wonen daar beneden. En dan zou je eventueel iets aan de ruimtelijke ordening kunnen doen om mensen niet meer te...
1: Dat dat nu toch ook al gebeurt? Ik bedoel,
2: Kijk, wat ik zie in mijn onderzoek overal ter wereld is dat mensen altijd weer op gevaarlijke plekken gaan wonen. Hè? En in bepaalde landen ook met bepaalde bevolkingsgroei. Ja, dat breidt zich uit en op een gegeven moment is die ramp weer weg. Mm-hmm. Mensen vergeten na een aantal jaren ook weer dat het
0: gebeurt. En je moet ook ergens wonen. Ik bedoel, als dat is waar je werk is of waar je überhaupt leeft. Je moet ergens wonen en je ziet ze letterlijk bijna tegen de bergwand aangeplakt het dorp gebouwd
2: hebben. Het moeilijke van, eigenlijk als je naar natuurrampen kijkt en het onderzoek wat ik doe, is altijd de combinatie dat we hier met 7 miljard mensen wonen. En die natuurrampen die zijn er.
1: Ja.
2: En die worden misschien nog wel intenser ook.
1: Maar tegelijkertijd las ik ook dat een land zoals Zwitserland heeft gewoon hele andere normen. En als je kijkt waar de gletsjers daar lopen en hele andere bouwvoorschriften, daar kan je niet zomaar, dat zal in Nepal wel iets anders zijn. Daar kan je niet zomaar wat bouwen.
2: Nee, dat klopt. Hè. Dus je kan als overheid kan je inderdaad wel het zo handhaven, zeg maar, dat je in kaart brengt waar de risico's zijn. En dan vervolgens van daaruit bouwvoorschriften uitgeven van hoe je moet bouwen en waar je mag bouwen natuurlijk ook.
1: Maar is dat een beetje toch wel de verdrietige conclusie van waar wij het nu over hebben? We gaan dit vaker zien en tegen dit soort gigantische rampen kan je eigenlijk gewoon niet zoveel doen.
2: Nou kijk, dit is heel speciaal, hè. Maar laat ik toch iets positiever eindigen.
1: Mm-hmm.
2: Ik denk dat als we gaan anticiperen, hè, en gewoon gaan onderkennen dat dit meer gaat gebeuren, in kaart gaan brengen waar het gaat gebeuren.
1: Ja.
2: Dat we dan ons gaan aanpassen. En dan kunnen we echt wel ook wel dingen gaan voorkomen, denk ik.
1: En denk je dat dat nu naar aanleiding hiervan ook echt gaat gebeuren?
2: Nou, ik zie wel ook dat het... Kijk, we hebben 5 jaar geleden Limburg en de Eifel en de Ardennen gehad. En Valkenburg.
1: Ja.
2: Ik werk zelf in zo'n recovery-programma. En daar zijn ze echt wel aan het nadenken hoe we het anders moeten doen. Dus het heeft ook wel effect. Ook in Nepal, dat is een paar jaar geleden een aardbeving geweest. Toen zijn ook bouwvoorschriften aangescherpt.
1: Ja, ja.
2: Ik ben ook wel positief dat we ook wel iets kunnen doen. Ik sprak alleen hier over 190 kilometer per uur. 100 miljoen kuub puin wat je op je afkrijgt, daar is niet tegen op te bouwen.
1: Nee.
2: Hè, maar algemeen omgaan met natuurrampen, daar kunnen we echt wel een standje bij doen, denk ik.
1: Kijk, en dat is de positieve noot, die mini-positieve noot waar ik naar op zoek was. Dankjewel. Jeroen Aarts, hoogleraar water- en klimaatrisico's aan de Vrije Universiteit.
3: Spijkers met koppen.
0: Zeker wel, dat is waar je naar luistert. NPO Radio 2, we zijn in Eindhoven, de open het cultureel seizoen. En ik sta tussen de niemand, dus dat is een grote eer. Ik sta met Wout. Jij bent een van de aanstichters van dit. Wat is het? Een project, een band, een verzameling? Wat is dit?
4: Ja, inmiddels is het gewoon helemaal een band, een soort familie geworden. Want we toeren al 2 jaar, denk ik, samen. Maar het begon als een... een beetje een soort toevalligheid eigenlijk.
0: En mensen komen ook van allerlei plekken vandaan, heb ik het idee.
4: Ja, we hebben gemuziceerd met mensen uit Congo, uit Jemen, uit Syrië, uit Colombia.
0: Net stond Omar hier, die is gevlucht, want die wil niet met mij praten. Wat is het verhaal van Omar?
4: Omar, hij komt uit Jemen, hij is 20 jaar oud en we hebben hem... Rocco eigenlijk, mijn compagnon, die heeft hem ontmoet in een AZC en... Eigenlijk de eerste ontmoeting, daar werd gelijk het nummer Habibi aan ons geleerd.
0: Prachtig nummer.
4: Dus, en die zit nog steeds in onze set. Dus dat was eigenlijk gelijk vuurwerk met hem.
0: Jullie gaan zo Hizali spelen, wat de nieuwe single is die gisteren uitkwam. Wat is het? Waar gaat het over? Waar gaan we heen?
4: Ja, het is eigenlijk een oud jemenitisch gedicht... wat wij eigenlijk een beetje naar onze sonische niemanderswereld hebben getrokken.
0: Heb jij dan een idee, ik had het met Rob Kemps over... heb jij dan een idee van de tekst? Is jouw jemenitisch... op niveau?
4: Ja, inmiddels ben ik zeer op niveau. Qua
0: vloeiend jemenitisch.
4: Maar het is eigenlijk een gedicht over verlangen en over liefde... en over de meisjes in Sana'a, de hoofdstad.
0: Hou op met me.
4: En we gaan ook live spelen in onze theatertour, Café Habibi.
0: Café Habibi begint wanneer, waar en hoe?
4: We beginnen in Doetinchem op 4 december, als ik het goed...
0: En daarna een paar maanden tour?
4: 17 shows doen we door het hele land.
0: Ga dat zien.
4: Zeker.
0: Ja, toch?
4: Dat denk ik wel.
0: Lieve mensen, de Niemanden!

0: De Niemanders.
1: De Niemanders.
0: Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Nog twee liedjes. Nog twee liedjes van deze Spijkers met Koppen.
1: We zijn ooit...
0: Wow, Café Habibi.
1: Was een mooie recensie over zo'n 3 voor 12. En daar werd geschreven... Als we ooit aan aliens moeten uitleggen wat muziek is en waar het voor dient...
0: Dan sturen wij de Niemanders.
1: Wie we moeten sturen.
0: Fantastisch. Lieve mensen, wij spreken over muziek. Het is prachtig. Nog twee liedjes van hen. En je kunt ze zien in theaters met Café Habibi. Opening cultureel seizoen. Dat betekent heel veel vreugde en mooie nieuwe voorstellingen. Ook hier in dit prachtige theater. Maar er gebeuren ook dingen die wat meer verdrietig zijn, maar waar we wel aan raken. Want deze week overleed Dolly Parton. Dolly Parton was Queen of Country en veel andere dingen. Zij was geliefd bij heel velen. En als zoiets gebeurt, dan hoor je mensen, zeker ook Amerikanen, zeggen... She is in heaven now with God. Aaron Elstak, die zelf niet gelooft, althans niet in het hiernamaals... heeft daar wat over te zeggen.
2: Ja, want voor één iemand... Voor één persoon is het verlies natuurlijk het aller...

0: Aaron Elstak. Dankjewel. Kwart voor 1, NPO Radio 2, BNN Vara, Spijkers met koppen gaan zitten, want er staan stoelen. We zagen deze week in Nepal waar we over spraken, ramp of crisis komt altijd onaangekondigd je leven binnenrazen. Maar wat kan je als burger doen als de pleuris uitbreekt? Weet jij van jezelf hoe je reageert in een situatie die je nog nooit hebt meegemaakt? Journalist Daphne van Pasen onderzocht voor de Groene Amsterdammer hoe de burgerreserve mensen traint om goed te handelen tijdens rampspoed en... Zij onderging zelf hun grootst en meest lepend trainingformat. Daphne is hier samen met de directeur van de burgerreserve, dat is Ralf van Vechten, die uitlegt hoe hun methode werkt. Willemijn zit klaar om een goed gesprek te voeren. En ik ga op het presentator-reservebankje zitten.
1: Dat geloof ik niet. We gaan het zien. Hallo, Daphne, Rolf. Ralf, goedenavond. Goedemiddag. Yo. Daphne, hoe vaak had jij al nagedacht over wat zal ik doen als er een ramp is?
2: Nou, hoe vaak? Ik denk heel vaak.
1: Ja?
2: Ik bedoel, je hoeft maar naar het nieuws te kijken. Jullie hadden net zelf het nieuws van Nepal.
1: Ja.
2: Maar ook dichterbij hadden we natuurlijk ongelooflijk veel branden deze zomer. Dus ja, ik vind het bijna verbazingwekkend als je niet wakker ligt.
1: Maar heb je dingen bedacht, georganiseerd, die buurt geactiveerd?
2: Ja, ik schrijf voor de Groene Amsterdammer hier vaker over. Dus mijn eerste artikel ging ook over, was naar aanleiding van het noodpakket. En daar kreeg ik thuis nogal mot over. Omdat bij mij thuis dachten ze van... Ik vond het wel een goed idee eigenlijk. Maar thuis vonden ze van, ja, ik ga hier een beetje in mijn eigen bunkertje me verschuilen. Hè. Zo ga ik niet leven. En toen dacht ik, ja, daar zit wat in natuurlijk. En toen ben ik eigenlijk gaan zoeken, is er een soort socialer alternatief mogelijk? En is dat een goed idee? Nou, dat bleek een heel goed idee. Hè. Wetenschap laat ook zien dat eigenlijk sociale cohesie in de buurt minstens zo belangrijk is als voor 72 uur
1: maar
2: water
1: kennelijk,
2: in huis.
1: Maar kennelijk dacht je uiteindelijk ook, ja, alles leuk en aardig in de buurt organiseren, maar ik wil ook weten wat ik zelf moet doen. Of kijken of ik stressbestendig ben.
2: Nee, zeker. En in zo'n buurt moet je dat ook maar voor elkaar krijgen. Dat is helemaal niet zo eenvoudig.
1: Ja.
2: Maar goed, inderdaad, van wat stressbestendig, maar ook wat kan ik?
1: Hè? Ja.
2: Dus dat, ik dacht niet zoveel eigenlijk.
1: Nee, dat dacht je?
2: Ja.
1: Ik
2: weet niet hoe ik mensen moet reanimeren. Nee, tourniquets aanleggen, heb ik allemaal geleerd bij de burgerreserve.
1: Ja.
2: Onder andere. Ja.
1: Maar jij bent een echte betrokken burger. Heb je het idee, en heb je natuurlijk ook onderzoek naar gedaan, dat mensen dat over het algemeen zijn? Dat ze graag willen helpen?
2: Jazeker. Ja. Eigenlijk. Nou ja, je kunt bijna wel zeggen iedereen. Dus er zijn ook wel onderzoeken naar gedaan. Hè. Dus gewoon simpelweg enquêtes. En dan blijkt dat het grootste deel zegt dat ze willen helpen. Als ze weten
1: doet.
2: Wat ze moeten doen.
1: Ja.
2: Maar het blijkt ook gewoon uit de praktijk. Dus als je gewoon kijkt naar... we hadden het net over Limburg, die overstroming.
1: Ja.
2: Daar kwamen ongelooflijk veel hulp vanuit burgers... die naar Limburg kwamen of inzamelingen organiseerden. Maar je ziet het ook bij grote rampen. Eigenlijk 75%, dat is dan echt wetenschappelijk onderzoek...
1: Mm-hmm.
2: 75% van de mensen een aardbeving meemaakt... of een andere ramp, weet zichzelf in veiligheid te brengen... of wordt door een medeburger, een buurtgenoot.
1: Want buurtgenoten zijn in de buurt.
0: Maar je moet wel weten wat je moet doen. In de zin van, ik vind het mooi als mensen knuffels inzamelen... en er is niks mis met knuffels. Nee. Maar je moet wel weten wat je moet doen. Stel dat er een grote natuurbrand is en die komt dichter bij jouw woonwijk. Wat dan? Als iedereen in de auto springt en wegrijdt, heb je een file. Dus je moet wel weten wat je moet doen.
2: Nee, dat is ook zo. En dus het is ook niet zo dat... Als ik het over die 75% heb, dan gaat het ook echt over reddingswerk. Dus dan heb je het. Hè, wij zien altijd op journaalbeelden hulpverleners die mensen onder het puin vandaan halen. Maar 75%, hè, dat is maar 25%.
1: Ja.
2: Dus driekwart.
0: Bij zijn gewone mensen die helpen.
2: Gewone mensen.
1: Ja.
2: Dat doen we uit onszelf, zeg maar.
1: Ja.
2: Maar het is natuurlijk wel ook handig als je
1: een
2: beetje weet wat je moet doen.
1: Deze meneer naast jou, die weet wat je moet doen. misschien Dolf ook wel. Maar we hebben het nu even over Ralf. Jij keek naar die ramp in Limburg, de overstroming in Limburg. En toen dacht je, even kort samengevat, dat kan beter, die hulpverlening. Toen heb je burgerreserve opgericht. Het gaat dus over het trainen van burgers. Tegelijkertijd denk je, er is ook de overheid, traint ook mensen. Maar jij dacht, er zit een groot gat, daar moeten we inspringen. Want burgers moeten ook kunnen helpen.
3: Ja, de overheid die zegt het nu ook hardop. Wij zijn er bij een grote ramp of crisis, zijn we er even niet. Dan zijn we bezig met de dingen die op dat moment het allerbelangrijkste zijn. Dat het kan dus zijn dat een wijk op dat moment minder belangrijk is en voor zichzelf moet zorgen. Daarvoor heb je dat noodpakket nodig.
1: Ja.
3: Maar dat is één ding. Je moet ook voor elkaar kunnen zorgen en elkaar kunnen helpen. Want de rampen en crisis waar het over gaat, die kennen we eigenlijk niet echt. Maar als er in een groot deel van Brabant nu de stroom uitvalt, dan is het enige wat je op dat moment hebt, dat ben je zelf, je noodpakket en je buren. En die moeten het met elkaar tot een goed einde brengen.
1: En dus heb jij dat opgericht. En het is een serious shit, om het maar zo te zeggen. Want jullie doen gaan wel wat verder dan een reanimatiecursus of een EHBO-cursus. Jullie bieden een tweedaagse training op het Nationaal Trainingscentrum in Vught, waar jullie rampscenario's nabootsen met behulp van acteurs. Dus dan kan je een ziekenhuis daar laten zien, een metrostation, een theater, en dan spelen je bijvoorbeeld een aanslag na. Dit is serious business. Wat leer je daar nou?
3: Vooral jezelf kennen. Het is heel erg belangrijk. Kijk, mensen, er werd net gezegd, wie gaat er dan helpen? Iedereen die kan helpen. Alleen het probleem is vaak dat je schrikt van de omstandigheden en dan dus niks doet of wegholt. Dat is veruit de meeste reacties zijn zo.
1: Ja, fight or flight.
3: En wij willen mensen het één keer laten ervaren wat het is, wat een crisis echt is. Dat je echt op jezelf bent aangewezen en elkaar.
1: Ja.
3: Hoe heftig de reactie van sommige mensen kan zijn. Hoe heftig een situatie kan zijn. En als het dan een keer in het echt gebeurt, dat je dan minder schrikt. En dat werkt gewoon, dat is bewezen effectief.
1: Maar is het niet zo dat als jij blijkt dat jij in de flight-modus gaat, dus je rent weg bij een crisis, dat gewoon in je systeem zit? Of kan je dat echt trainen?
3: Nee, dat is trainbaar gedrag. Want wat er gebeurt is, je wordt overladen met de situatie en daardoor gebeurt er iets in je lichaam. En je kan die controle terugkrijgen door afstand te houden in eerste instantie, te overzien, je ademhaling onder controle te krijgen. Dus er zijn heel veel technieken waardoor je gewoon kan blijven functioneren en gaat handelen waar andere mensen liever wegrollen.
0: En is dat dus psychologie vooral, in de zin van dat je hoofd anders reageert op? En daarnaast leer ik ook, althans ik niet, maar stel, fysieke dingen. Ik leer, wat leer ik?
3: Het gaat over het gebruik van een AED. Het gaat over eerste hulp, levensreddend handelen. Het gaat over samenwerking. Het gaat over beslissingen nemen onder druk. Echt onder druk blijven presteren. Maar het allerbelangrijkste is de mentale component. Mm. Want als je dat overwint en je blijft handelen, dan ga je iets doen. En het allerergste in een crisis wat je kan doen is niks.
0: Als je met een groepje bent en er is echt een serieuze crisis, moet iemand de leiding nemen? En zo ja, welke man is dat? Dat is een grapje.
3: Ja.
0: Maar hoe doe je dat? Want een groep wil misschien wel drie verschillende kanten op.
3: Dat is onderdeel van de training. Dat is, op dat moment ga je dus, dat wordt geen Pols-Landdag, maar je moet wel even met elkaar afstemmen.
0: Wie heeft de leiding?
3: Wie heeft in deze situatie de leiding? Dat is ook de reden waarom we dit ook aan het bedrijfsleven aanbieden. Want in een bedrijf heb je een baas. En dan die baas die moet altijd de beslissingen nemen, wordt verondersteld. Maar soms is de baas helemaal niet de beste beslisser.
0: Zeker niet.
3: Is er iemand in een ander deel van de organisatie die dat beter kan? En die moet dan opstaan en de leiding nemen. Dat is ook wat we in die training naar voren laten komen. Ja. Van kies degene die op dat moment het
1: was
3: meest logisch is.
1: Was jij dat, Daphne?
2: Nee, dat was ik niet.
1: Nee, zegt ze. Nee. Heb jij jezelf, je hebt daar natuurlijk heel veel geleerd. Heb je jezelf verbaasd?
2: Ja, eigenlijk wel. Ik vond sommige dingen ook echt heel eng.
0: Wat? Dus, wat is eng?
2: Ja, meerdere dingen. Maar er zit één oefening in. Ik weet niet, als ik die verraad, is dat.
3: Je mag wel iets over zeggen.
2: Ja, mag ik wel iets over zeggen. Okay. Ja. Nou ja, dat is een oefening waarbij je echt in angst wordt aangepraat. Dat gaat heel snel, dat is ook heel makkelijk.
1: Ja.
2: Dus je wordt geblinddoekt, hoort niks. Alleen maar ergens iets wat lijkt op een geweerschot. En,
0: je weet, het is mis, er is echt iets mis.
2: Je wordt bang en één voor één worden mensen weggeroepen. Nou ja, en je weet gewoon, dit is een oefening, er is niks aan de hand.
1: En toch
2: voelt je hartslag en je gaat anders ademen en zo. Dus daar moet je echt wel je best voor doen. En dan moet je mee naar boven, dus dan ben jij degene die aan de beurt is. En dan moet je dus iets doen daar waarvan je denkt, nee, maar dat vind ik. Dus ik zei, ik heb hoogtevrees. Maar je
0: jammer
2: moet
0: dan
2: toch dit doen.
1: Ja.
2: En dan doe je dat.
1: En je doet het.
2: Ja, ik deed dat. En dat vond ik echt
1: verbazingwekkend. En er zit een andere Daphne voor mij nu. Dus je bent een ander mens geworden.
2: Ja, een ander mens. Maar ik weet wel een aantal dingen waar ik bang voor was.
1: Ja.
2: Daarvan denk ik, dat ik dat doe.
0: Ja. Kun je voorbereid zijn op een ramp? We weten niet of en wat en hoe. Kun je erop voorbereid zijn?
3: Je kan voorbereid zijn op het feit dat je niet alles meer in de hand hebt. Want een ramp, een crisis zoals wij die niet kennen, dat bestaat bij de chaos. En op het moment dat je de training hebt gedaan, heb je die chaos ervaren. En kan je dus met een aantal andere mensen Structuur creëren.
0: Beter handelen dan je anders. Ja,
3: blijven handelen is het allerbelangrijkste.
1: En jullie streven naar 130.000 mensen opleiden. Dat is in iedere straat eentje.
3: Ja,
1: in Nederland.
3: Ja, wat heb je er in iedere straat één? In een buurt een paar, in een wijk veel, in een dorp kan je met elkaar die crisis doorkomen.
1: Ik heb mij gisteravond opgegeven, Ralf. Dus mijn straat is gecoverd. Daar kan je zeker van zijn.
0: Jij gaat dit doen.
1: Ik ga dit doen,
0: vind ik echt stoer.
1: Ja, dat betekent dat ik ook...
0: Ik ben ook veilig dan. Dat
1: jij
0: is toch...
1: bent, moet je wel vaak bij mij... Ja.
0: Nee, we zijn heel vaak samen en desnoods hol ik heel hard weg.
1: En vaak gebeuren rampen op zaterdag, blijkt uit.
0: Heel vaak zaterdag, zo tussen 12 en 2.
1: Het is een mooi verhaal. Dankjewel. Dankjewel van Paas Journalist.
4: Dankjewel, Ralf
5: van Vechten van
4: Burgerreserve.
5: Spijkers met koppen.
4: Dit is NPO Radio
5: 2. Ster. Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
6: Sloopmelk.
5: Mona?
6: Ja, ook sloopmelk.
5: Milner?
6: Sloopmelk.
5: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
6: Sloopmelk.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Vol energie het nieuwe schooljaar in?
9: Let's go!
8: Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
11: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
12: NHA.nl.
13: De hete zomer, Crayon rolluiken.
14: Geluidsoverlast.
13: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
15: Crayon rolluiken.
16: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
17: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
16: Of,
18: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
16: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
19: 30 augustus start de week tegen kanker.
20: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
21: Jij waarschijnlijk ook.
22: Iemand die je dierbaar is.
20: Of was.
22: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
20: En de beste zorg.
22: Voor wie geef jij?
23: Doneer op kwf.nl.
24: KWF. Tegen kanker voor het leven.
25: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
23: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
22: Doneer op kwf.nl.
24: KWF. Tegen kanker voor het leven.
26: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
27: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
0: Het is een seconde of 20 voor 1 uur. We gaan zo nog een uur spijkers maken vanuit Eindhoven. We gaan laten zien wie de echte voetbalkampioenen zijn. We gaan spreken over Poetin en Kim Jong-un. Dat wordt gezellig. We gaan spreken over de helende kracht van opera. Cabaret is er en de Niemanders. En daaroverheen nog eens Clemens Peters.
28: Door de aanhoudende droogte kunnen boeren minder oogsten. Volgens het kenniscentrum van de sector is de opbrengst dit jaar gemiddeld 10-30% lager dan normaal. Het gaat vooral om aardappelen, suikerbieten, uien, tarwe en gerst. De gewassen die al zijn geoogst, die blijken kleiner en lichter te zijn. In IJsland mogen mensen vandaag stemmen over of ze wel of niet bij de Europese Unie willen horen. IJsland deed in 2009 al een verzoek om lid te worden, maar na een paar jaar werden die onderhandelingen afgebroken. Vanwege de situatie met Amerika en Groenland ligt de vraag nu opnieuw op tafel. Voor de voor- en tegenstanders spelen ook economische belangen mee, zegt correspondent Rolien Creton.
1: Inflatie en rente in IJsland zijn veel hoger al decennia lang dan binnen de EU. En invoering van de euro zou meer financiële stabiliteit betekenen. Nou, voor de tegenstanders is visserij het belangrijkste struikelblok. IJsland heeft hele rijke viswateren en de IJslanders willen volledige controle houden.
28: Als een meerderheid ja stemt, dan zullen er gesprekken worden gevoerd met de EU. Nederlandse speurhonden gaan in Suriname helpen bij de zoektocht naar de vermiste Rodney Leisner. De Nederlandse ondernemer en filmproducent is sinds 2 weken vermist. Stichting Reddingshonden stuurt een team van 15 mensen en 8 speurhonden. In deze vermissingszaak zijn al 3 verdachten opgepakt. Een 4e verdachte, de zakenman Ryan T., wordt nog gezocht. En op het WK roeien op de Bosbaan in Amstelveen hebben de Nederlandse vrouwen goud gewonnen in de dubbel 4. De Nederlandse mannen wonnen zilver in de 4 zonder stuurman of vrouw. Het werd een spannende eindstrijd tussen de Verenigde Staten en Nederland, zag commentator Frank Wielaert.
2: En het scheelt niks. Amerika ligt nou 2 metertjes voor. Misschien 1 meter, veel meer zal het niet zijn. Kan Nederland in de allerlaatste fase er nog overheen? Of gaat het net niet lukken? Worden de favoriete Amerikanen dan net nummer 1 vlak voor de Nederlandse 4 zonder? Zo gaat het zijn. Amerika 1, Nederland net 2.
28: En er was nog meer succes. Op de 4 zonder ging het brons naar de Nederlandse vrouw. Het weer. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over het land. En is er kans op regen. Tot 20 tot 23 graden. Morgen wisselvallig met zon en buien. En de temperatuur blijft ongeveer gelijk. En er is verkeersinformatie. In Den Haag zit Tim Schaap bij de ANWB. Tim, vertel, waar staat het vast?
3: Ja, helaas hier en daar wel, maar echt enorme problemen zijn er gelukkig niet. Je hebt de langste file des lands staat op de A1 richting Apeldoorn vanuit Amsterdam. Tussen Amersfoort en Barneveld, 15 minuten ongeveer, komt daardoor wegwerkzaamheid op de A12. Voor veel mensen is dit een alternatieve route. Dan zijn er 2 rijstroken dicht op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam, ter hoogte van knooppunt Nieuwemeer. Je hebt 10 minuten vertraging vanaf Schiphol ongeveer. De A15 dan, Gorkum Nijmegen, tussen knooppunt Deel en Tiel, 9 kilometer en 10 minuten door een pechgeval. En tenslotte nog bergingswerk na een ongeluk vanmorgen vroeg op de A15 richting de Maasvlakte. Tussen Hendrik Ido Ambacht en Rotterdam Saarloos, 4 kilometer, 10 minuten. De hoofdrijbaan is dicht, maar je kunt er langs over de parallelrijbaan.
4: Zometeen op NPO Radio 2, Spijkers met Koppen.
5: Ster.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
9: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
9: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
21: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
29: Hey, is onderweg.
21: Wie?
29: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
21: Top. Koffietje, ik trakteer.
29: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
30: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
31: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
32: Vanavond zijn we er weer met een nieuw seizoen van Beste Zangers. Met in de eerste aflevering Clouseau, die bezongen wordt door hun muzikale collega's Yves Berendsen, Django McCoy, Lizzie, Desiree, Fee Klaassen en Zoe Levi. Kijken dus, Beste Zangers, vanavond om 21:50 bij Avrotros op NPO 1.
33: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo!
34: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
33: Beren goed, thanks Bo.
34: Social Deal, deals die je niet mag missen.
33: En actie Olifant!
35: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig.
7: Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Joujou.
34: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
10: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
11: Wat een grote zaal! Als opa maar niet gaat hoesten. Oh, de deuren gaan dicht. Stil, opa, het begint.
13: De Nationale Kindertheaterweek is deze herfstvakantie in het theater bij jou in de buurt. Neem gerust je opa mee.
14: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Wauw, dat was te gek. Morgen gaan we weer naar het theater. Oké, opa?
15: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Spijkers met koppen.
16: Welkom terug, dames en heren. Spijkers met koppen, de eerste van het seizoen live vanuit Eindhoven. Dit uur laten we Eindhoven zijn echte voetbalkampioen zien. Wij hebben het hoofd van Poetin en Kim Jong-un. En dat opa heel kan zijn, weten maar genees dat ook doofheid is. Kabaret. Maar eerst, dames en heren, is hier de Nieuwlanders.
4: Spijkers met koppen.

0: De Niemanders. Groots, mooi, prachtig, emotioneel.
1: En meer.
0: En meer.
1: Meer.
0: Ja. Nog één liedje van de Niemanders. We zijn in Eindhoven. We zijn in het prachtige theater hier in Eindhoven. Opening cultureel seizoen. We spreken over muziek en over politiek en over rampen en over sport.
1: En over dat sport. Nederland deze zomer wereldkampioen is
0: geworden. Wij zijn wereldkampioen geworden.
1: Wij zijn wereldkampioen voetbal geworden. Even ter verduidelijking.
0: Er zijn drie mensen blij mee. De rest interesseert het werkelijk helemaal niet.
1: En dan heb ik het natuurlijk niet over die sukkelaars, die struikelaars en houten klazen onder leiding van Ronald Koeman.
0: Nee.
1: Over de high-tech robots van de Technische Universiteit Eindhoven. De heren zitten naast me. Tijdens de Robocop in Zuid-Korea gingen de Nederlandse rijdende robots er met het goud vandoor. En ondertussen gebeurt er ook heel erg veel op het gebied van humanoid voetbalrobots. Wat dat is, daar gaan we achterkomen. Ruben Beumer en Peter Teurling schuiven aan bij Dolf en nemen hun sterrenselectie mee het podium op.
0: Ruben, Peter, welkom. Ja. Ruben, wij hebben elkaar, we hebben elkaar een paar maanden geleden gesproken. Jij legde mij uit, er zijn twee soorten voetbalrobots. Leg het even uit aan het publiek en de luisteraar. Waar praten we over?
2: Ja, we hebben robots met wielen. Die kunnen gewoon rondrijden. En die hebben geen benen om te lopen en te schieten. Die hebben ook een camera die alle kanten op kan kijken. Ja. En we hebben de humanoids. Dus de robots die meer op mensen lijken met de armen en benen. En die moeten ook schieten met hun benen. En die hebben alleen een camera aan de voorkant, net zoals wij.
1: Het zijn wel hele kleine mensen, moet ik zeggen.
3: Nu nog wel, nu nog wel. Het idee is van Robocup is dat in 2050, na de finale van het mensenvoetbal, er een extra wedstrijd moet komen tegen robots.
0: En dan een soort Project 2050, dat is waar we over praten.
3: Precies.
0: Okay.
3: Dus we hebben nog even, de tijd.
0: En maar even over de humanoids, want we praten over sport natuurlijk. Humanoids is natuurlijk ook iets wat we op veel andere plekken steeds meer ziet. In de zin van aan lopende banden in fabriek op allerlei plekken waar robots komen die steeds meer op mensen lijken.
2: Ja, dus heel veel machines zijn natuurlijk gebouwd nu om voor mensen om aan te werken. Dus voor sommige taken kun je beter een ander soort robot gebruiken. Robot stofzuiger, robot grasmaaier. Maar omdat die jongen nooit op een mens lijkt, kan die makkelijker taken van mensen ook uit gaan voeren, omdat de hele omgeving daarvoor gebouwd
1: is. En uiteindelijk misschien dus wel legers vervangen.
2: Ja, dat zou ook nog kunnen. Heb je niet eens per se een humanoid voor nodig. Je kan ook een autonome rijdende tank
0: Zou je
2: hebben,
0: maar, presentatoren van een belangrijk zaterdagmiddagprogramma...
2: voorlopig nog niet.
0: Voorlopig nog niet. Wij praten over voetbal. Het ging heel goed, want wereldkampioen.
2: Ja, met de robots met de wielen zijn we inderdaad wereldkampioen.
0: Dat is fantastisch. Ging het helemaal goed? Ik bedoel, ging het toernooi goed? Gingen de wedstrijden goed? Gingen er dingen mis?
2: We hadden aan het begin wat problemen met het wifi-netwerk. Dat is wel eens vaker bij toernooien. Onze robots hebben echt wifi nodig om te kunnen pasen met elkaar. Want dat is een van de sterkte van onze robots. Echt de samenwerking. Maar ze konden niet met elkaar afspreken dat ze gingen pasen. Maar toen dat eenmaal was opgelost, toen liep het echt...
0: Nee, ho, probleem opgelost. Je hebt een toernooi waar robots gaan voetballen en de wifi lag eruit. Dat is wat je zegt.
3: Ja, precies. Ja, ja. Nou, om het even...
0: Heel graag.
3: We hadden zo'n slechte wifi dat we 97% packet loss hebben. Dat betekent van alles wat we versturen komt maar 3% ongeveer bij een andere robot.
0: Dan voetbal je echt als Helmondsport. Toch
3: precies,
0: dat is wat het is.
3: Ja. Hele goede opmerking. Ja. Maar uiteindelijk kregen we hem wel beter. Toen hadden we 70% packet los, maar dat is voor onze robots voldoende om goed te kunnen voetballen.
0: Okay.
3: Dus dan is er maar 30% komt maar bij de medespelers. Maar dat is voldoende.
1: Maar is toch een beetje toch een gek verhaal. Ik bedoel, die kennelijk draaien die robots op wifi.
0: Ja,
1: dat geldt voor al die robots.
0: Ja.
1: Dan regel je dat toch gewoon. Dan zorg je toch dat werkt.
0: Ja, maar al die teams gebruiken allemaal wifi en het loopt allemaal door elkaar.
2: Al die teams regelen dat en iedereen heeft ook vaak zijn eigen netwerk om dingen te testen. Dus dat is eigenlijk niet de bedoeling, maar heel veel teams doen dat wel. Dus er wordt ook steeds omgeroepen door de zaal. Dat, er zijn echt honderden teams. Dus er zijn er zoveel, dus er wordt ook omgeroepen dat iedereen dat weer uit moet zetten.
0: Hoe spannend was de finale?
2: Het begin is sowieso altijd spannend.
0: Tuurlijk, het is 0-0, spannend.
2: Ja, maar je weet ook niet...
0: Ja. Ik weet echt wel wat van voetbal. Ja.
2: En we hadden een tegenstander uit Frankrijk in de finale.
0: Juist.
2: Zij waren op de laatste avond nog allemaal aanpassingen aan het doen. En ze hadden zelfs een stukje code, wat wij gewoon openbaar beschikbaar hebben van ons, ook gebruikt om sneller de bal te kunnen pakken. Dus waren
0: ze pakken
2: heel
0: jullie code? Om hun team beter te maken.
2: Ja, dat is ook echt de bedoeling. Dus Robocup is ook een groot samenwerkingsproject tussen alle teams. Bij de competitie wil iedereen winnen.
0: Een soort open source-achtige situatie en je mag het gebruiken.
2: Ja.
0: Dan speel je tegen Frankrijk. Die kunnen echt wel voetballen. Wat was de uitslag?
2: Uiteindelijk is het 14-2 geworden voor ons. Dus daar waren we blij mee. Ja.
0: Ook wel. 14 deu. Maar nu de stap naar de humanoids. Want dit kunnen wij, als we op wieltjes rijden, dan echt typen we iedereen van het veld af. De humanoids, hoe gaat het daarmee?
3: Daar hebben we nog heel veel te doen. Daar zijn we,
0: kortom,
3: zijn we nog,
0: het gaat niet best.
3: We zitten nog niet in het linker rijtje. Dus, we hebben nog veel te doen. We zijn hier heel recent mee begonnen. Met een robot die we gewoon aangeschaft hebben. Zodat in ieder geval alle jongens van software al aan de gang kunnen. Hè. Die kunnen de software gaan ontwikkelen.
0: Dus je koopt een robot?
3: Ja.
0: En de jongens van software, dat klinkt wel heel goed in de oren, die gaan ermee aan de slag.
3: Ja.
0: En dan ga je dus een robot leren om te voetballen.
3: Ja, dus een deel is inderdaad het leren. Want tegenwoordig doen we software niet meer op de klassieke manier dat je alles code schrijft.
0: Nee, natuurlijk niet.
3: Tegenwoordig doen we heel veel. Dan geven ze randvoorwaarden en dan belonen we ze of straffen ze. En dan gaan ze als een soort evolutie gaan ze steeds beter iets leren.
0: Maar dus, de randvoorwaarde is, je moet bijvoorbeeld de bal binnen de lijnen houden. Je moet de bal pasen naar iemand met hetzelfde kleur shirt aan. En de bal moet uiteindelijk belanden in het doel, om eens wat randvoorwaarden te noemen.
2: Ja, dat stuk, dingen, ja.
3: Ja, maar dat stuk dat doen we nog met klassieke software. Omdat we daar heel goed kunnen veel controle over hebben. Ja. Maar al het andere daaronder, dat wordt met reinforcement learning, dus AI, neurale netwerken gedaan.
0: En dan leren ze zichzelf stap voor stap. Wij gaan dit doen, want we hebben hier dingen staan. Ik nodig jullie uit die kant op. We gaan een live demonstratie geven. Gaan jullie dat doen? Wie gaat deze dingen bedienen? Want ik zie daar twee robots staan. Waarvan één een overduidelijke humanoid en de ander niet.
2: Ja, ze zijn gewend om op een veld met lijnen te spelen. Nou, dit ziet er heel anders uit. Dus we hebben twee teamgenoten die klaarstaan achter de knop.
0: Oké, kom maar.
2: Een beetje te helpen.
3: Die gaan dit doen. Het is RoboCup is volledig autonoom. Er zit niemand aan de controllers. Sterker nog, wij moeten onze handen loshouden van de controllers.
0: Juist.
3: Alleen voor deze demo moeten we wel.
0: Er wordt gezwaaid. U mag terugzwaaien.
1: Hallo.
0: Dit hebben we allemaal bedacht. Nou, zwaaien gaat heel goed. We kunnen ook gebaren maken. Maar ik zie ook een goal. Ik zie een doel.
3: Ja,
0: toch?
3: Daar gaat eigenlijk iemand in staan.
0: Ja, Willemijn is keeper. Dat weet zij niet, maar Willemijn...
1: Ik heb mijn Dolly Parton schoenen aan. Heb je dat gezien? Dan kan je
0: bij de kruising. Dus Willemijn keept. Wie wat gaat er schieten? Vertel mij, wat gebeurt er?
2: Bijvoorbeeld met de wielen, die gaat nu schieten. Dit is ook ongeveer de afstand, zelfs iets verder dan wat we normaal hebben.
0: Willemijn is de enige keeper met een microfoon. Dus ik zou hem links in de hoek leggen, want daar komt ze echt nooit bij. Maar we gaan
3: volgens mij de nummer 5, Robodinho.
0: Wow!
3: Oh, dat was een paasje over de grond.
1: Nee, ik bedoel, ik raakte hem wel. Hè?
0: Ja, prachtig. Ja.
3: Ah, die kunnen we nog wel een keer overnieuw doen, toch?
0: Ja, nog een keer. Prachtig en zo.
1: Ja, oké, 1-0 voor de, hoe heet dat ding?
0: Willemijn, we gaan
3: het over Robodinho.
1: Nog een keer.
0: Ja, want dit is echt, komt hij aan,
3: weer over de grond, maar netjes.
0: Ik wil toch wat vragen, kan de robot ook de andere kant op schieten?
3: Zeker.
0: Ja?
2: We kunnen eens kijken hoe ver die gaat komen. Ja?
0: Oké, daar komt hij aan, even kijken.
1: Zit je op de eerste rij?
0: Nee, het was de tweede rij. Dat is veel grappiger.
1: Gaat het nog daar? Ja? Gelukkig. Ja.
3: Dus normaal kan hij ook lopjes maken, maar volgens mij hadden we een klein technisch...
0: Een lopprobleem?
3: Nee, ja, een...
0: Wat is het? Ik sta in de coulissen met een man met een laptop. Die is gewoon porno aan het kijken. Wat is het probleem met het lopje?
4: Hij heeft een schietlepel die omhoog en naar beneden...
0: Een schietlepel?
4: Ter vervanging van een been.
0: Tuurlijk.
4: En normaal moet hij die even op het begin helemaal naar beneden doen en helemaal naar boven doen.
0: Tuurlijk.
4: Maar dat doet hij niet.
0: Waarom niet?
4: Omdat hij er geen zin in heeft.
0: Maar ben jij een van de jongens van de software?
4: Ja, helaas wel.
0: Oké.
1: Maar hoe bedoel je, omdat hij er geen zin in heeft? Hoe kan dat nou?
0: Je hebt wel dat je geen zin hebt om je schietlepel omhoog te doen.
3: Het is weekend.
0: Ja, dat vind ik zo makkelijk.
1: Daar heb ik toevallig helemaal nooit last van.
0: Nee, jij niet, maar anderen wel.
1: Luister. Nee.
0: 2050.
2: Ja.
0: Is het dan zo dat humanoids beter kunnen voetballen dan, ik wil niet zeggen PSV, maar dan een belangrijke club in Nederland?
2: Nou, we hopen zelfs beter dan de wereldkampioen voetbal. Dus dan ook beter dan PSV.
0: En is dat kan, dat is haalbaar, dat is...
3: Nou, het is... hoe zeg je dat? De ontwikkeling is niet lineair. Die is exponentieel. Dus naar mijn gevoel gaan we het wel halen.
0: En alles bij AI gaat over leren en steeds sneller leren en leren van alles wat er al is. Kan een robot leren van alles wat er ooit in voetbalwedstrijden is gebeurd?
3: Ja, dat moet lukken. Op dit moment is dat lastig, maar ik verwacht dat binnen een paar jaar kun je ze echt wel strategieën laten aanleren op basis van gewoon heel veel televisie te kijken.
2: Ja, en heerlijk.
1: In 2050, dan gaan ze dus spelen.
0: Tegen de wereldkampioen.
1: Tegen wereldkampioen, ja. En de bedoeling dat ze worden verslagen, de echte
0: onwaarschijnlijk. Ik vind daar van alles van. Ik vind het prachtig. Dankjewel, Lucette Adewijns. Dankjewel, Ruben Beumen. Dankjewel, Peter Teurings. Dankjewel, man van
1: dankjewel.
0: De software.
1: Robo Dinho. Dankjewel,
0: dankjewel.
1: Robo Ronaldo.
0: Dankjewel. 13:21. Het is een gekkenhuis. Willemijn krijgt zelfs een broodje. Waarom krijgt
1: krijg
0: Willemijn een broodje en ik niet? Dat is de vraag.
1: Nee, die eet we, niet. Dat is iedereen weet
0: ik
1: dat
0: heb
1: jij
0: een
1: niet
0: halve
1: eet
0: banaan op, ja, lieve
1: is,
0: mensen.
1: Dat is meer dan
0: ja, anders. Lach maar. Jullie zien er lekker uit. De zomer zit er bijna op. We zetten de lijnen. Ik zet nog één keer de lijnen open. Ik vond de eerste keer zo leuk. De vraag is eigenlijk, wat was voor u het hoogtepunt van de zomer? Ik heb geen idee. Wie heb ik aan de lijn?
5: Ja, met Douwe Remkes.
0: Ah, Douwe Remkes. Dat is een boer.
5: Dat vind ik een vooroordeel.
0: Ja.
5: Maar het klopt wel.
0: Mooi.
5: Ja, ik wilde even zeggen dat ik het een heerlijk warme zomer vond. Ja, ik hoop dat mensen eindelijk eens stoppen met zeiken over het klimaat. Zelfs mijn Irma had een kleurtje. Haar melkflessen zijn nu mooi rood gebakken.
0: Ja, Douwe. Er wordt niet gedemonstreerd tegen het weer. Het gaat over klimaat. De planeet gaat eraan.
5: Ja, nou, ik zag laatst hier ook van die kids op de weg. Ik dacht dat het Extinction Rebellion was, maar waren gewoon Teun en Jelke van hiernaast die door de hitte met hun handen aan het asfalt waren vastgeschroeid.
0: Ja, u lacht erom, maar u heeft er toch ook last van? Ik bedoel, de gewassen verbranden en verdrogen?
5: Oh, nee, die koelen we 2 keer per dag met stikstof. Maar goed, ik moet even verder dan.
0: Je moet verder, wat ga je doen?
5: Nou, werk gaat door, hè. Moet even een kuub plastic verbranden in het bos.
0: Oké, hartelijk dank. Wie heb ik aan de lijn?
6: Ja, Vladimir.
0: Ah. Dat is de heer Poetin.
6: Nee, Volodymyr.
0: Oh, Volodymyr, sorry. Meneer Zelensky.
6: Daar, Dolf.
0: Ja, u belt over de verkiezingen.
6: Hebben jullie weer verkiezingen?
0: Nee, ik bedoel verkiezingen Oekraïne.
6: Oh, nee, wij niet.
0: Maar mensen willen dat wel graag, toch?
6: Daar, Dolf. Wij gaan daarover beslissen. Ik heb daar plan voor.
0: Hoe gaan jullie dat beslissen?
6: Wij houden alternatief Eurovisie Songfestival.
0: Wow. Wat een idee. Songfestival?
6: Ja, iedereen stuurt leider met lied en verliezer wordt afgezet.
0: Ik vind het spannend. Wie doen daar aan mee?
6: Daar doen mee Oekraïne, Saoedi-Arabië, Iran, Rusland, ja. Israël, Nederland,
0: mooi.
6: Verenigde Staten, FIFA.
0: Okay.
6: Oh, yes. Door! Ik moet vandoor! Het gaat los!
0: Oh, dat is vreselijk. Zijn er beschietingen in Kiev?
6: Nee, veel erger, Dolf. In Kuip.
0: In Kuip? De Kuip?
6: Ja, ik ga naar training van Feyenoord. Levensgevaarlijk. Ciao.
0: Oké. Dank u wel. Met wie spreek ik? Hallo. Met

0: bills and they make people sick and they look like you.
1: Oh, you mean they're beautiful bills?
0: Well, I mean they look like your head, but they make people sick.
1: Oh, that's terrible. It's a lie. It's like fake news.
0: What's fake news?
1: No one ever gets sick when they put me in their mouth.
0: No.
1: Wait, that came out wrong. Yeah, I heard that. No one ever gets sick when I give them head.
0: No.
1: No, that also sounded...
0: Okay, about that, we heard you are having an affair.
1: No.
0: Yes. With your secretary.
1: Totally fake news from the lamestream media.
0: Well, we heard she is a woman and they call her the human printer.
1: So bad, so hurtful, and totally not true. Here, her name's Natalie.
0: Yeah, Natalie. Is it possible that we talk to Natalie?
1: Sure. Natalie, come to the phone, darling.
0: That is
1: here,
0: very
1: spot. Here comes Natalie.
0: Okay. Hello, Natalie. Hello? Yes. Yes, that is true. But we want to talk to you about Donald. Okay. So it's all not true. Yeah, that's a very interesting story. But now we go on with the program. Yes, same to you. Hey, met wie hebben we het vroeger?
2: Nazdrovja.
0: Ah, meneer Zelensky.
2: Net.
0: Oh, Poetin?
2: Nee, Tom de Nooier is dit.
0: Ah, Tom de Nooier. Tom de Nooier.
2: Uit Oldenbroek.
0: Ja. U bent wethouder die een vakantiefoto van zichzelf postte in een Russisch uniform met een Kalashnikov in zijn klauwen.
2: Ja, nou, dat is een misverstand.
0: Oeh.
2: Ja, we waren naar een schietbaan geweest en als je daar een goede score haalde, dan was daar een verkleedkist.
0: Ja. En u had een goede score?
2: Ja, zeker. Ik had 3 volwassenen, 2 kinderen en een hond.
0: Wat vindt uw christelijke partij hiervan?
2: Ja, daar ben ik weggegaan. Ik ben een nieuwe partij begonnen.
0: Oké, die heet?
2: Pro.
0: Pro?
2: Ja. Pro-Russische Oldenbroek.
0: Maar er is al een pro?
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay. Oh. Oh, ik moet... Oh.
0: Jezus. Spijkers met koppen, met wie?
3: Ja, Reisa Blommestein.
0: Wow, Reisa Blommestein, ongehoord Nederland.
3: Juist, ja.
0: Ja. U belt over het hoogtepunt van uw zomer?
3: Nou, nee, wij hadden dus niet echt een hoogtepunt.
0: Nee, jullie hadden een dieptepunt.
3: Nou, er was vooral weer een misverstand.
0: Nee, geen misverstand. Jullie zaten openlijk citaten van Adolf Hitler op de hemel in de uitzending.
3: Ja, oké, nou niet echt een misverstand.
0: Waarom zou je überhaupt een Hitler-speech laten horen in een uitzending?
3: Het was een inschattingsfout. Een moment van zwakte, ja. Meneer Jansen. En dat is het harde van het leven. En het leven is niet vergevingsgezind voor hen die zwakte tonen.
0: Nou, dat vind ik mooi.
3: Dus Adolf Hitler.
0: Waarom zou je dit doen?
3: Iemand die de geschiedenis niet kent, is iemand zonder ogen of oren, Dolf.
0: Laat me raden, dat is...
3: Adolf Hitler.
0: Stop met het citeren van Hitler in mijn programma.
3: Ja, sorry Dolf, maar iedereen wil ons nu weg hebben. En ik heb toch het gevoel dat ik op moet komen voor een omroep. Kijk, mijn eer ligt in mijn loyaliteit.
0: Hou op met Hitler citaten.
3: Oh, dat was niet van Hitler.
0: Gelukkig.
3: Dat was Himmler.
0: Oké, we gaan even door.
4: Dag, lieve luisterpeus kindertjes.
0: Ja, meneer de Uil. Ja, Van Amateurstrand komt terug. Waar wordt het uitgezonden?
4: Wel nu. Bij Ongehoord Nederland.
0: Nee.
4: Daar smult men tenslotte als geen ander van fabeltjes.
0: Ja, komen alle karakters terug?
4: Het mogen duidelijk zijn dat er derhalve enkele kleine wijzigingen zijn aangebracht.
0: Doet Bor de Wolf mee?
4: Helaas bleek boze Bor een probleemwolf. De gebroeders Bever zagen zich genoodzaakt om hem volledig aan gort te knallen.
0: En Loïke de Vos?
4: Men dient nu met de tijd mee te gaan. Dat wordt Liedewijken de Vos.
0: Nee. Gerrit de Postduif?
4: Dat is Geert de Postduif.
0: Dit klinkt als een politieke inmenging. Zoef de Haas?
4: Helaas. Soufiane de Haas is thans verdwenen. Het bos is immers vol. En zoals men tegenwoordig pleegt te zeggen...
0: Ja.
4: Vol is vol. Want... Dieren zijn precies migranten. Met dezelfde migrantenkanten.
0: Nee.
4: En dezelfde migrantenstreken.
0: Nee.
4: We zetten ze allemaal uit het land. Uit Fabeltjesland. Uit Fabeltjesland.
0: Dank u wel, we gaan door.
5: Dames en heren, de laatste keer. Jij iemand.

0: De Niemanders.
1: De Niemanders.
0: Wow, wow, wow, wow. Gaat dat zien in het theater Café Habibi in de Niemanders. Het is 1333 Spijkerskop in Eindhoven. Een spoedbezoek. Een spoedbezoek van CIA-baas Radcliffe afgelopen week aan Moskou. Geruchten over aanstaande mobilisatie en 50.000 Noord-Koreaanse militairen in Rusland. Dat wijst er allemaal op dat Poetin geen vrede wil, maar juist meer oorlog met Oekraïne. Waar dit toe leidt, bespreken we met buitenland- en defensie-expert bij het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis aan de Radboud Universiteit, Laurien Krump. En de man die alles weet van Korea, Remco Breuker, Universiteit Leiden. Welkom,
1: juist,
0: welkom.
1: Laurien, Remco, goedemiddag, hallo. Laurien, ja, jeetje, CIA-baas Radcliffe daar op bezoek. En al die andere dingen die Dolf noemt, wat maak je hieruit op?
2: Ja, Oekraïne zit in een zogeheten perfect storm eigenlijk. En dan perfect in negatieve zin. Eigenlijk sinds die oorlog in Iran, waar Trump in 2 dagen meer Patriots heeft afgeschoten, die luchtafweersystemen, dan in 4 jaar oorlog in Oekraïne. Ja. Staat Oekraïne er wat dat betreft zwakker voor. Rusland ziet dat. Die weet dat Amerika zwak staat. Die weet dat, dat de Oekraïne niet voldoende luchtafweer geschud heeft. En die zijn aan het kijken hoe ze de oorlog een beetje kunnen accelereren. Ja. Remco gaat daar zo ook meer over vertellen met 50.000 Noord-Koreanen, onder andere. Maar wat je in ieder geval ziet, is dat Poetin echt de lange adem heeft. Dat hij niet denkt, zoals er in het Westen wel eens wordt gesuggereerd, van oh, mijn economie gaat eraan en mijn populariteit ook, en het loopt allemaal af en ik moet gauw tot een bestand komen. Maar dat hij denkt, we doen er nog een schepje bovenop. Dat hebben we vandaag ook gezien. Hè? Gisteravond en vannacht hebben de Russen in de voorstad van Kiev een munitiedepot aangevallen, waarbij 27 burgerdoden zijn gevallen.
1: Ja.
2: Dus winter in aantocht ziet het er niet goed uit voor Oekraïne.
1: Nee, dat is inderdaad. En dat is nog een ander statement. Denk jij, want dat zijn dan de verhalen, dat die CIA-baas Radcliffe, dat hij naar Poetin is gegaan om te zeggen, dat zou dan misschien waar zijn, val niet een NAVO-land aan, doe het niet.
2: Ja, dat gerucht doet de ronde. In ieder geval zal het ook over de oorlog van Oekraïne in Oekraïne zijn gegaan.
1: Ja.
2: Trump probeert dat een beetje onder het tapijt te geven. Die zegt van, oh ja, dat was gewoon een routinebezoek. Nou, het laatste routinebezoek van een CIA-baas, routine tussen aanhalingstekentjes, was een aantal maanden voor de grootschalige invasie in Oekraïne van Rusland in februari 2022.
1: En toen werd er ook gezegd tegen Poetin, doe het niet.
2: Toen werd ook gezegd, doe het niet. En Poetin dacht, dikke neus, ik doe het wel. Ja. Dus het is niet zo dat we ons nu veiliger hoeven voelen. Daarnaast is het schaakbord natuurlijk wel echt veranderd waarop we tegenwoordig spelen. Want Trump zal die Radcliffe gestuurd hebben. Hij kan hem ook hebben gestuurd om te zeggen, kijk of je nog een dealtje kan vinden met Poetin. Want die oorlog in Oekraïne en Zelensky die alsmaar om Patriots vraagt, daar heb ik echt helemaal geen zin meer in. Daarnaast kan het zo zijn dat Trump steun wilde in de oorlog in Iran. Want sancties tegen Iran betekenen niks als Rusland er niet in meegaat.
1: Ik las, misschien is het een uitruil dat hij zegt, weet je wat, tegen Poetin, als jij nou even niet meer zo erg met Iran bemoeit, dan trek ik mijn hand een beetje af van Oekraïne.
2: Ja, we hebben dat soort uitruilen eerder gezien. Bijvoorbeeld omtrent Venezuela. Hè. Waarom hield Poetin zich stil toen Maduro gekidnapt werd? Omdat hij de vrije hand kreeg van Trump in Oekraïne op dat moment. Mm-hmm. Daar zijn ook echt bronnen voor. Dus ook dat is niet onmogelijk. Maar ik denk, wat het ook zal zijn, Oekraïne zal ter sprake zijn gekomen. Iran ook, de NAVO ook. Maar met Trump aan het roer is het in ieder geval niet een gesprek waarop we wat geruster kunnen slapen. En we zien ook dat de Russen er totaal niet van onder de indruk zijn.
1: Laten we eens even naar die andere, laten we zeggen, wat aparte man gaan in Noord-Korea. Kim Jong-un, Remco, jij bent de kenner natuurlijk van dat land. Poetin, die denkt misschien ook wel, ja, weet je, het zal wel met Trump. Ik heb jouw vriendschap niet nodig. Ik heb hele andere vrienden, bijvoorbeeld Kim Jong-un.
3: Ja.
1: Hoe is de verhouding tussen die twee, tussen Poetin en Kim Jong-un?
3: Ja, prima.
1: Ja,
3: gaat hartstikke goed.
1: Ja.
3: Nee, dat is al sinds de inval in Oekraïne een godsgeschenk voor Noord-Korea, ben ik bang. Die alles krijgen wat ze van Amerika en andere landen door de sancties niet hebben kunnen krijgen al die jaren, krijgen ze nu wel.
1: Wat krijgen ze dan van Poetin?
3: Geld, onder andere, technologie, vriendschap, voedselhulp. Een plek in de nieuwe internationale wereldorde.
1: Ja.
3: En dan als een land dat ertoe doet.
1: En is het ook een uitruil van... hallo, jij geeft ons 50.000 man, Noord-Koreanen... en dan betaalt Poetin ook echt per soldaat?
3: Ja, dat is wel zoals Noord-Korea dat altijd doet. Je betaalt per soldaat. En Noord-Korea doet dit ook al 50, 60 jaar. De bondgenoten in nood worden altijd geholpen. Vanaf de jaren 60, eind jaren 60... toen Syrië tegen Israël vocht, al.
1: Ja.
3: En er werd toen niet echt voor betaald, nu wel. Noord-Korea heeft het geld nodig. Dus ja, dat gaat echt op die manier. Maar het is een veel bredere samenwerking dan dat. Er zitten ook vele tienduizenden Noord-Koreaanse arbeiders in fabrieken in Rusland en op het land om de plekken op te vangen van die jonge jongens die naar het front worden gestuurd.
0: Maar als Noord-Koreaans soldaat of arbeider heb je, naar ik aanneem, niks te zeggen over je bestemming?
3: Nee, helemaal niks. Nee, daar kan je inderdaad beter niks over zeggen ook. Ja, klopt.
1: Maar
3: ja.
1: Betekent dat ook dat er ook helemaal geen geluiden in Noord-Korea te horen zijn van mensen die zeggen, ik vind dit niet zo'n heel goed idee.
3: Die waren er wel, en dat is het slechte nieuws eigenlijk. Niet dat die geluiden er waren, want er gingen veel jongens naartoe. En die kwamen of niet terug, of ze kwamen terug zonder arm of benen.
1: Ja.
3: En het werd steeds moeilijker om genoeg soldaten die kant uit te sturen, lijkt het. Mensen probeerden met andere soldaten of officieren om te kopen. Zelfs hun kinderen te verstoppen voor de staat. Het is nogal wat in Noord-Korea. Dat doen ze niet meer. Het wordt nu erkend dat Noord-Korea daar troepen naartoe stuurt, door Noord-Korea zelf. Als je sneuvelt daar, of als je gewond raakt, maar zeker als je sneuvelt, dan is jouw familie, die krijgt een speciale status. En die krijgen, en wat je ook ziet, en dat betekent dus meer geld, meer een makkelijker leven.
1: Ja.
3: En wat je ook ziet is dat de levensstandaard in Noord-Korea verhoogd is de afgelopen jaren.
1: Ja.
3: En dat is nog wel een van de meest ironische gevallen uit de geschiedenis die ik ken. Dat de trickle-down economy van Ronald Reagan uit de jaren 80, ik weet niet of je dat nog weet.
1: Ja.
3: Dat als de bovenlaag rijk wordt, dan trickelt dat wel naar beneden. Dan wordt hij ook rijk. Die is gerealiseerd in Noord-Korea in 2025. Het geld blijft niet bij de elite hangen, komt bij de gewone man en vrouw terecht.
1: Oftewel, de gewone man en vrouw heeft niet meer zo'n reden om nee. Ontevreden te zijn eigenlijk.
3: Nee, het gaat best goed in Noord-Korea. Ja.
1: Laureen, ook Trump die probeert vriendjes te worden met Kim Jong-un. Tenminste, dit heeft hij laatst nog gezegd van de week. Vorige week zei Trump, het feit dat ik zo goed met hem kan opschieten, met Kim Jong-un, is een goede zaak, zeker niet slecht. Hij heeft tenslotte 57 krachtige kernwapens. Ja, hoe kijk jij hiernaar?
2: Ja, het ligt in lijn, hè, met hoe Trump zich gedraagt. Er zijn grote voorliefde voor dictators. Ik zag net een foto van Kim Jong-un, Trump en Poetin. Nou, dat vond ik wel toepasselijk. Want hij houdt van dat soort leiders. Hij houdt van sterke leiders. Dat zegt hij al 30 jaar lang. En dat hij dus Kim Jong-un, spierballentaal vindt hij mooi. Autocratie vindt hij mooi. Kijk wat er in de VS gebeurt. De democratische backsliding. Dus de achteruitgang in democratie in de VS is in één jaar is groter dan in Hongarije onder Orbán, in Turkije en in Rusland in 10 jaar. Dus als Trump met Poetin meebuigt of met Kim Jong-un, dan is dat geen naïviteit of clownesk gedrag van iemand die niet snapt wat hij doet.
1: Hmm.
2: Helaas weet hij op dat soort gebieden heel goed wat hij doet. En dat zie je dus ook de hele tijd in de oorlog in Oekraïne. Waarom staat Oekraïne er nu zo precair voor? Omdat er in Amerika iemand aan de knoppen draait die eigenlijk meer affiniteit heeft met Poetin dan met Zelensky, even kort.
0: En meer met hem dan met Europa. Want Amerika is negatief over Europa. De oorlog in Oekraïne gaat uiteindelijk over Europa en onze vrijheden. En Trump en de zijnen hebben niet zo heel veel op met ons en onze vrijheden.
2: Nee, inderdaad. En dat is ook hun bewuste strategie. Hè? Lees de nationale veiligheidsstrategie van de VS uit eind november 2025. Daarin staat gewoon de Europese Unie is onze vijand. Punt.
0: Letterlijk.
2: Dat is echt, dat staat er letterlijk. Ja. En dat onderkennen, dat moeten we onderkennen en dat onderkennen we niet.
1: En we hebben het nu over de zogenaamde sterke mannen van de wereld. De Xi's en de Poetin en Khamenei en Kim Jong-un. Zijn die nou gebaat bij Trump in het Witte Huis?
3: Ja, nee. In eerste instantie niet. Noord-Korea heeft drie keer geprobeerd om met Trump te praten en dingen voor elkaar te krijgen. Het is telkens mislukt. Trump vond het allemaal wel heel mooi dat hij Kim kon spreken en hij bewondert hem en al wat die smeers zijn, maar er kwam helemaal niks uit. Dus er is niks ondertekend wat de moeite waard was. Maar ze hebben, zeker Kim heeft baat bij het feit dat Trump heel erg naar Moskou kijkt en Amerika zo enorm verzwakt heeft. En dan de eigen partner Zuid-Korea ook nog eens een keer in de steek laat, de EU in de steek laat, de NAVO in de steek laat. Ja, het is wel prijsschieten voor iemand als Kim Jong-un.
2: Ja. Ja, nou, er wordt inmiddels ook over de as van agressie gepraat. En dan gaat het dus over Poetin, Kim Jong-un, Xi, maar ook Iran. Mm. Die landen werken alsmaar nauwer samen. Mm. En Trump heeft die samenwerking de ruimte gegeven, gefaciliteerd, soms zelfs ondersteund. Ja. En op een heel wrange manier draagt die oorlog in Iran er ook aan bij, omdat dat Iran ook weer ertoe noopt om steun van Rusland te vragen. En dat betekent ook dat die landen samen militaire technologieën ontwikkelen. Ja. Dat ze wapens en drones uitwisselen, ballistische raketten enzovoort. En dat is een ontwikkeling die Trump wel echt in de hand heeft
1: gelegd. Ik dank jullie hartelijk voor dit inkijkje. Even in 10 minuten in de internationale politiek. We worden er niet denderend vrolijk van, maar het is wel noodzakelijk. Dank dat jullie er waren. Experts Laurien Krump, Remco Breuker, dankjewel.
0: Spijkers
4: met koppen.
0: Spijkers met koppen, inderdaad, we praten over botox. We gaan van Korea naar botox. We praten over botox, we praten over fillers. Vorig jaar kreeg Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 5 keer zoveel meldingen binnen over mislukte, slechte uitgevoerde botox en fillerbehandelingen. Zogenaamde artsen bieden goedkope behandelingen aan, terwijl ze niet opgeleid zijn. Serieuze risico's dus, zeker onder jongeren. Dus trok de inspectie er tijdens de introductiedagen deze week op uit voor voorlichting. Aangeschoven bij mij zijn 2 studenten die erbij waren. Dat zijn Angela en Angelique.
5: Ja, super fijn om hier te zijn.
0: Ja, de inspectie had een heuse botoxbus gemaakt. Daar leek het alsof je een goedkope behandeling kon krijgen, maar dat was dus niet zo.
5: Ja, op die bus stond echt zo super groot. Vandaag lipfillers €129 en 1+1 gratis botox. Dus ik denk, let's go, weet je wel. Mm-hmm. Maar met die dure studentenkamer zit ik financieel namelijk helemaal met mijn handen in mijn extensions.
0: Ja, en toen?
5: Ik in die stoel zitten, komt er zo'n vrouw aan en ik dacht al van super degelijk type, mm-hmm, weet je wel. Alleen mascara op. Mm-hmm. Allemaal poriën. Normaal heeft er niemand poriën in een kliniek. Dus ik voelde me al een beetje onveilig. En toen... Ja, sorry, ik krijg weer paniek als ik aan denk. Zag ik dat ze onder haar witte jas een bodywarmer aan had. En toen dacht ik gewoon, dit is foute boel. Ik moet hier weg. En toen zei zij ineens van... Wist jij dat lipfillers bij verkeerde plaatsing kunnen migreren in je gezicht? Heb je ineens een dikke kin in plaats van een volle lip? Ha! Wow. No!
0: Dit lijkt me schrikken.
5: Oh, ik voelde me zo genept. En als ik ergens een hekel aan heb...
0: Ja, dan is het neppe dingen. Maar is het ook niet een goed ding? Ik bedoel, er zitten risico's aan fillers en botox. Angela, dat weet jij weer, want bij jou is het recent helemaal fout gegaan.
6: Ja.
0: Sorry, wat?
6: Droge wat?
5: Oh ja, heel veel vriendinnen van mij hebben dit. Zeg het nog eens, Ange.
6: Droge mond.
5: Oh, ze heeft een droge mond. Hier,
0: Ange. Oké, probeer maar even te... Oh. Maar waarom zou je dit willen? Dit is niet eens mooi.
5: Oké, time out. Zit jij ons nou te shamen?
6: Ja, wat zou je zeggen?
0: Nee, ik vind jullie naturel mooier.
5: Oh, maar newsflash. Niemand heeft jou wat gevraagd. Okay. Dolf. Ja, nee, ja. Oh. Het is toch zo? Ja. Wat wij met ons lijf doen, is onze zaak. Een beetje respect, oké? Mm-hmm. Wij laten jou ook in je waarde met je dikke denkdeuk.
0: Oké. Sorry, je hebt gelijk.
6: Ja, dat is ook...
0: Ik kijk nu naar je. Ben je boos?
5: Oh, nee, ik ben verbaasd. Nee, sorry, dat zie je niet meer. Ik ben verbaasd.
0: Verbaasd, ja, want?
5: Nou, een oude witte man die zo snel zijn excuses maakt. Dit is gewoon oprecht zo verfrissend als een chemische peeling na een weekje Ibiza. Ja, nou, en dan ga ik ook een beetje aan jou toegeven. Ja, kijk, het is inderdaad wel slim om het veilig te doen.
6: Ja, dat is inderdaad wel slim, hoor.
0: Oké.
5: Ja, dus weet je wat? Laten we het gewoon houden op... Verbouw als je wil, gerust je bek... Maar doe wel eerst de filler check.
0: Dankjewel.
4: Spijkers met koppen.
1: Wat gebeurt er? Wat gebeurt er als je doof bent in een wereld waar alles om muziek draait? Dat wordt verteld in de nieuwe muziektheatervoorstelling Kolja. Gebaseerd op de gelijknamige roman van Arthur Japin. Frances van Broekhuizen.
7: Hallo.
1: Het speelt de rol van gouvernante Sofia. En dat doet deze ervaren dramatische sopraan tegenover de 22-jarige nieuwkomer Olivier Kemmler.
0: Yeah.
1: En zij gaan Dolf alles vertellen over deze voorstelling en hoe het is om wanneer uiteenlopende generaties samenwerken. En daar weet ik alles.
0: Juist, Francis
1: van.
0: Oliver. Olivier, wij weten alles van Chopin, Tchaikovsky, maar het publiek nog helemaal niet. Even, waar hebben we het over? Wat is het stuk? Wat is het verhaal?
7: Het gaat over een doofstomme jongen die dus niet kan praten en niks.
8: niks hoort. En die wordt verzorgd uiteindelijk door Sofia, de gouvernante, en de broer Modest Tchaikovsky van Pjotr Tchaikovsky. Het is een waar gebeurd verhaal.
0: En Pjotr is de beroemde Tchaikovsky?
8: Dat is de beroemde van al die prachtige muziek. Zwanenmeren, noem het allemaal maar op. Ja. Maar dat kind wordt opgevoed, leert praten, leert liplezen en uiteindelijk de broers Tchaikovsky zijn homoseksueel in Rusland, waar het niet mag in de 19e eeuw. Of wordt wel gedoogd, maar het mag niet in het openbaar. En op een gegeven moment wordt die Sofia verliefd op Modest Tchaikovsky en er gebeurt iets waardoor zij teleurgesteld raakt en beledigd. En dan zorgt zij er eigenlijk voor, ongewild, dat Pjotr Tchaikovsky zichzelf van het leven beneemt in het boek om de groep te redden, dat ze niet naar Siberië worden afgescheept omdat ze homoseksueel zijn. En Kolja gaat als een soort detective op zoek naar de ware toedracht van de dood van Tchaikovsky. En omdat hij kan liplezen, kan hij ook mensen zien fluisteren en dan weet hij wat ze zeggen.
0: Nou, leuk dat jullie er waren. Dus dit kan je...
8: Dankjewel.
0: Luister, Olivier. Met deze vrouw, dit fenomeen.
8: Nou,
0: ze begint
8: absoluut
0: te praten en je moet
8: ze
0: er echt op uitzetten. Wat is jouw rol?
9: Ja, ik speel Kolja. En je mag niet stom zeggen eigenlijk, hij is doof. Maar,
8: doof. Ja, je kan wel lullen, ja.
9: Ja. Maar ik word opgeleid door die twee broers. Hij is een beetje verwaarloosd. Zijn ouders weten niet wat ze met hem aan moeten.
0: Maar je bent doof in een omgeving waar muziek ongeveer het belangrijkste is wat er is.
9: Ja, dus hij voelt dan wel de trillingen van de muziek en van de instrumenten. En daardoor kan die Tchaikovsky hem dan ook helpen om meer te gaan voelen en daardoor ook uiteindelijk te gaan leren liplezen en spreken.
1: Lijkt me nog niet zo makkelijk te repeteren als je niet zelf doof bent.
0: Want jij bent niet doof, wij hebben een gesprek. Jij bent niet
9: wat
0: doof. Dat is de vraag.
9: Ja, ik heb wel de eerste repetitie te zijn, Francis, van stop even die oordop in je...
8: Doe wat loops in je oren, dat je eigenlijk al afgesloten bent van
0: dat
8: de
0: je echt niks hoort. Of nauwelijks
9: ik ben wel eens op zo'n festival geweest, dus ik heb die oordop.
0: Goeie oordoppen.
9: Ja, en dan krijg je niks mee. Is ook wel eens lekker.
8: Ja, wel, ja.
0: Dat zei je terwijl je naar Francis keek.
1: Maar
0: ja, ik begrijp het, want dan kun je inleven in hoe het is om doof te zijn. Ondertussen ben je ook aan het repeteren. Hoe kun je repeteren als je op dat moment eigenlijk niks hoort?
9: Ja, je focust gewoon heel erg op lippen. Dus als ik met Francis speel, dan probeer ik echt naar haar mond te kijken en om die manier ook over te brengen aan het publiek dat ik het anders niet meekrijg. Dus ik moet heel erg zorgen dat tijdens het spelen dat ik me zo positioneer dat het heel duidelijk overkomt. Dat
8: ja, het is Dolf, ken je het fenomeen acteren?
0: Ga je nou proberen, om mij, na mijn glanzende carrière... Ja, ik heb er wel eens over gelezen, maar wat wou je zeggen?
8: Dat doet hij. Hij acteert heel goed dat hij doof is. Dus dat,
0: hij is geen acteur.
8: Nee, we zijn operazanger.
0: Dan ben je ook acteur?
8: Dan ben je ook altijd acteur, natuurlijk.
0: Want wij weten dat operazangers, zangeressen op het allerhoogste niveau kunnen zingen. Maar het is dus eigenlijk een combinatie. Je bent ook acteur.
9: Ja, je moet wel ook acteren,
8: En dat doet hij, want hij is net afgestudeerd in Groningen. En het is dus heel leuk om zo'n jong, hij is net zo oud als mijn neef. En ik ben een beetje gek op hem geworden in die 4 weken dat we zijn gaan samenwerken. Want je ziet dan een heel nieuw, jong mens met talent die ineens heel mooi zingt. Die ook ineens gaat spelen, eerst een beetje schuchter is. Die denkt, al die oude lui om me heen, wat zijn dat voor gekke lui. En dan toch ook zelf een beetje gek wordt, net zoals wij. Is wel leuk hoor.
0: Dat is lekker om te zien.
8: Ja,
0: wat
8: ja.
0: is Sofia voor vrouw? Wat de gouvernante, is zij voor vrouw?
8: Nou, ik speel nu eigenlijk weer eens een serieuze rol. Wat ik ook heel fijn vind om te doen. En zij is eigenlijk een hele opgesloten grijze muis die helemaal nog nooit wat heeft meegemaakt in haar leven. En dan verliefd wordt op die Modest Tchaikovsky. Terwijl ze weet dat hij eigenlijk homoseksueel is. Maar voor haar is het al genoeg om dat surrogaatgezin te hebben. En daar vindt zij de liefde en de bevestiging uit. Maar zij kan dus niet praten eigenlijk over die gevoelens. Net zoals dat die broers niet over hun gevoelens kunnen praten. En dat opgeslotene, dat is eigenlijk ook een soort thema in dat boek van Japan.
0: Het is een behoorlijke fucked up family, als ik het in goed Nederlands mag samenvatten.
8: Nou, het is inderdaad niet helemaal gewoon. En het gaat bij Japan altijd om dat schitterende gebrek.
0: Ja.
8: Daar heeft hij het altijd over.
0: Ja.
8: En uiteindelijk krijgt zij een zoen onder de mistletoe een kerstavond. En dan krijgt ze zo de gilzenuwen. Want dan is eigenlijk haar hele droomwereld valt in duigen.
0: Waarom?
8: Zielig, hè?
0: Maar waarom valt
8: nou,
0: alles
8: ja, omdat
0: in tuigen?
8: Je soms, ik herken het nog wel uit mijn eigen tijd dat ik nog in de kast zat en helemaal nog niet zo goed wist hoe ik in elkaar stak. Dat ik kon op afstand heel erg adoreren of van iemand houden, maar dan was het al mooi genoeg en er moest eigenlijk niks aankomen, want dat zou iets kunnen verstoren. Dat is een angstige manier van liefhebben.
0: Ja.
8: Ik kan het niemand aanraden, maar sommige mensen zijn zo opgesloten en daarom is het goed dat je op een gegeven moment mensen kan helpen om zich misschien te ontsluiten.
0: Is opera, prachtig gezegd Francis, is opera niet alleen een manier om een verhaal te vertellen, maar ook om zo'n tweede laag, derde laag daarin mee te nemen? Want dit gaat dus ook over, ik noem het de fuck off family, mensen die niet met elkaar praten, iemand die misschien anders is dan anderen denken. Is dit ook een manier om zo'n verhaal juist te vertellen?
9: Ja, binnen de opera kan dat heel goed. Dus wij zijn ook aan het acteren, we zijn aan het zingen.
8: Ja, en we vertellen dus eigenlijk, jij bedoelt eigenlijk, Dolf, dat wij een soort spiegel zijn, dat de mensen misschien daar iets van mee kunnen. Oh god, er valt nu al iemand dood neer.
0: Dat is mooi bij opera. Ja, je hebt heel vaak halverwege een scène valt er iemand dood neer. Maar de echte profs die laten zich niet afleiden.
8: Maar of we er iets van mee kunnen nemen in onze eigen wereld.
0: Het zou mooi zijn.
8: Nou, dat is wel eigenlijk wat wij als kunstenaar toch proberen. Je wil een spiegel zijn, je wil entertainment zijn, je wil mensen iets moois meegeven. En ik vind het heel leuk. Sorry dat ik jou onderbrak, lieve Olivier, maar dat
0: onderbreekt mij altijd.
8: Ja, daarom. Dat zo'n jong iemand ook weer in die wereld getrokken wordt en hopelijk aan een prachtige carrière
0: wat heb jij al geleerd van deze vrouw?
9: Zo.
0: Eerlijk zijn.
9: Nou, ik heb altijd die oordoppen in. Nee.
0: Bam!
1: Nou, dit dus.
0: Ik zou zeggen, ga dit zien. Kolja, met Francis en met Olivier vanaf 10 september in Chassé in Breda. En ook nog in Amsterdam, Utrecht en Apeldoorn. Dankjewel.
8: Ja, graag
0: veel
8: gedaan,
0: plezier.
8: Jongen.
0: Veel plezier. Bam, de Spijkerlied. Aaron.
10: Olivier en Francis zingen Kolja. Het is nu al mooi wat ik meteen geloof. Ik zing soms ook klassiek, maar voor de lol. Ja, als ik Puccini zing, raak je vanzelf doof. Maar ik denk dat dit een grote kans is. Oh, weet je hoe geweldig zou het zijn

0: is Spijker erbij.
1: Spijkers op de rij. God, dit wat een
0: kut. Dingetjes, ditjes en datjes. Of een goed.
1: Ga door.
0: Een spitsig debat of een bijzonder boek. Spijker de kop.
1: Spijkers met koppen.
0: Die Franse bril waar Rob achteraan ging. Zijn liefde voor de zanger is zo groot dat Rob zelfs naar de stille oceaan ging. Maar toen hij bij Brels graf stond, bleek hij dood. Rob verwerkt wat trager zijn kennis. Toen wou hij naar een ander toe, maar ja, naar wie?

kunnen dromen. Het is een trauma dat voor altijd aan me kleeft. Gelukkig ben ik er heel uit uitgekomen. Ik wil een t-shirt, ik heb Helmond overleefd. Spijkers met koppen, zet op zaterdag de zaken op een rij. Spijkers met koppen,

0: met drie verkassen. Hanne Bui, Hanne de Vries, Naomi Sand van de Kuipers en Donald van Verdotie. Optreden de Niemanders. Gastvrouw Monique de Bruin, Joke van Weten en hier heeft de kast. Techniek en Jeroen Bouwman, Jurgen Dijk, Otto de Vries, Rolf Schreuder, is niet naar zoals ze is. Mijn productie, maar Jurgen Dijk.
1: Dat waren ze. Het was nog genoeg in Eindhoven. Zijn volgende week terug in de voorin in Utrecht. Het hele seizoen. Volgende week speelt Friday bij ons. Blijf bij Radio 2. Hallo met Gijs. Ik dacht het wel. Goed weekend.
0: Goed weekend.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
7: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
8: Let's GROW. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
9: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
10: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: 30 augustus start de week tegen kanker.
12: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
13: Jij waarschijnlijk ook.
14: Iemand die je dierbaar is.
15: Of was.
14: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
15: En de beste zorg.
14: Voor wie geef jij?
16: Doneer op kwf.nl.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
16: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
14: Doneer op kwf.nl.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.

0: Het Koninklijk Concertgebouw Orkest presenteert Classics Live in Ziggo Dome. Op 3 oktober 2026 hoor je de meest geliefde klassieke hits, gespeeld door een van de beste orkesten ter wereld. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/classicslive.
1: Vrolijk zaterdag, 2 over 2. Zometeen een nieuwe editie van Hallo met Gijs. Eerst het NPO Radio 2 NOS-journaal, gelezen door Clemens Peters. Clemens, goedemiddag.
2: Goedemiddag Gijs. Het dodental na de Russische aanval van vandaag op Oekraïne is opgelopen naar 37. En ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev in de regio Bucha. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen en het lijkt erop dat er inderdaad ook explosieven lagen. Door de aanhoudende droogte kunnen boeren minder oogsten. Volgens het kenniscentrum van de boerensector is de opbrengst van het land dit jaar gemiddeld 10-30% lager. Het centrum ziet wel grote regionale verschillen.
3: Een boer die niet kan regenen zal veel lager oogst hebben dan een boer die dat wel kan. En we zien wel dat die droogte in heel Europa speelt, dat de Nederlandse boer toch met onze vruchtbare grond hier en over het algemeen toch net wat meer zoet water beschikbaar, dat we hier toch wat beter uitspringen dan de buurlanden.
2: En er zijn toch minder aardappelen, wortelen en sla, en de groentes kunnen ook kleiner zijn. En boeren krijgen er dan ook minder geld voor. In Den Haag hebben activisten van Extinction Rebellion de A12 geblokkeerd. Ze liepen iets na 1 uur de snelweg op. Het gaat om enkele tientallen klimaatactivisten. Burgemeester Van Zanen van Den Haag wil dat er zo snel mogelijk een einde komt aan de blokkade. En op deze plek waren al vaker protesten van de actiegroep. En bij het roeien in de Nederlandse vrouwen in de dubbel 4 hebben op het WK in Amsterdam goud gewonnen. Keizer, Bruinings, Levenburg en Dullemans waren op de bosbaan overtuigend de snelste. En dus waren ze blij.
4: We hebben er eigenlijk een jaar op gehoopt om hier voor het Nederlandse publiek zo'n vette race te kunnen varen. En dat het dan uiteindelijk lukt is natuurlijk mega leuk.
5: Ja, echt fucking gaaf. Ja. Ik had deze nog niet, dus deze wilde ik echt nog heel graag aan mijn cv toevoegen.
2: Eerder vandaag wonnen de Nederlandse mannen en de vrouwen zilver en brons op de 4 zonder. Het weer. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over het land. En dan is er ook kans op regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen is het wisselvallig met zon en buien. En de temperatuur blijft dan gelijk.
1: Hey mensen, dankjewel. Tot zo. 3 minuten over 2 bij de ANWB zit Tim Schaap. Mag je ook het weekend werken, Tim?
6: Ja, zeker. Jij ook, Gijs?
1: Ja, vrolijk zaterdag. Hallo.
6: Hartstikke idee. Ja, en we zijn niet de enige die op pad zijn. Want het is aardig druk onderweg. Meer dan 130 kilometer. Onder andere op de A4 richting Amsterdam. Vierde vanuit Den Haag tot aan Leidschendam zelf. 8 kilometer, een kwartiertje extra door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Dan de A28, Utrecht-Amersfoort. Voor Den Dolder, 10 minuten door bergingswerk. Je hebt 1 rijstrook minder daar. Een spoedreparatie dan in het noorden van het land, bij Heerenveen-Zuid op de A32. Vanuit Meppel een file van 10 minuten. En tenslotte nog de langste file van het land zelfs. De A50 richting Apeldoorn. Tussen Hoenderloo en knooppunt Beekbergen 1/2 uur extra. Er is een ongeluk gebeurd en je hebt 2 rijstroken minder.
1: Tim, dankjewel. Tot zo. Zometeen een plaat die bijna niet had bestaan, omdat de zangeres in kwestie dacht dat ze een berichtje kreeg van een nep-account. Bleek toch echt te wezen. Wie dat is, hoor je zo.
7: Je veranda omtoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola of Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
9: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Unox soep, alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
10: Let's GROW. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
11: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
12: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
13: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
12: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
15: Nu halen, dus niet straks.
16: Fans van voordeel.
14: Aldi.
17: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
14: Nu ook bij Aldi, goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper, 6 Brie Kiwi Gold. 500 gram, maar 2,65. En ook nergens goedkoper, Mini Pruim Tros Tomaten. 300 gram, maar 1,25.
16: Fans van voeding.
14: Aldi.
18: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
19: ik red me wel hoor.
18: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
20: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
21: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Hallo met Gijs.

Mooi hè, deze Clementine Douglas. Ze is een Britse singer-songwriter en ze kreeg begin vorig jaar een berichtje van ene Calvin Harris op Instagram. En ze dacht dat het nep was, een of andere spam of een gevaarlijke hack. Maar later op de dag dacht ze toch, nou laat ik nog eens goed kijken. Bleek toch de echte Calvin Harris te zijn met een demo van deze platen of zij misschien de vocal.

Vrolijk Zaterdag. Samen glijden we door die zaterdagmiddag. Het is een beetje grijs, het is een beetje grauw. En dat terwijl het een best wel speciale zaterdag is. Het is namelijk de internationale dag tegen kernproeven. Dus ik weet niet wat je vanavond van plan bent. Maar het devies is dus, vanavond proeven we wat anders. We gaan geen kernproeven. Gewoon maar weer een biertje vanavond. Maar de muziek is heerlijk hoor op NPO Radio 2. Vooral op die zaterdag. Ik zie Sting, ik zie Lou Reed, ik zie de nieuwe snelle. Komen allemaal voorbij. En ook, even kijken. Ja, Genesis heb ik voor je. Uit 1983. Het is de eerste echte top 10 hit van Genesis in Amerika. Het is een redelijk simpel nummer. En dat was ook de bedoeling. Het refrein moest nadat je het 1 keer had gehoord meteen blijven hangen.

32 weken over gedaan om uiteindelijk op nummer 1 terecht te komen. The Neon Trees en Animal uit 2011. En dan voor Genesis, That's All. Ik ga nieuwe muziek voor je draaien op NPO Radio 2. Het is de nieuwe Snelle. Ja, en er komen wel meer nieuwe dingen voor Snelle aan. Hè? Heb je misschien wel meegekregen? Gisteren kondigde hij namelijk aan dat hij vader wordt. Samen met zijn vriendin Sterre verwachten ze volgend jaar een kleintje. En deze plaat die ik voor je ga draaien, die zag 3 weken geleden het levenslicht. De nieuwe Snelle heet Plaatsdelict en die hoor je op 2.

0: Lou Reed vindt het een perfect day. Maar is het ook een perfect day? Nou, later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over. Daarna is er kans op regen, 20 tot 23 graden. Morgen wisselvallig met zon en buien, ook dan zo'n 22 graden. Is het een perfect day? Op de weg, Tim Schaap, goedemiddag.
1: Goedemiddag, maar niet echt bepaald hoor. Het is best wel druk onderweg, meer dan 120 kilometer nu. Onder andere de A4 valt op, richting Amsterdam vanuit Den Haag. File voor Leidschendam. 8 kilometer, 30 minuten. Door het ongeluk daar zijn twee rijstroken dicht. Dan naar het noorden van het land, bij Heerenveen-Zuid, een spoedreparatie. 1 rijstrook minder op de A32 vanuit Meppel. Ongeveer 10 minuten vertraging daar. Dan de A50, Arnhem-Apeldoorn, tussen Hoenderloo en knooppunt Beekbergen. 5 kilometer, 10 minuten door bergingswerk. En tenslotte nog in Brabant, drukt op de A58, Breda-Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Tilburg Centrum West, 15 kilometer en 25 minuten.
0: Tim, dankjewel.
2: Hoi.
0: 2:30, de hoofdpunt van de NOS, krijg je van Clemens Peters. Clemens, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Sinds het begin van de Iran-oorlog, een half jaar geleden, liggen nog altijd 400 schepen vast in de Perzische Golf. Ook de 6000 opvarenden kunnen geen kant op, zegt de Internationale Maritieme Organisatie. Vannacht claimde Iran dat het de volledige controle heeft over de Straat van Hormuz. Boeren kunnen door de aanhoudende droogte minder oogsten dan normaal. De opbrengst is dit jaar gemiddeld 10-30% lager, dat zegt het kenniscentrum van de sector. En ook in andere landen valt de oogst tegen. Daardoor stijgen de prijzen van de gewassen en kunnen boeren toch winst maken. De Nederlandse roeisters op de dubbel 4 hebben op de WK in Amsterdam goud gepakt. Ze prolongeren hun wereldtitel. Eerder veroverden de mannen in de 4 zonder het zilver. En Nederlandse roeivrouwen, ook de 4 zonder, wonnen brons op de 4 zonder. 3 uit Oekraïne geëvacueerde leeuwen die nu in Annapolona wonen, maken het goed. Ze werden in juni overgebracht naar de Stichting Leeuw. Ze konden vanwege de aanhoudende bombardementen niet langer in Oekraïne blijven, zegt de leeuwenopvang.
4: Nou, voordat ze zijn opgevangen door die reddingsorganisatie in Oekraïne zelf, hebben ze echt midden in de gevechtslinie gezeten.
5: We hebben natuurlijk heel veel dieren uit ellendige situaties gehaald. En dan zie je ze hier na een paar maanden, word je blij. En nog blijer wordt als je ze straks in Afrika ziet rondrennen op het veld. Dan denk je, ja, we hebben de wereld niet veranderd, maar voor die dieren wel.
3: Nou, want als de leeuwen helemaal opgeknapt zijn, dan gaan ze naar een reservaat in Zuid-Afrika.
0: Mooi, Clemens Peters, dankjewel.

uit de 90s. Sting, If I Ever Lose My Faith in You. Ik had het net al over Snelle, die zijn eerste kindje verwacht volgend jaar. Nou, deze Sting, die heeft er dus 6. Maar daar is hij heel duidelijk over. Ja, hij heeft zoiets van, het kan wel zijn dat papa veel geld heeft. Je krijgt geen cent. Hij wil dat ze allemaal op eigen benen staan en hij steunt ze niet met toelages of iets anders. Ze moeten financieel zelf hun broek ophouden. Ja, nou lukt ze dat volgens mij allemaal wel aardig. Ze hebben wel de ijzersterke werkethiek van vaders geëist, maar af en toe een paar euro's zou toch ook leuk zijn. De Zapservice. Ja, is er weer tijd voor. De NPO Radio 2 Zapservice. We hebben 5 korte fragmenten van hele bekende platen voor je achter elkaar gezet. Die komen in sneltreinvaart aan je voorbij. Aan jou dan de opdracht om er zoveel mogelijk te noemen. Zoveel mogelijk van die 5. Als je er 1 weet, dan krijg je een prijs. Weet je de 3, dan krijg je 3 prijs. En weet je ze alle 5, dan krijg je 5 prijs. En daar zitten mooie prijzen tussen, hoor. Dat zijn allemaal artikelen waarvan je denkt, nou, ik wist niet dat ik ze nodig had, maar sinds ik ze in mijn bezit heb, kan ik niet meer zonder. Noem bijvoorbeeld een gloednieuwe set karbijnhaken om spullen aan, nou, bijvoorbeeld je tas te hangen, om maar eens wat te noemen. Of een zwarte pocket speaker. Nou, dat soort dingen, daar maak je kans op. Als je je opgeeft via de NPO Luisterapp, dan toets je het woordje Zapservice in. En dan druk je op send. Dan komt het hier binnen in de studio. En dan kan het zomaar zijn dat je zometeen meespeelt met de NPO Radio 2 Zapservice. Eerst deze van de Talking Heads. The Lady Don't Mind.

0: U luistert naar I Love Life.
1: De Zip Service.
0: Talking Heads daarvoor en The Lady Don't Mind In. Hallo met Gijs op 2, waar ik een vrolijk zaterdag zeg tegen Timo. Timo, hallo dan.
2: Een heel goedemiddag.
0: Ben je mee bezig, Timo?
2: Nou, eigenlijk even lekker niksen.
0: Wat lekker. En wat is dan niksen? Is dat een boek lezen? Is dat in de tuin zitten?
2: Nee, ook. Maar ook gewoon lekker rust. Even niks doen. Even klooien op de telefoon.
0: Lekker. Heel goed. Ja. En staat er dan nog iets op het programma later vandaag? Of is het gewoon de hele dag niks?
2: Nee. Ik zat vanavond nog even uit eten met mijn vader en familie.
0: Lekker zeg. Heel goed. Nou, dat belooft een fijne zaterdagavond te worden. Misschien kan ik daar een paar prijzen aan toevoegen.
2: Heel graag.
0: Wij gaan de Zapsurfer spelen. 5 platen komen in sneltreinvaart aan je voorbij. Probeer ze te onthouden of probeer ze een beetje mee te schrijven. Of kerf ze in je arm. Doe iets. Zodat je na de tijd er zoveel mogelijk kunt noemen. Want voor elke krijg je een prijs.
2: Helemaal goed.
0: Nou, ben je er klaar voor, Timo?
2: Helemaal goed. Heb je
0: een
2: titel?
0: Ja, als je maar iets noemt waarvan wij denken, hij heeft hem herkend.
2: Oké. Helemaal goed.
0: Dus de naam van de drummer, de broer van de zanger, kijk maar. Komt goed, Timo. Daar gaan

0: Wat heb je onthouden en wat heb je gehoord?
1: Summertime.
0: Heel goed, zeker.
1: All Night Long.
0: All Night Long, heel goed.
1: Train to... train to...
0: Ja, was het de trein of was het een ander vervoersmiddel, Timo?
1: Een boot to Cairo.
0: Ja, de nightboat to Cairo.
1: Ja, nightboat. Dan stopt het bij mij.
0: Ja, gaat het daar stoppen?
1: Ja, dan gaat het daar stoppen.
0: Nou, dat neemt niet weg dat je gewoon 3 weet te herkennen en je 3 prijzen krijgt, Timo. Even bij het begin beginnen. Wat je niet wist te noemen waren de Opposites, Slapeloze Nachten en Katy Perry en Snoop Dogg, California Girls, zat aan het eind. Jij krijgt, ik heb ze al genoemd, een hele fijne set karbijnhaken om spullen aan je tas te hangen. Je krijgt een autogeurhanger in de vorm van een blauwe slipper en een BNN Vara prijspakket met allemaal rode prijzen.
1: Helemaal goed, dankjewel.
0: Gaan we jouw kant op sturen, Timo. En je mag nog kiezen welk van de 5 mag ik voor je draaien.
1: Dan de boot to Cairo.
0: Nou, lekker zeg. Hoppata. Ik hoor hem al. Dankjewel, Timo. Fijne zaterdag.
1: Een fijne uitzending.
0: En eet smakelijk was.

0: doe.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Ster. Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
3: Ik mag graag tuinieren.
4: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
5: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
6: Ik niet.
2: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
7: Het Koninklijk Concertgebouworkest presenteert Classics Live in Ziggo Dome. Op 3 oktober 2026 hoor je de meest geliefde klassieke hits. Gespeeld door een van de beste orkesten ter wereld. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/classicslive.
2: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
8: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
9: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
8: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
10: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
11: Vanavond zijn we er weer met een nieuw seizoen van Beste Zangers. Met in de eerste aflevering Clouseau, die bezongen wordt door hun muzikale collega's Yves Berendsen, Django McCoy, Busy, Desiree, Fee Klaassen en Zoe Levi. Kijken dus, Beste Zangers, vanavond om 21:50 bij Avrotros op NPO 1.
10: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
12: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
13: Zo, exact 3 uur, wauw. Zometeen Alanis Morissette en een van de zomerhits van dit jaar. Eerst het NPO Radio 2 NOS-journaal. Gelezen door Clemens Peters. Clemens, goedemiddag.
14: Goedemiddag. Het kabinet heeft sorry gezegd tegen jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Uit meerdere onderzoek is gebleken dat de behandelingen daar vaak meer schade toebrachten dan dat het de jongeren hielp. Minister Sterk bood op een bijeenkomst in Ede namens de overheid excuses aan.
15: Of je nou verbleef op een ziekenhuisafdeling of een vergelijkbare afdeling binnen gesloten jeugdzorg, een justitiële jeugdinrichting naar plaatsing met de civielrechtelijke maatregel, of elders in de gesloten jeugdzorg. Het spijt ons dat we niet hebben kunnen zorgen voor een veilige plek en goede zorg.
14: Uit de jeugdzorgbranche werd opnieuw excuses aangeboden en ook gemeenten hebben hun spijt betuigd. Zo'n 20.000 jongere mensen zijn slachtoffer geworden van het gesloten jeugdzorgsysteem. Bij het Koninklijk Paleis in Oslo hebben tienduizenden mensen zich verzameld om hun medeleven te betuigen aan de koninklijke familie. Gisteren overleed de Noorse koning Harald op 89-jarige leeftijd. Inmiddels is er ook een bloemenzee ontstaan rond het paleis. Op veel plekken in het land zijn kerken en gemeentehuizen geopend om kaarsjes te branden of om condoleanceregisters te ondertekenen. In het noorden van Italië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. De man van 35 verdronk na een val in de rivier. De auto waarmee de man op pad was, werd aangetroffen op een parkeerplaats vlakbij de plek waar hij werd gevonden. Volgens Italiaanse media probeerde de man de rivier over te steken, maar is hij daarbij gevallen. Over ruim een uur komen de Nederlandse vrouwen in actie in de finale van het WK hockey. Ze spelen tegen Argentinië. En dat betekent een spannende wedstrijd, zegt commentator Krijn Schuitenmaker.
16: In de Pro League zijn dit de nummers 1 en 2. Twee ploegen die aan elkaar gewaagd zijn. Op 11 december was de laatste ontmoeting tussen deze twee ploegen. Nederland won met 4-0 van Argentinië. En nu staan ze dus in Amstelveen opnieuw tegenover elkaar.
14: En de wedstrijd begint om 4:10. Morgen strijden de Nederlandse hockeymannen om het brons, ook tegen Argentinië. Het weer. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over het land. En dan is er ook kans op regen. Het is vandaag 20 tot 23 graden. Morgen wisselvallig met zon en buien. De temperatuur blijft wel gelijk.
13: Clemens, dankjewel. De rest van de zaterdag ben jij vrij. Ga je nog wat leuks doen?
14: Ja, ik ga naar huis. Ja.
13: Nou, doe het maar leuk.
14: Bedenken wat ik ga eten.
13: Ja, dan krijg je
14: wat,
13: allemaal dat soort dingen weer.
14: Daar krijg ik op zich wel energie van.
13: Nou, maak er een fijne middag van, Clemens.
14: Dankjewel.
13: 2/3, Tim Schaap mag nog niet naar huis, hoor.
0: Nee, zeker niet. Nee, en gelukkig maar ook maar niet. Want dan kom ik in de file te staan hier en daar. Het rijdt wat langzamer, maar ja, op de meeste plekken valt gelukkig wel mee. De langste file is een kwartier lang. Staat op de A27 Gorkum-Utrecht. Tussen Hagestein en Houten, dus een kwartiertje. 4 kilometer door een ongeluk. Ook de afrit is daar dicht. Verder de Duitse grenscontrole op de A76. Die is nu goed voor zo'n 10 minuten. En op de A4 richting Amsterdam. Vanuit Den Haag nog wel file voor Zoeterwoude. Ongeveer 10 minuutjes komt er een eerder ongeluk, maar de weg is weer helemaal vrij.
13: Zeg je dan eigenlijk dus dat je pas naar huis gaat als alle files weg zijn, Tim?
0: Dat is geen belofte, anders kom ik denk nooit meer thuis.
13: Ik ga je
0: maar
13: toch
0: inderdaad
13: aanhouden.
0: Ah, jammer.
13: Dankjewel hoor, dag
0: nou,
13: hoor.
0: Dag. Ik ga het thuis laten weten.
13: Ja, dat is
1: goed. Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
17: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
18: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
19: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
18: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
20: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
21: NHA.nl.
22: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
23: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
24: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
25: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
26: Wat een grote zaal! Als opa maar niet gaat hoesten. Oh, de deuren gaan dicht. Stil opa, het begint!
27: De Nationale Kindertheaterweek is deze herfstvakantie in het theater bij jou in de buurt. Neem gerust je opa mee.
28: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
26: Wauw, dat was te gek! Morgen gaan we weer naar het theater. Oké, opa?
28: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
29: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
30: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
31: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
30: Dus waar moet je zijn voor de magic?
31: Jojo.
32: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt...
33: Ik red me wel, hoor.
32: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als hij niet wordt uitgesproken... En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
2: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Hallo met Gijs.

0: is een van de zomerhits van dit jaar, hè? Just and Jackstyle en John, Turn the Lights Off. Alanis Morissette daarvoor en Ironic. En, ja, een beetje raar om te zeggen, hoor. Maar Alanis Morissette en ik, ja, we hebben wat gemeen. Wij waren eigenlijk allebei op school druk met wat anders. Ik een jaar of 10 geleden, toen ik nog een keurige hbo-opleiding deed, maar eigenlijk gewoon radio wilde maken en dan af en toe 's nachts bij Radio 1 mocht helpen. Dan moest ik de volgende ochtend weer vroeg in de collegebanken zitten en niet elke leraar had daar evenveel begrip en compassie voor. Maar Alanis Morissette, die ik net draaide, wilde ook helemaal niet op school zitten, maar in de studio. In de muziekstudio. Maar bij haar begrepen de docenten dan wel weer waarom.
1: A couple of my teachers took notice of the fact that the first periods I was...
2: Right.
1: So one of the teachers, my drama teacher, said to me, I know what you're doing after hours, and I know that you often do it till 4 in the morning, Alanis. So feel free to come in late.
2: Sweet.
1: And then one of the counselors at my school gave me an extra credit for the many, many hours I spent in the studio every day. And I was really moved by that.
2: Boy, that's a cool school.
1: It's amazing.
0: Ik wou net zeggen, had ik er maar op gezeten. Dat had het allemaal een stuk makkelijker gemaakt. Zometeen in Hallo met Gijs, een nieuwe editie van De Batterij.

jouw Radio 2. Maar ja, dan moet je wel aan één strenge voorwaarde voldoen. Jouw batterij moet op exact het juiste percentage zijn. En vandaag zijn we, nou ja, zoals ik het voor me zie, een beetje op zoek naar twee soorten luistervrienden. Of je hebt je batterijmanagement heel erg op orde en bent daarom nog lekker vol. Of je bent eigenlijk al lang leeg geweest, je hebt hem opgeladen en je bent voor de tweede keer vol. Want is het batterijpercentage van jouw elektrische auto, jouw fiets, jouw telefoon, thuisbatterij, tandenborstel of ander apparaat met een schermpje momenteel tussen de 85% en 95%? Dan is dit jouw moment en mag jij een plaat aanvragen. Moet je wel even bewijs aanleveren? Stuur een foto van het batterijpercentage of een screenshot plus de plaat die je wilt.

0: NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit is My Friend van Direct. Tijdens de NPO Radio 2 Winsweek voor KWF komt Direct optreden. Wil je hierbij zijn? Check nporadio2.nl. When you're on

0: onze wensweek voor het KWF. Direct. En jij kan daar langskomen. De hele week in Doorn. Kun je checken, nporadio2.nl, voor alle optredens. Er is daar ook van alles te doen. Bijvoorbeeld Evelien de Bruin op een fiets. Kun je samen spinnen. Taarten maken met chefkokken. Allemaal dat soort dingen. Vanaf maandagochtend 6 uur allemaal te volgen op NPO Radio 2. Eens even naar buiten kijken. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over. Er is steeds meer kans op regen bij zo'n 20 tot 23 graden. Morgen wisselvallig met zon en buien. Ook dan wordt het zo'n 22 graden. 3:55. Het is nog druk op de weg, toch, Tim Schaap?
1: Jazeker, op veel plekken is te aansluiten. Onder andere op de A15 Gorkum-Rotterdam. Daar staat de langste file van het hele land. 25 minuten nu tussen Gorkum en Sliedrecht. 9 kilometer, komt daar dus door een kapotte vrachtwagen. Je hebt één rijstrook minder. Dan een ongeluk bij Epe op de A50 Zwolle-Apeldoorn. Vanaf Heerde, 10 minuten in de file. En bij Barneveld is het ook nog druk op de A1 vanuit Amsterdam gezien richting Apeldoorn. Vanaf Amersfoort ongeveer 15 minuten.
0: Tim, dankjewel. Fijne middag.
1: Yes, vertel me.

0: docent. Ineke, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Gijs.
0: Ja, jij bent nog lekker aan de volle kant, Ineke, qua batterij.
1: Ja, klopt. En ik heb hem niet opnieuw opgeladen. Dus dit is echt nog van afgelopen nacht opladen.
0: Nou, dat wou ik je inderdaad vragen. Hoe krijg je het voor elkaar, Ineke? Heb je dan nog helemaal niks op je toestel gedaan?
1: Nou, niet veel inderdaad. Genieten van een mooie omgeving hier in Zuid-Frankrijk.
0: Nou, Daar zeg je wat. Zuid-Frankrijk. Ga jij nou achter de hele bubs aan nog even lekker zelf op vakantie?
1: Dan gaan wij inderdaad achter de meute aan hebben wij hier nog heerlijk vakantie.
0: Oh, ik kijk hier zo'n beetje de gang in en ik zie het raam steeds natter worden, Ineke. Hoe is het daar?
1: Nee, wij hebben momenteel zon en 31 graden.
0: Heerlijk. Oh, en waar gaat de reis precies naartoe?
1: Wij gaan naar Le Cat.
0: Ah ja, nou kan ik net doen of ik weet waar dat ligt. Maar ik kom niet verder dan Zuid-Frankrijk.
1: Nee, nou ik ook niet echt hoor. Ik weet alleen dat wij inderdaad 2,5 uur van Barcelona afzitten. Dus we zitten al vrij dicht bij de Spaanse grens.
0: Ja, inderdaad zeg. En wat staat er dan precies op de planning de komende tijd?
1: Gewoon genieten.
0: Nou, laten we het erover ophouden. Ja. Want in principe is dat precies natuurlijk de bedoeling. Gewoon genieten.
1: Ja, inderdaad.
0: Met wie zit je allemaal in de auto?
1: Ik zit met Mark in de auto, mijn partner.
0: Nou, hallo Mark, vrolijk zaterdag. Ineke, jij komt met een plaat waarvan ik denk, hoe komt ze daar nou weer bij? Is volgens mij dit jaar nog maar één keer eerder gedraaid hier op Radio 2.
1: Oh, dat zou best kunnen inderdaad, want ik hoor hem ook niet heel vaak. En vandaar dat me die door het hoofd schoot.
0: Ja, omdat je hem niet zo vaak hoort, schoot hij door jouw hoofd. Wat een bijzonder brein heb jij, Ineke.
1: Dat wil je niet weten hoe het onder mijn brein werkt.
0: Ja, nou ja. Wat ga ik voor je draaien?
1: Dat wordt uiteindelijk Babysitter Circus met Everything's Gonna Be Alright. Ja,
0: nou, met heel veel liefde en plezier en succes die laatste paar kilometers, Ineke.
1: Dankjewel.
0: En doe de groeten aan Mark, hè.
1: Doei.

0: The Babysitter Circus and Everything's Gonna Be Alright kwam uit de batterijbeuker. En dit was Wax en Bridge to Your Heart. Ik ga eens kijken waar Tim op het broek. Nou, hij zit gewoon naast me. Hoe is het mogelijk? Hoe gaat het, Tim?
1: Heel goed, dankjewel. Ja? Ja, zeker wel.
0: Ja, jij bent ingebrand in mijn radio al een jaar of anderhalf. Ja,
1: sorry daarvoor. Het
0: is ongelooflijk.
1: Het gaat gewoon niet weg, hè?
0: En zometeen sta je achter de bar in het muziekcafé.
1: Ja, zeker. We hebben Lakshmi vandaag te gast. Nieuwe plaat uit. Er komt een nieuwe theatertour. Daar gaan we het over hebben. Want dat is een heel bijzonder verhaal. En verder kijken we in de archieven van het muziekcafé. Het is natuurlijk heel veel geweest de afgelopen tijd. Heel veel afgelopen jaren. We gaan gewoon daar iets uithalen.
0: Dus ja, want jullie hebben... jullie in het muziekcafé heeft voor mij zo'n beetje elke Nederlandse artiest wel een keer op de bühne gehad.
1: Nou, en ik zou je sterker vertellen. Volgende week. Ik weet eigenlijk begon niet of ik het mag vertellen.
0: Oh, ik weet wel. Volgende week zijn ze terug in de Vorstin.
1: Mag het?
0: Ja.
1: Yves Berends. We hebben gewoon een uur lang Yves Berends
0: te gast. Dat meen je niet.
1: Ja, Beste Zangers begint weer natuurlijk.
0: Wat waanzinnig.
1: Maar dat is volgende week pas in de Vorstin.
0: Kun je dus weer in de Vorstin langskomen.
1: Exact. Kun je gewoon langskomen en dan kun je gewoon gezellig met ons meezingen en zwaaien en doen. Dus en Yves is er gewoon bij.
0: En dan ben jij ook.
1: En ik dan toevallig ook.
0: Godverdikke zeg. Ja,
1: nou, sommige mensen hebben al geluk.
0: Ik wou het zeggen. Ja, ik ga luisteren. Steek nog. Ik ga voor de deur staan. Nu al. Ja, staan we ook nog samen op de KWF Wenswee Camping.
1: Oh, dat is waar ook.

0: NPO Radio 2.
1: Ster. Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
2: Hier, moet je opletten.
1: Chocomel?
3: Sloopmelk.
1: Mona?
3: Ja, ook sloopmelk.
1: Milner?
3: Sloopmelk.
1: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
3: Sloopmelk.
4: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rang-upgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Vanavond zijn we er weer met een nieuw seizoen van Beste Zangers. Met in de eerste aflevering Clouseau, die bezongen wordt door hun muzikale collega's Yves Berendsen, Django McCoy, Busy, Desiree, Fee Klaassen en Zoe Levi. Kijken dus, Beste Zangers, vanavond om 21:50 bij Avrotros op NPO 1.
9: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
10: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
9: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
11: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hansen zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
0: Dit is NPO Radio 2.
14: 4:00, Annette Schut met het NOS Journaal. De klimaatactivisten die door de politie zijn meegenomen na het blokkeren van de A12 worden gearresteerd. Dat zegt de politie tegen persbureau ANP. Enkele tientallen demonstranten van Extinction Rebellion waren vanmiddag in Den Haag de snelweg opgelopen. Ze zijn per bus afgevoerd door de politie. Eerder deze week maakte justitieminister Van Wiel bekend dat betogers op de snelweg voortaan altijd worden vervolgd. Aanleiding was een dodelijk ongeluk in een file. Die was veroorzaakt door boerenprotesten. Sinds het begin van de Iran-oorlog een half jaar geleden liggen nog altijd 400 schepen vast in de Perzische Golf. Ook de 6000 opvarenden kunnen geen kant op, zegt de Internationale Maritieme Organisatie. Vannacht claimde Iran dat het de volledige controle heeft over de Straat van Hormuz. Het land zegt dat schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen worden tegengehouden. De Straat van Hormuz verbindt de Perzische Golf en de Golf van Oman. De VS beweert dat de zeestraat onder Amerikaanse controle staat en gewoon open is. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeenten hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 jongeren. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook €12 miljoen vrijgemaakt voor herstel. In het noorden van Italië is een Nederlandse man omgekomen. Hij probeerde volgens Italiaanse media een rivier over te steken toen hij viel en verdronk. Het gaat om een man van 35. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en kan het hier en daar regenen. Het is een graad of 21. Morgen een wisselvallige dag met zon en buien. De temperatuur ligt tussen de 19 en 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Gaan we naar de ANWB, daar zit Tim Schaap. Tim, waar staat het stil op dit moment?
15: Ja, helaas op een paar plekken. Onder andere op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. 8 kilometer en 10 minuten komt deels door werkzaamheden op de A12. Dan de langste file van het land, 30 minuten lang, de A15 Gorkum-Rotterdam. Vanaf Gorkum tot aan Sliedrecht. 8 kilometer en dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En speciaal voor jou meegenomen een Duitse grenscontrole op de A76 in het zuiden van het land. File vanaf knooppunt Kunderberg. 2 kilometer en een kwartiertje.
2: Ja, daar hebben we het altijd over, hè, als we elkaar spreken.
15: Inderdaad. Zeker.
2: Staat toch niet bij die Duitse grenzen dan? Dankjewel, Tim. Straks Muziekcafé met Lakshmi onder andere live. Ster.
16: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
17: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
8: Vanavond zijn we er weer met een nieuw seizoen van Beste Zangers. Met in de eerste aflevering Clouseau. Die bezongen wordt door hun muzikale collega's Yves Berendsen, Django McCoy, Busy, Desiree, Fee Klaassen en Zoe Levi. Kijken dus, Beste Zangers, vanavond om 21:50 bij Avrotros op NPO 1.
17: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
18: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
19: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Joekanuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
18: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
20: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
21: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
22: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
23: Pieter, waarom zitten we zo hoog?
24: Er zitten hier wolven.
25: Scheur ze allemaal.
26: Ik kan tegen me liegen, maar ik heb het wel binnen 3 seconden door.
27: Oh nee, ik heb mezelf verdacht gemaakt. Gedrag is data.
26: Doe die box open.
28: Wolven, een spel van list en bedrog. Vanavond bij Bien en Vara op NPO 1.
22: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
29: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
30: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Muziekcafé.

0: waiting for Red Hot Chili Peppers. And by the way,
1: Muziekcafé.
2: Met Tim op het broek.
0: Hey, goedemiddag. Vandaag gooi je Muziekcafé nog één keer vanuit de NPO Radio 2 studio. En dan niet met Carolien Borkers, maar wel met mij. Mijn naam is Tim op het broek. En ik zei nog één keer, dus dat betekent dat we vanaf volgende week zaterdag gewoon weer live komen vanuit de Vorstin in Hilversum. En heel eerlijk gezegd, daar hebben we allemaal ongelooflijk veel zin in. Want dat is toch echt het summum van Muziekcafé. Gewoon live op een podium met publiek, met jou erbij, met een biertje, met een snackje. Je bent van harte welkom iedere zaterdag in de Vorstin vanaf 4:00. Maar de komende 2 uur hier in de studio geweldige muziek van een hele fijne muzikale gast. Ik ben ongelooflijk blij dat ze vandaag tijd heeft genomen om hier te komen. Lakshmi ga je straks horen. Gisteren kwam haar prachtige nieuwe album uit. Komt ook een theatertour aan. En daar wil ik natuurlijk van alles over weten. Verder duiken we in de archieven van Muziekcafé. En draai ik muziek van onder andere Teddy Swims.
2: Er is maar één.
1: NPO Radio 2.
2: NPO Radio 2.

Fleetwood Mac en Little Lies. Straks in Muziekcafé hoor je Lakshmi live. Ik heb net al het nieuwe album van haar gekregen. Here Alone. Het wordt echt fantastisch, want ik heb die plaat beluisterd vandaag. En die is echt te gek. En ze gaat ook wat stukken van die plaat spelen vandaag. Maar eerst gaan we terug in het verleden. Even kijken in de archieven van Muziekcafé. Raccoon speelde tijdens corona. Misschien kun je dat nog wel herinneren. Toen mocht je niet naar concerten. Maar ze speelde wel een uur lang hier op NPO Radio 2. En ik weet nog heel goed de berichten die toen binnenkwamen in de app van Radio 2. Straks hoor je van dat concert Tukke Hit. Maar eerst Davina Michel. Zij was in juni te gast in een prachtige akoestische sessie en speelde onder andere deze Would I Be Friends With Me? Dit is live in Muziekcafé Davina Michel.

Live vanuit de NPO Radio 2 studio 2021. Raccoon en Took a Hit. En dan het liedje waar ik echt helemaal verliefd op ben geworden. De nieuwe van Fontaines DC. Op 16 oktober komt het nieuwe album uit, Dopamine Chamber. Dit is een nummer over dromen, ontsnappen, de dood en de eeuwige liefde. Maar vooral over iemand die heet Marianne. Dit is de nieuwe Fontaines DC.

0: De nieuwe van Fontaine's DC, Marianne, hoorde je. Lakshmi, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Ontzettend leuk dat je tijd hebt vrijgenomen om hier te zijn bij ons.
1: Ja, dankjewel voor het ontvangen.
0: Je gaat straks bij ons spelen. We gaan het hebben over je nieuwe album dat net is uitgekomen. Je hebt hem hier bij me gebracht. Dankjewel daarvoor.
1: Ja,
0: en ik vind het zo leuk, want het is zo'n plaat is nog helemaal in verpakking gesield en zo. Hoe is dat als je voor de allereerste keer weer je nieuwe kindje ontvangt?
1: Oh, nou, het was dit keer heel veel stress, want hij was er niet op tijd.
0: Dat is altijd wat ik hoor. Wat is er toch aan de hand met perserij de laatste tijd?
1: Er was een lijmprobleem, blijkbaar. Ja. Dus alle hoesten zaten onder de lijm of zoiets. Nou, vreselijk. Dus dat moest weer opnieuw geperst worden.
0: Ja.
1: Maar toen had ik hem eindelijk gisteren. En toen, het is gewoon heel... Dan ben ik er ook van af, voor mijn gevoel. Dat klinkt dan heel een soort van negatief, maar ik bedoel, dan is het echt een release.
0: Ja. Dan heb je het afgerond voor jezelf en dan kun je het loslaten. Dan gaat de wijde wereld in en dan mogen mensen er iets van vinden.
1: Precies.
0: En dat lijkt mij eigenlijk eerlijk gezegd het allerspannendste en meest vervelende moment. Mensen gaan er iets van vinden.
1: Ja.
0: Hoe zit jij daarin?
1: Nou, ik kreeg een recensie laatst en die was heel goed, gelukkig. Mm-hmm. In oor. Maar bijvoorbeeld mijn eerste plaat, die werd echt afgezeken in oor. Dus toen ik hoorde van, je hebt een recensie, dacht ik, nee. Ik ga het gewoon niet lezen.
0: Hoe lang hou je dat vol?
1: 1 seconde.
0: Mm-hmm. Nou, logisch.
1: Want ik wil heel graag weten wat mensen van mij vinden en van mijn plaat. En weet je, ik ben toch te nieuwsgierig daarnaar. Dus aan de ene kant vind ik dat heel erg. Aan de andere kant maakt het me... Ik probeer alles te relativeren de laatste tijd. Dan denk ik ook, op wereldniveau is een slechte...
0: Ja, dat kun je wel zeggen, maar het is iets heel persoonlijks. Het is echt iets van jou, hè? Dus als iemand daar iets van vindt, dan voel... Ik weet niet, dat vul ik nu even voor jou in, maar dan kan ik me voorstellen dat het voelt als een persoonlijke aanval.
1: Oh, zeker.
0: Als mensen zeggen van, nou, wat ze nou voor elkaar heeft...
1: Ja, aan de andere kant is het, zeg maar, sta ik er zo achter...
0: Ja.
1: Dat ik dan ook denk, ik heb hier echt alles ingestopt. Het kan niet beter. En als jij dat dan niet leuk vindt, dat is. Daar
0: is het
1: kan
0: inderdaad
1: ik niks aan
0: de
1: doen.
0: Beste plaat die je ooit hebt gemaakt?
1: Ja.
0: Ja, dat zeg je altijd, hè? Naar de laatst verschenen plaat.
1: Als het goed is, wel.
0: Ja, exact. Ja, de gigantische reis achter de rug.
1: Ja.
0: Here I Am, Alone with You, zo heet die plaat. Dat gaat ook eigenlijk een beetje over die reis. Kun je ons een beetje meenemen op die reis? Wat heb je allemaal doorstaan de laatste tijd? Om tot dit album te komen?
1: Nou, mijn vorige album was 2018, dacht ik. Ik heb daar wel singles te

0: tussendoor uitgegeven. Maar het was voor mij echt een proces om iets om weer een heel kunstwerkje, zeg maar, te maken die samenhangend is. Die zo eerlijk mogelijk is. Want ik merkte op een gegeven moment, oké, ik zit in een trucje. En ik ben te veel bezig met, oh, maar ik moet een radiohit. En dan weer, oh nee, ik moet obscure, rare shit maken. En dan, oh nee. En dat is, ik zat heel erg te denken vanuit andere personen. En ook een soort van beeld van wie wil ik zijn in plaats van wie ben ik, daadwerkelijk. Dus ik zat heel erg als een soort ui mezelf af te pellen. En dat duurt gewoon takkenlang. Om tot een kern te komen en vanuit daar te gaan maken. Daarvoor moet je heel veel dingen maken die niet helemaal kloppen. Mm-hmm. En die weer weggooien. En dan hard zijn tegen jezelf van oké, je moet er gewoon echt naar die kern toe. En eerlijkheid is daarin eigenlijk het grootste thema.
1: En heb je dat helemaal alleen gedaan of heb je hulp gehad van buitenaf?
0: Nee, ik heb zeker hulp gehad. Ik heb Rob Peters en Thijs Lodewijk hebben dit geproduceerd en meegeschreven. En mijn vriend heeft ook meegeschreven, bepaalde tracks. Mm-hmm. En eigenlijk was dat een soort van mijn clubje.
1: Heilige drie-eenheid.
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Ja, je zegt producers, mensen onderschatten vaak hoe belangrijk een producer is. Want je zit soms helemaal in je eigen materie, dat je geen overzicht meer hebt van hoe dingen klinken. Ja. En dan is er altijd iemand, of twee in dit geval, die jou dan, want hoe werkt het dan? Gaan zij jou dan een bepaalde richting opsturen? Of zeggen ze ook heel duidelijk van, nou, ik zou het zo doen?
0: Nou, grappig genoeg, ik heb dus met Thijs, daar werk ik echt al heel lang mee. Ludovic is zijn artiestennaam. En hij hamert altijd op juist wat ik dan zo belangrijk vind. De eerlijkheid en de, weet je wel, blijf heel erg trouw aan jezelf. En Rob heeft dat ook heel erg. Dus vaak zijn we van de 6 uur op een dag, zijn we gewoon 4 uur lang aan het praten. Mm. Over alles. Dus alles wat er voorbij komt. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is voor mij in het hele proces. Is dat iemand helemaal kan begrijpen waar ik zit. Mm-hmm. En daar feedback op kan geven. En dan kan zeggen, oké, maar je zegt nu dit. Maar net zei je dat. Dus iemand die moet me gewoon heel erg confronteren met mijn eigen whoopiness af en toe. Want ik fladder best wel. En dan is het heel fijn als je mensen hebt die zegt, oké, maar ik ken jou al 10 jaar. Dit is Lakshmi. En wat je nu zegt, waal je een beetje af.
1: Dus blijf echt concretiseren. Dat is degene wat ze eigenlijk doen.
0: Ja, concreet maken. Want daar ben ik echt...
1: Dat kun je gewoon niet zo goed.
0: Ik heel slecht in.
1: Ja, vele talenten, maar dat dan weer niet.
0: Dat kan. Nee.
1: Je gaat straks iets voor ons spelen. Die nieuwe single bijvoorbeeld, Waking Up Slow.
0: Ja.
1: En Grow With You. Grow With You, dat heb je al eens eerder gespeeld. Ja. Volgens mij ook bij ons. Maar Waking Up Slow, dat gaat er eigenlijk over dat je dan wakker wordt. En dat je beseft, als ik het goed heb, dat je allemaal dingen hebt die je helemaal niet nodig blijkt te hebben.
0: Ja, het is een beetje het wakker worden in een systeem of zo. Of dat je dan opeens beseft van, wow, we zijn hier, we hebben allemaal regels. Ja. Hebben we allemaal bedacht met z'n allen. Ik word hier geboren in deze maatschappij en ik moet me opeens helemaal gaan vormen naar bepaalde dingen die ik niet wil. Dus het wakker worden in van, oh nee, ik ben een mens, ik ben vrij om te doen wat ik wil. Ik heb het privilege om vrij te zijn. En daarin wakker worden. Dus steeds meer beseffen inderdaad, wat hebben we nou echt nodig? Ja. En wat heb ik als mens echt nodig?
1: Dat nummer ga je onder andere straks spelen. Ja. Ik draai nog even een nummer van Elton John en Kiki D. En dan gaan we live luisteren naar jou, Lakshmi. Erg veel zin in. Don't go breaking my heart nu op NPO Radio 2 Muziekcafé. Met straks dus Lakshmi live in de studio.

zijn we weer gewoon live vanuit de Vorstin in Hilversum. Je bent van harte welkom iedere zaterdag tussen 4 en 6. Maar vandaag gewoon live muziek ook in de studio. En we zijn ongelooflijk blij dat ze hier is, want haar nieuwe album is net uit. Here I Am Alone With You. En dan heb ik het over Lakshmi. Ze gaat live spelen zometeen. Waking Up Slow van die plaat, maar eerst Grow With You. Dit is Lakshmi live.

0: Wauw, dit is zo mooi. Lakshmi, grow with you. Ik krijg een berichtje binnen trouwens, Lakshmi, met de vraag... is het met een theremin, nu dit ook gespeeld?
1: Oh,
0: of?
1: Nee, dit is met een, ik moet even goed zeggen... een prototype van een elektrische Trautonium.
0: Oké. Okay.
1: Ja, perfect. De eerste in de wereld.
0: Wat goed zeg, wat goed. Nou ja, de berichten die stromen binnen, prachtig, zegt ook Renate. En Irma die heeft het over, ja, dit is nieuw topsongmateriaal. Nou ja, het ding is, dit komt uit 2021, dit nummer. Topsongmateriaal komt nu. Want je nieuwe track ga je spelen, Waking Up Slow van het nieuwe album. Waar ook een hele theatertour nog aan vastkleeft. Gaan we het later nog uitgebreid over hebben hier met jou, wat er allemaal gaat doen. Maar je gaat nu spelen voor ons Waking Up Slow, Lakshmi Live.

Waking Up Slow, de nieuwe van Lakshmi. Ze is zometeen nog terug met meer muziek. En we gaan het hebben over haar theatertour wat eraan zit te komen. Tot zo, nu de Killers. Coming.

0: Doorgaan en Stick Season.
1: De Muziekcafé Zomertrack.
0: Ja, ik hoor je denken, zomer? Welke zomer? Kijk eens naar buiten, Tim. Ja, weet ik ook wel. Maar het is gewoon technisch gezien nog steeds gewoon zomer. En vanaf volgende week dan gaat echt iedereen weer aan het werk. Maar ja, tot die tijd kun je toch wel een beetje dromen nog van de afgelopen zomer. Want dat was hier fijn, hè? Vond je ook niet? Welke track hoort daarbij? Dat mag van deze zomer zijn of eentje uit je herinnering. Als het maar iets te maken heeft met vakantie, met jouw zomergevoel. Welk liedje mag ik dan voor je draaien? In dat kader laat het nu weten met de NPO Luisterapp. Dus welke zomertrack zou jij nog eens een keer graag op de radio ter verkoeling?

0: Avro Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: alleenbakker.nl.
1: Pieter, waarom zitten we zo hoog?
2: Er zitten hier wolven.
3: Ik verscheur ze allemaal.
4: Ik kan tegen me liegen, maar ik heb het wel binnen 3 seconden door.
5: Oh nee, ik heb mezelf verdacht gemaakt. Gedrag is data.
4: Ik doe die box open.
6: Wolven, een spel van list en bedrog. Vanavond bij Bienen Varen op NPO 1.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
11: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Dit is NPO Radio 2.
13: 5:00. Annette Schut met het NOS-journaal. Ruim 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag korte tijd de A12 blokkeerden, zijn opgepakt door de politie, zegt een woordvoerder van de actiegroep. De gemeente Den Haag liet de snelweg ontruimen en alle activisten moesten mee naar het bureau. Eerder deze week maakte justitieminister Van Wiel bekend dat betogers op de snelweg voortaan worden vervolgd. Aanleiding was het ongeluk in de file, die werd veroorzaakt door boerenprotesten, waarbij 2 doden vielen. Extinction Rebellion zei eerder naar de rechter te stappen als ze worden aangeklaagd voor snelwegblokkades. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens autoriteiten is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Ook raakten tienduizenden auto's en gebouwen beschadigd. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeente hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 jongeren. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Het dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vanmorgen vlakbij Kiev. Volgens president Zelensky werd een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen opgeslagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is niet bekend of ook daarbij slachtoffers vielen. Het weer, vanuit het zuiden steeds meer bewolking en kans op regen. Het is een graad of 22. Morgen opnieuw wisselvallig met zon en buien. Het wordt dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Zometeen Muziekcafé met onder andere live hier Lakshmi in de show. En we draaien jouw favoriete zomerplaat.
11: Ster. Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
16: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
15: NHA.nl. 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
17: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2+3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
18: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
18: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
2: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASM bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASM Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asmbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASM Bank, nu al zin in morgen.
3: Wat een grote zaal! Als opa maar niet gaat hoesten. Oh, de deuren gaan dicht. Stil opa, het begint!
19: Nationale Kindertheaterweek is deze herfstvakantie in het theater bij jou in de buurt. Neem gerust je opa mee.
20: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Wauw, dat was te gek. Morgen gaan we weer naar het theater. Oké, opa?
21: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
22: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1+1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland. Kruidvat.

0: Golden Earring en When the Lady Smiles in Muziekcafé.
1: De Muziekcafé Zomertrack.
0: We zo meteen weer gaan luisteren naar live muziek van Lakshmi. Ze is namelijk hier te gast. Ze heeft een nieuwe plaat uitgebracht. Daar gaan we het nog even over hebben. Maar ook over jouw favoriete vakantietrack of zomerplaat in elk geval. Dankjewel voor het doorgeven. Marloes, goedemiddag.
2: Maaike bedoel je?
0: Oh, sorry, Maaike. Dag Maaike, hallo. Hallo. Sorry
2: hoor. Hoi.
0: Hoe kom je nou bij Marloes? Nou goed. Zeg Maaike, je bent onderweg naar je vakantie. Vertel, waar ga je naartoe? Waar ben je op dit moment?
2: Ik ben nu op dit moment nog thuis, maar ik ga maandag naar New York.
0: Oh, lekker joh. Wat heerlijk.
2: Zeker. Ja, absoluut.
0: En hoe lang ga je daar naartoe?
2: Ik ben daar een week.
0: Een week, oké, goed zo. En ga je met mensen, met je ouders, met vrienden, met wie ga je?
2: Ik ga met een goede vriendin van mij, ja. Okay.
0: En wat denk je daar... is het de eerste keer in New York trouwens, of ben je al vaker daar geweest?
2: Ja, het is mijn eerste keer in New York, dus ik hoop vooral een beetje de stad te ontdekken. En daarnaast ben ik groot musical fan, dus
0: ja,
2: heb je Broadway, dus daar ga ik ook wel een aantal musicals zien.
0: Oh, en wat heb je op de rol staan?
2: Sowieso ga ik een beetje last minute daar kijken voor kaartjes. Maar één show die ik echt al heb staan en ook al kaartjes voor heb, is Wicked.
0: Oh ja, ja, ik heb alleen maar goede verhalen gehoord. Dat schijnt echt juf en hit te zijn als je van musicals houdt. Dus je gaat echt een geweldige tijd daar beleven. Weet je,
2: Zeker,
0: ik ook hoop dat wanneer je dus daar bent in New York en dat je dan die putdeksel ziet waar die stoom uitkomt. Gewoon, dat hoop ik gewoon. Daar zit je gewoon midden in die film, toch?
2: Ja, dat lijkt me wel leuk, ja.
0: Dit is er echt gewoon meteen dat je denkt, ja, van het hele gevoel van New York, wolkenkrabbers, de hele mikmak. En ik hoop dat je makkelijk de grens overkomt. Want dat schijnt wel nog een dingetje te zijn. Ik wil je niet bang maken verder of zo, maar je wordt wel goed gecontroleerd.
2: Precies, inderdaad.
0: Welke track mag ik voor je draaien om een beetje in de sfeer te komen?
2: This is not a

Nothing But Thieves, en Sorry, en daarvoor David Bowie in This Is Not America van Mike, die naar New York vertrekt. Uit het rijke muziekcaféarchief draaien wij de mooiste pareltjes van de afgelopen jaren. Zo stond bijvoorbeeld Cressip in april 2023 een uur lang op het podium in de grote zaal van de Vorstin. Volgende week zijn we er weer trouwens in de Vorstin. Maar die show in 2023 van Cressip was echt geweldig. Jacqueline Govaert sprong en rolde over het podium tijdens Plug It In en Turn Me On. Dat ga je zo meteen horen. Maar eerst Milo met Ajo Technology, zoals hij dat in 2016 live speelde in Muziekcafé.

Progressive in Muziek Café. Plug it in and turn me on. Ja, vanaf volgende week, hè, zijn we er weer gewoon. Met Yves Berendsen bijvoorbeeld een uur lang. Dus je bent van harte welkom in Hilversum, in de Vorstin. Want ja, Beste Zangers begint weer. En dus hebben we Yves Berendsen uitgenodigd. Dat zul je begrijpen. Dat en nog veel meer in Muziek Café volgende week. Nu R.E.M. en Shiny Happy People op 2.

Dit is Feels Part 2 van Somjeu. Tijdens de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF komt Somjeu

0: Samieu en Feels Part 2. Lakshmi is hier in de show om straks weer voor ons te spelen. Here I Am Alone With You, het nieuwe album dat is uitgekomen. En er zit ook een theatertour aan vast.
1: Zeker.
0: Ik heb al wat beelden gezien. Het ziet er heel indrukwekkend uit, want je gaat werken met allerlei tv's op de achtergrond. Kun je een beetje uitleggen wat jouw concept, wat jouw idee is?
1: Ja.
0: Bent u bekend met het concept, zeggen ze wel eens een restaurant?
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk wat jij jou gaat vragen.
1: Het concept Share Dining. We hebben eigenlijk, ik hou heel erg van videoclips en van visuals maken.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb dat eigenlijk al vanaf de popronde shout ik zelf tv's mee met allemaal kabels, heel veel ellende. Maar wilde ik dat al doen. En nu is eindelijk een moment aangekomen dat ik dan een beeldend kunstenaar meeneem, Roel Wildeburg. En hij heeft een installatie kan hij maken van heel veel tv's. Wij nemen dan 20 tv's mee, die plaatsen we dan over het podium.
0: Mm-hmm.
1: Een beetje verspreid. En ik maak de visuals daarvan. En het versterkt volledig de show. Dus alles is, het gaat over, de beelden versterken eigenlijk alle nummers. En het wordt een totaalshow. Dus ik hou heel erg van gewoon dat elk zintuig, het liefst heb ik ook nog een soort van geurstokjes of zo. Maar dat
0: ja,
1: elk zintuig.
0: Zou kunnen natuurlijk.
1: Het zou
0: ja.
1: nog kunnen.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat er iets, dat er gewoon echt even een klein universumpje wordt gecreëerd waar we met z'n allen in gaan. Juist omdat eenzaamheid is een groot thema op zowel op het album of mm-hmm. in de tour. En ook die eenzaamheid die een beetje verandert naar een besef of een herinnering van oh nee, alles is verbonden met elkaar en alles, weet je, je bent nooit echt alleen.
0: Mm. Wanneer kom je bij dat inzicht of tot dit inzicht?
1: Nou, het voelt eerder als een soort, als iets wat ik dan me opeens herinner weer. Van, maar dat kan echt heel simpel zijn. In de natuur heb ik dat heel sterk.
0: Okay.
1: Het is veel makkelijker in de natuur voor mij om dan helemaal één te voelen met alles.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik kan het ook gewoon hebben op sommige dagen dat ik dan zo door de stad loop. En dan voel ik me ook heel erg verbonden met mensen die, weet ik veel, je kan mensen tegenkomen die heel chagrijnig kijken. En dan zelfs daar kan ik dan een bepaalde liefde voor voelen. En andere dagen voel ik het helemaal niet. En dan is het er niet.
0: Maar dat is wel heel knap. Dat wat je daar zegt is echt heel knap. Als je dat kunt, dan ben je gezegend. Want dan wil het dus zeggen dat je niet vatbaar bent voor cynisme eigenlijk.
1: Oh, lijkt wel. Nee, ik ben echt de minst cynische persoon die daar
0: is. Ja, maar dat is heel prettig.
1: Eigenlijk ergens. Ja, het is ergens prettig. Omdat je ook, het brengt mij in ieder geval verder in gewoon leven.
0: Mm-hmm.
1: Zeg maar, omdat ik heb zo'n existentieel gevoel van eenzaamheid vaak. En
0: waarom?
1: Dit is heel erg, echt van kleins af aan al. Dus dat ik me echt zo heel erg, een soort van de alien voelde.
0: Oh, ja.
1: Op deze aarde. En dat ik echt dacht, wow, dit is, ik begrijp dit niet, ik weet dit niet, ik snap hier niks van. En dat ik dat steeds meer merk van, oh nee, ik ben geen alien. Ik ben het is meer een soort van, ik zoek naar heel erg verbondenheid mm-hmm. en verbinding. En
0: als je dat niet geboden wordt, kun je je nog eenzamer voelen.
1: Ja, dan voel ik me echt een buitenstaander.
0: Ja.
1: En dat is wel, dus daarom heb ik zo graag zo'n show. Omdat ik dan een klein universum maak waar iedereen die daar is, zijn we allemaal samen.
0: Ja.
1: En dat is echt anders dan gewoon een show, zeg maar. Dus ik
0: okay.
1: probeer iedereen er zo in te. Ja, we zijn allemaal gelijken die hier daarin zitten.
0: Dus dat is eigenlijk ook het doel van die avond. Als je alleen bent en je gaat er naartoe, dat je na de show je niet meer alleen voelt. Omdat je die verbondenheid tenminste voor die avond hebt gevoeld.
1: Ja, dat je daar niet zit van, okay. Oh my god, gênant, ik zit hier in mijn eentje. Nee, dat je daar gewoon een dat ik je helemaal, weet je wel. Je bent
0: maar niet alleen jij, maar ook de rest van de zaal.
1: Precies.
0: Dus dat iedereen elkaar iedereen. Zeg maar opzoekt op een bepaalde manier.
1: Ja, al is
0: Gaaf.
1: Dat energetisch of veel.
0: Ja, precies.
1: Gewoon, precies.
0: Mooi man. En dat gaat beginnen in oktober volgens mij. Hè?
1: Ja, klopt. 2 oktober.
0: Even gewoon allemaal de website checken voor jou. Daar staat het gewoon allemaal. Je begint bijvoorbeeld in Amsterdam, dat op 2 oktober. In de Meervaart, notabene, heerlijke zaal.
1: Ja.
0: Schouwburg en Venngaaistein nog. In het Hoftheater, in Gehalte, Baren. Je komt echt overal, maar
1: echt
0: check
1: overal.
0: De site vooral. Hey, we gaan even naar, zometeen ga je live spelen.
1: Ja.
0: Hollow and Sea. 2 tracks hè, van het nieuwe album ook.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Maar eerst even naar jouw zomerplaat. Dat is grappig, want ja, je zou dan kunnen zeggen, oh, dat is Gloria Estefan, leuk. of zo. Maar jij dacht meer aan slagregen op een tentzeil.
1: Ja, ik vind het zo'n, ja, dat is eigenlijk wel.
0: Ja, toch?
1: Ik vind het zo'n mooi nummer. Het grappige is dat ik met mijn vriend in de Dolomieten was.
0: Oh, wauw.
1: En
0: prachtig.
1: Toen wilden we sterren kijken. En dit hebben we al vaker in de zomer gedaan. Als we dan ergens in het buitenland zitten, dan gaan we sterren kijken. En dan gaan we op de motorkap van de auto liggen. En dan zetten we dit nummer dus aan.
0: Aha.
1: Wat zo'n mooi nummer is. Maar het is niet, vrolijk.
0: Nee, maar dat hoeft ook niet per se. Ik ben blij dat je hiervoor hebt gekozen. Het is een andere kant van de zomer. Passenger Seat. Dit is Death Cab for Cutie.

liggend op de motorkap. Kijken naar vallende sterren. Death Cab for Cutie. Passenger Seat. Je merkt het aan alles. Lakshmi is aan het woord. Dan krijg je meteen deze sfeer. Heerlijk. Nieuwe plaat is uit. Daarvan gaat ze nu spelen. Hallo, live. Dit is Lakshmi.

Hallo, live van Lakshmi van haar nieuwe album. Dat is uitgekomen onlangs. En nou goed, ze gaat nog één nummer spelen van die platen. Nogmaals, ze gaat ook die shows nog geven in oktober, november. Je moet haar website even checken. Daar staan alle data. En dit is See Lakshmi Live.

Je wil helemaal verdwijnen in die muziek, toch? Zo mooi is dit. Wauw, C van Lakshmi van het album Here I Am Alone With You. Het nieuwe album. Dankjewel dat jullie hier waren. Het was prachtig. En binnenkort zijn ook alle live momenten van Lakshmi ook te vinden via nporadio2.nl. Dit is AHA op 2.

Volgende week, dan zijn we er gewoon weer. In de Vorstin, in Hilversum. Je bent van harte welkom. Lijkt me leuk om je daar te zien, want we hebben daar onder andere de topzanghouder Lenny Monsou. We hebben ook nieuw talent natuurlijk. Sven Seliers komt langs en Yves Berendsen, want vanavond begint de beste zangers weer. Dus hebben wij Yves uitgenodigd. Dat allemaal volgende week. En straks hoor je vanaf 6 uur Corné Klein met de Soul Night. Veel plezier met Corné.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster.
2: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
3: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
2: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vodafone. Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
2: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Goed, het is gelukt.
2: Wat is er gelukt?
3: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
2: Fluitje van een cent dus?
3: Nou, het was wel wat meer dan dat.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
7: Opgelost, Autotaalglas.
8: Dit is NPO Radio 2.
9: 6:00, Annette Schuts met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot 682. Duizenden mensen worden nog vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in de landen. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de gouverneur van de regio is er veel schade. Ook op andere plekken in Italië zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Ook zijn tienduizenden auto's en gebouwen beschadigd. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad van het land het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Tadej Pogacar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten. Afgelopen zomer won Pogacar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind. Met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
10: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
12: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
13: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
14: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Je vindt ons in Enkhuizen.
15: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
16: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
17: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
18: Wat een goed plan.
17: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
18: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
17: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
19: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
20: Nu halen, dus niet straks.
21: Fans van voordeel.
19: Aldi.
22: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
19: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Bri Kiwi Gold. 500 gram, maar 2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten. 300 gram, maar 1,25.
21: Fans van voordeel.
19: Aldi.
23: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
24: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
23: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
24: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
25: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Soul Night met Corné.

0: Mystique. Nile Rodgers wandelt tegenwoordig elke dag.
1: Oh,
0: elke dag, ja.
1: Elke dag.
0: Ik zie van die filmpjes voorbij komen dat hij elke dag een half uurtje loopt, een uurtje loopt. Waar hij ook is, of hij nou in Londen is, of in New York, of Los Angeles.
1: Met zijn stappen tellen.
0: Met zijn stappen tellen, ja, ja. Ja,
1: heel belangrijk.
0: Ja.
1: 10.000 per dag, hè,
0: maar soms dan doet hij ook heel weinig, zie ik wel aan zijn filmpjes. Dan gaat hij de hoek om, is het weer klaar, zeg maar.
1: Precies, nou ja, geef me zo gelijk.
0: En Chic Mystique. Daarvoor nog een heel bont gezelschap. Chaka Khan, Quincy Jones en Mark Ronson. En Keep Reaching. Daar is hij. En gisteren was hij nog jarig.
1: Yay.
0: Martin Boer.
1: Dankjewel, dankjewel, dankjewel.
0: Ja, wat is het ook alweer? 65 geworden, geloof ik?
1: Ja, bijna wel.
0: Bijna wel, ja. Oké. Okay. Nou, we hebben in elk geval... Want je hebt... wat is het ook alweer?

0: al meegenomen, hè?
1: Ja,
0: de stroopwafels.
1: Ja, uit Gouda.
0: Maar
1: het
0: zijn wel hele bijzondere stroopwafels.
1: Ja, ze zijn lekker krokant. Ik ga de naam niet noemen van het merk, maar we gaan er gewoon een paar
0: nemen. We pakken er nog eentje.
1: Ja, ze lekker toch.
0: Ben 6 kilo opgevallen, krijg je dit weer.
1: Ja, precies. Sorry, Corné.
0: We gaan het hebben over de mix.
1: Ja, laten we dat maar doen.
0: Die begint met de Commodores en Brickhouse.
1: Ja, Brickhouse. De eerste plaat en meteen ook de oudste plaat in deze mix. Uit 1977 is die. En klassiekertje natuurlijk. Ik heb er een stukje a cappella van gebruikt.
0: De tweede is voor Pebbles, mijn grote vriendin en girlfriend.
1: Ja, zeker. De debuutsingle van Pebbles was dat. En ze gaat tegenwoordig door het leven als Sister Perry, geproduceerd door L.A. Reid en Babyface.
0: Tremaine met Fall Down, The Spirit of Love.
1: Ja, dat was echt een gospel disco plaat uit 1985. En ook hier weer een stukje a cappella.
0: Uit de hoek van Prince, Jesse Johnson, She I Can't Resist.
1: Klopt helemaal. Hij was gitarist van The Time, ging solo midden jaren 80 en maakte een paar hele leuke platen. Dit is er een van.
0: Uit welke hoek dit is, dat weet ik niet. Maar Afrika Bambaataa, Just Get Up and Dance.
1: Ja, Afrika Bambaataa kennen we natuurlijk van de electrofunk die hij maakte met Arthur Baker. Dat was een soort combinatie van kraftwerk en funk. En dit was eigenlijk een van zijn latere platen. Maar ook daarvan een stukje a cappella.
0: Narada Michael Walden, oftewel Narda Michael Walden en Divine Emotions.
1: Ja, dit is echt een soort 1-in-1-is-3 situatie. Een topproducer, top remixer. Daar is hij weer, Shep Pettibone. En dan krijg je zo'n enorm dikke plaat. Dus ben ik heel trots op.
0: Nog een stukje a cappella is Upside Down van Diana Ross.
1: Zeker. Nou ja, het kwam er net al voorbij met Chic. Nile Rodgers en Bennett Edwards. Grote hit voor Diana in 1980.
0: Mai Tai, Bet That's What You Say is de voorlaatste.
1: Ja, een beetje uit de nadagen van Mai Tai. Geen hele grote hit, maar wel een hele dikke productie van Fluitsma en Fatijn.
0: Geweldig. En de laatste is voor Voices in the Dark en heet Keep It Warm.
1: Was echt een clubplaatje uit 1987. Mede geproduceerd door David Cole. En die kennen we nog van CNC Music
0: ik
1: Factory.
0: Ik weet niet meer wat ik 2 seconden geleden gezegd heb, maar ik weet wel dat dit op het Next Plateau label zat.
1: Heel goed.
0: Kijk, goed. Ja, ja, ja.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
3: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
4: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
0: Dit is NPO Radio 2.
10: 7 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 682. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog duizenden mensen vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. De schade is groot, daarom blijven openbare gebouwen zoals gemeentehuizen en scholen voorlopig dicht. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd, zo waaide een torenspits van een kathedraal. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. De Nederlandse hockeysters hebben de WK-finale in Amsterdam verloren. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waardoor het aankwam op shootouts en Nederland miste 3 keer. De afgelopen 3 jaar werden de Nederlandse hockeyvrouwen nog wereldkampioen. Nu moeten ze dus genoegen nemen met zilver. Morgen komen de mannen in actie. Nederland speelt dan tegen Argentinië in de strijd om het brons. En Tadej Pogacar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Afgelopen zomer won Pogacar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen zeer wisselvallig met wolken, zon, buien. Dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster.
11: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt.
1: Nu een HP-laptop met Ryzen 7-processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
12: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
13: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
14: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
15: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
16: 30 augustus start de week tegen kanker.
17: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
18: Jij waarschijnlijk ook.
19: Iemand die je dierbaar is.
20: Of was.
19: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek...
20: en de beste zorg.
19: Voor wie geef jij?
21: Doneer op kwf.nl.
22: KWF. Tegen kanker voor het leven.
23: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
24: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
25: Oké.
24: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
21: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
19: Doneer op kwf.nl.
22: KWF. Tegen kanker voor het leven.
24: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
26: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
27: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
28: NHA.nl.
26: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
29: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via NPOradio2.nl.
30: Soul Night met Corné.

0: nog muziek van Casey and the Sunshine Band. I'm your boogeyman. Zometeen een heerlijke hip-hop banger. Je favoriete hip-hop klassieker of rapplaat is van harte welkom. Laat het even weten via NPO Luister. Welkom mag ik voor je draaien. De gratis NPO Luister app. En ik heb een nieuwe muziek van The Shapeshifters. En misschien denk je van The Shapeshifters, The Shapeshifters. Nee hoor, hadden een hele grote hit in 2003. Dat was deze. En er is nieuwe muziek uit van The Shapeshifters. Je hoort hem nu in de Soul Night met Corné.
1: Hey, we are 79.5 and this is our new single On The Way Up in the Soul Night with Corné K.

0: Make it funky.
1: Doen we zeker in de Soul Night op zaterdagavond. Straks vanaf 9 uur de Soul Night met Shy. Tot die tijd nog een uurtje All Request. Suggesties zijn van harte welkom, inclusief audio-appjes. Via onze gratis app NPO Luister of bel met onze Bart bij de telefoon 0800-1122. Zelfde producers, Advance, Take Me to the Top en deze Color My Love van Fun Fun. En zij brengen ons bij de Slow Jammer. Vandaag in handen van The SOS Band. Dit is No One's Gonna Love You.
2: Soul Night met Corné Slow Jammer.

Avro Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
2: 30 augustus start de week tegen kanker.
3: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
4: Jij waarschijnlijk ook.
5: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
7: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
6: En de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
8: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
8: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
11: Doneer op kwf.nl.
9: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
12: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
14: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
13: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
14: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
15: Dit is NPO Radio 2.
16: 8 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van het dorp heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren en begeleiders botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht. De bestelbus brak doormidden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld. Het regime in Niger zegt de aanvallen van opstandige legereenheden grotendeels te hebben neergeslagen. De stadsderby tussen Sparta en Excelsior is geëindigd in het voordeel van Excelsior. De club won in blessuretijd met 2-1. Het winnende goal werd gemaakt door invaller Nesto Groen. Het was zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal. Nog bezig is de wedstrijd tussen AZ en Go Ahead Eagles. En daar staat het op dit moment 2-1 voor de Alkmaarders. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind. Met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien. Graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
17: Ster. Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
18: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
19: Sterretje.
4: Ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
19: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
6: Of,
20: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
19: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
6: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
21: Van NPO Radio 2 tot 3FM en van true crime tot humor. Met de NPO Luister-app hoor je alle NPO radiozenders en ontdek je podcasts voor ieder moment. Of je nou in de trein zit, aan het hardlopen bent of gewoon languit op de bank ligt, hoor alles met NPO Luister. Download nu de gratis app.
22: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
23: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Soul Night met Corné.

0: Sterker nog, eigenlijk nooit. Partner Sisters, if you want to get back your lady in the soul night met Corné, aangevraagd door Harold. Hij zegt, hi Corné, Harold hier vanuit het mooie, maar nu iets regenachtige Maassluis. Als je tijd en zin hebt, graag de Pointer Sisters en if you want to get back your lady. En aangevraagd door Jasper Sheila E. met The Glamorous Life. Uurtje on request, de Michael Jackson mix in verband met zijn verjaardag. 68 zou die zijn geworden vandaag. Komt eraan, maar eerst een classic aangevraagd via een audio-appje.
1: Goedenavond Corné, met Hans hier. Ik kan je berichtje inspreken, maar Tuin Benders met Live It Up. Zal het kunnen? Goed Hans.

68 is de verjaardag van Michael Jackson. Hij zou 68 geworden zijn op deze dag. En in het kader daarvan de Michael Jackson mix gemaakt door Martin Boer. En zometeen ook nog de classic mix van diezelfde Martin. Hij neemt het programma...

maar een beetje hard to get. Dit was Walking on Sunshine voor Martin. Dankjewel, Martin. En niet alleen Michael Jackson is jarig vandaag, ook mijn goede vriendin Anita. En zij is groot fan van deze, weet ik zeker.

van Sylvester. Duidelijk te horen, een beetje het geluid van Patrick Cowley. Dat kan ook wel, want het is gemaakt door Frank Lafferty. En die kennen we weer van het Cowley-geluid Die Hard Lover. Dit was I Got The Feeling en The Two Tons Of Fun waren later de Weather Girls.

0: Avro Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster. Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op Concertgebouw.nl.
2: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
3: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
5: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
6: 9 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn opnieuw mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse dorp Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Druiterkade aan het IJ, aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. In het noorden van Italië zijn zeker 43 mensen gewond geraakt door noodweer. Ze werden overvallen door zware hagelbuien. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd. Zo waaide een torenspits van een kathedraal. In de regio Veneto is vanwege zware windstoten de noodtoestand uitgeroepen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis, dat zegt de burgemeester. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Toen botste een touringcar met Duitse scholieren door nog onbekende oorzaak op een bestelbusje. De stadsderby tussen Sparta en Excelsior is geëindigd in het voordeel van Excelsior. De club won in blessuretijd met 2-1. Ook AZ en Go Ahead Eagles troffen elkaar vanavond. AZ rekende in eigen huis af met de ploeg uit Deventer. AZ is nog altijd foutloos in de eredivisie en won met 5-2. Het weer. Vanavond is het wisselvallig. Mogelijk komen zware windstoten voor. Morgen wolken, zon, buien, dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
7: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
8: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Het Koninklijk Concertgebouw Orkest presenteert Classics Live in Ziggo Dome. Op 3 oktober 2026 hoor je de meest geliefde klassieke hits. Gespeeld door een van de beste orkesten ter wereld. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/classicslive.
12: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl.

0: Ocean met Lost. En daarvoor Stevie Wonder, Do I Do. Appje van de José. Wat een heerlijke opening, Do I Do. Met die heerlijke solo van Gillespie. I agree.
1: De Soul Night.
0: Met Shai. Buenos noches, mijn darlings. Ik hoop dat je lekker gaat op deze zaterdagavond. Ik voeg in ieder geval soulvolle energie toe aan je zaterdagavond. Ik heb een aantal groovy platen meegenomen. De La Soul bijvoorbeeld. Times X Social Club.
2: Soul Update.
0: Ja, toch? Wel lekker, hoop ik. Ik begin altijd eerst even met de Soul Update. Wat gebeurt er zoal in de wereld van de Soul? En dit is echt zielig. Vanochtend vroeg kreeg ik dus een appje van Geneviève. Mijn muzikale rechterhand die zit ondertussen bij Veronica. Maar we hebben nog steeds Soul-contact met ons, met elkaar. En zij stuurde mij een filmpje van een optreden van Gladys Knight. Nou, ik kreeg gewoon tranen in mijn ogen. Die vrouw staat op het podium en je ziet gewoon, er gaat hier iets niet goed. Ze is verward, ze zoekt contact met haar achtergrondzangeres. Ik weet niet, je merkt gewoon meteen, hey, hier iets niet helemaal lekker. Heel veel reacties natuurlijk onder die post. Mensen die al jaren eigenlijk zeggen van dat ze het podium af moet. Zo ook haar zoon. Haar zoon zegt namelijk, volgens mij heeft mijn moeder Alzheimer's. Maar haar man zet haar toch op het podium. En als je kijkt naar die tourdata waar 82-jarige Gladys Knight op dit moment mee bezig is, het is abnormaal veel wat deze vrouw doet. Maar later op de dag kwam ja, toch misschien wel verlossend nieuws naar buiten, denk ik. Dat ze via een Instagram post liet weten dat het tijd is voor een volgende fase in haar carrière en persoonlijke leven. Met andere woorden, rust. 75 jaar heeft deze vrouw op het podium gestaan. Hè? 75 jaar. Gladys, take some time for yourself. Dan kunnen wij gewoon genieten van je muziek. Ogen dicht doen en dan lijkt het net alsof je voor ons zingt. Dit is Gladys Knight met Come Back and Finish What You Started.

0: True, Why Don't You Leave Your Name or Your Number. De La Soul met Ring Ring Ring, ha ha hey. En dat betekent dus met andere woorden dat je naar de Soul Night luistert hier zo op NPO Radio 2. Jongens, ik heb energie. Ik weet niet waar het vandaan komt, maar toch?
1: Ja,
0: misschien dat koffietje. En we stonden er net natuurlijk ook te dansen. Misschien is dat het.
1: Wij stonden te dansen terwijl Corné nog bezig was met dat koffietje.
0: Ja, nou, daar zijn we. De stuitervalletjes.
1: Dat heeft energie gezocht.
0: Ja, drink ik ook inderdaad. Ik wil iets met jullie delen. Ik vind het leuk. Ik weet niet of je houdt van hip-hop muziek. Nou ja, al hou je er niet van. Dit is zo'n gigantische grote naam in hip-hop dat het echt wel interessant is om te kijken naar wat het levensverhaal is geweest van deze man. Ik heb het dan over Jay-Z. Afgelopen periode is hij natuurlijk druk bezig met zijn Jay-Z optredens. Hij staat volgens mij ook aankomende week ergens in Parijs. Maar er komt dus een documentaire serie aan. 8 afleveringen. Dat is niet niks. Maar dan heb je ook echt wel een verhaal waar je u tegen zegt.
1: 10 september.
0: 10 september
1: staat hij in de
0: dat is het. Ja. 30 jaar geleden bracht hij dus zijn legendarische debuutalbum Reasonable Doubt uit. En hij wordt nu geïnterviewd door producer Rick Rubin, die echt met gigantische namen heeft gewerkt. Hè? Maar Rick Rubin is ook de oprichter van Death... Hè? Nou ben ik de naam kwijt van... Ik heb ineens een brain fart. Samen met Russell Simmons heeft hij... Bas is druk voor mij aan het zoeken.
1: Internet. Def Jam Recordings.
0: Dat is het. Def Jam Recordings. Platenlabel opgezet inderdaad. Een van de meest succesvolle platenlabels binnen de hiphop. En Rick Rubin is dus echt een gigantische grote muzikale naam. En hij interviewt dus Jay-Z. En het is ook echt een man die op de hoogte is van de muziekgeschiedenis. Dus dat maakt het rete interessant. 18 september komt het op HBO. Ik ga het voor je checken en ik kom terug met een review. Dit is Jay met Hard Knock Life.

0: Nu heavies. En muzikaal gezien blijven we nog even in eigen land, hè?
1: NPO Radio 2, Soul Night Dip.
0: Ja, elke week kom ik weer met een heerlijke plaat. Waarvan ik denk, hey, moet je even horen om verschillende redenen. Maar het is altijd goed. Laten we daarbij beginnen. Gisteren, vers van de pers dus. Vrijdag worden vaak platen gereleased. Een nieuwe plaat op naam van Sabrina Starker. Hey, Sabrina.
2: Hey,
0: she is back. Maar ze was niet heel erg lang weg, hoor. Want je hebt laatst nog een track uitgebracht. Prove me.
2: Ja, klopt. Dus er komen de komende tijd nog wat meer. Dus ik ben er. I'm here.
0: Je bent er. En ik dacht meteen, maar betekent dit dat er een nieuwe plaat uitkomt? Een nieuw album?
2: Ja,
0: twee singles achter elkaar?
2: Zo...
0: Is het een teaser?
2: Ja, ik kan het niet zo 100% zeggen. Maar wat ik wel ga doen de komende tijd is veel nieuwe muziek uitbrengen. Maar of ik dat echt ga bundelen in een plaat, dat weet ik nog niet 100% zeker. Maar het zit wel in een goede vibe.
0: En is dat om jezelf een beetje vrijheid te geven binnen het creëren? Of wat is de gedachte erachter?
2: Ja, dat. Weet je wel, ik ben zeker die albumartiest. Mm-hmm. Maar we leven ook wel weer in een tijd waar mensen toch wel ook voor de tracks losgaan. Weet je wel? Dus we leven ook in een andere tijd waar mensen op een andere manier muziek beleven.
0: Definitely.
2: Dus je hoeft niet direct zo op dat album te gaan. Je mag lekker gaan testen eigenlijk.
0: Heerlijk, man.
2: Testfase.
0: Want twee jaar geleden heb je Weather the Storm uitgebracht, 2024. Klopt. En je gaat eind november of begin november ga je daarmee toeren.
2: Ja, klopt. Het theater in,
0: Te gek. Dat is ook alweer een tijdje terug dat je in de theaters ging.
2: Ja, te lang. 10+ jaar. Dus
0: 10.
2: Dat is echt met mijn eigen muziek, hè. Dus ik heb Nina Simone gedaan. Uh-huh. Maar met mijn eigen muziek is het echt wel te lang geleden. Dus ik ben heel blij dat we dat weer gaan doen.
0: Wat is voor jou het grote verschil tussen een concert optreden, dus in een paradiso of zo, versus een theaterzaal? Uh-huh. Wat is het grootste verschil als zangeres?
2: Het is de aandacht, weet je wel, die je kan eisen ook van het publiek of zo, weet je. Dus mensen komen echt om wat te horen, om wat te beleven. En die hebben dan ook de aandacht om daarna te luisteren, weet je wel. Wij op een festival of in een popzaal zijn mensen rumoeriger en weet je wel. En dat is ook super tof, maar in de theaters...

0: kan je echt een verhaal brengen. En er zit echt een verhaal achter deze plaat. Dus dan is het theater ook echt wel weer tof om te doen, om het te brengen.
1: Nou, ja. Iedereen vraagt zich meteen af, voordat we dan gaan luisteren naar die nieuwe plaat, wat was het verhaal ook alweer achter Weather the Storm?
0: Eigenlijk hoe we door een moeilijke periode heen komen. En ik ben natuurlijk door die moeilijke periode gegaan. Ik was ziek. Ik denk dat de meeste mensen dat weten, dat ik borstkanker heb gehad. En daarna heb ik natuurlijk ook muziek gehad om daar soort van weer op te reflecteren. En ook gebruiken om mijn ervaringen om te zetten in songs, weet je wel. Mm-hmm. Dus de lessen, mijn gevoel, weet je wel, mijn healing. Dat zit allemaal in die plaat.
1: Dat zit allemaal in die plaat.
0: Ja. Ja.
1: Mooi. Weather the Storm, dus in ieder geval de theatertour. Als je op sabrinastarke.nl kijkt, dan vind je daar alle informatie over. Nu, die plaat die gisteren uitkwam, genaamd Militan. Ik heb hem denk ik al 10 keer gehoord.
0: Okay.
1: En ik denk, want ik wil dan toch ontrafelen van wat is het dat ze ons wil vertellen. En de naam dacht ik gelijk, maar dit is een fictief persoon.
0: Ja.
1: Oké,
0: okay. Ja, klopt.
1: Oké, dan heb ik dat goed ontrafeld. Oké, wat vertelt Militan ons?
0: Eigenlijk is het die persoon die zich door de wereld heen beweegt en die oldschool manieren verzint om een boodschap over te brengen. Weet je wel, niet per se die barricade persoon, maar die persoon die, weet je wel, naast je staat en misschien je dan een positieve message geeft of wat wijsheid geeft. Mm-hmm. Weet je wel, dus iemand die activistisch is, maar tegelijkertijd echt weet ook goed voor zichzelf te zorgen. Dus self-care voorop zet, liefde voorop zet. Dus iemand die,
1: een Sabrina Starke eigenlijk. Ja, want dit is ook zeer zeker wat jij doet met jouw muziek.
0: Ja, dat is zo. Het is zeker een ik noem mezelf niet gelijk een activist. Mm-hmm. Maar er zit zeker wel een vorm van activisme in me. In de manier waarop ik mijn deel in de wereld probeer te doen. Weet je wel, op mijn manier.
1: Juist, het spreiden van.
0: En dan is Militan daar een onderdeel van. Een onderdeel van.
1: Ik ga hem nu voor je draaien. Militan, Sabrina Starke, hier zo de Soul Night hebben op deze zaterdagavond. En als het gaat om muziek met een verhaal, muziek met diepgang. You're talking about soul music, yo. En dan heb je het dus over Sabrina Starke. Bye.
0: Thank you. Bye bye.
2: NPO Radio 2 Soul Night Tip.

Alicia Keys. Ze zingt het vanuit haar tenen. Nee, niemand. Het gaat niemand lukken om mijn liefde in de weg te staan. No one hoorde hier zo. En daarnet had ik dus even kort Sabrina Starke aan de telefoon. Want die heeft een nieuwe plaat. Millie Ten. Afgelopen vrijdag is het uitgekomen. Ik krijg een appje van Feline. Die zegt supergoed en heel mooi. Kunnen je deze alsjeblieft vaker draaien? Dat gaan we zeker doen. Millie Ten heet dus de plaat. Ik heb nu Tavares klaarstaan. En elke keer als ik Tavares draai, nu al zeker denk 5 jaar sinds dat ik weet dat hun roots van deze 5 broers uit Massachusetts in Cape Verde ligt, moet ik daar dus altijd aan denken. Ik heb best wel veel Cape Verdeense vrienden als Rotterdammer. En ik weet zeker dat ze helemaal los zijn gegaan natuurlijk tijdens de World Cup, waar Cape Verde het echt heel erg goed heeft gedaan. Nou, wie had gedacht dat ik het zou hebben over voetbal in de Soul Night? Niemand weet het. Ik stop wel gewoon met praten. Dit is Tavares. Don't take the music away.

Don't Take Away the Music, Tavares, NPO Radio 2, de Soul Night. Appje van José. Indien er nog verzoeknummers worden gedraaid. Indien, er worden zeker verzoeknummers gedraaid, maar ze moeten dan wel binnenkomen. En dat kan via de NPO Luister-app. Dus heb jij een duitje in het zakje te doen hier zo, als het gaat om onze playlist, gewoon even appen naar de NPO Luister-app. Zo nog Average White Band. En dit is A Prince.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Van NPO Radio 2 tot 3FM en van True Crime tot humor. Met de NPO Luister-app hoor je alle NPO radiozenders en ontdek je podcasts voor ieder moment. Of je nou in de trein zit, aan het hardlopen bent of gewoon languit op de bank ligt, hoor alles met NPO Luister. Download nu de gratis app.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
7: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
8: ik red me wel hoor.
7: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
9: Je veranda ontoveren tot nieuwe eetkamer. Een buitenruimte voor elk seizoen. Met de luxe glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat geniet je het hele jaar door van je tuinkamer of poolhouse. En vanaf nu ook wanden met dubbel isolatieglas. Kijk op terrasbeglazingopmaat.nl. Kies bewust, kies maatwerk.
10: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
0: Dit is NPO Radio 2.
12: Annette Schut met het NOS-journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. De nieuwe Noorse koning Haakon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech, die live werd uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit. Bedankt dat je zo'n goede vader was, zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Haakon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde aan de noordkant van het station bij het IJ. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een botje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Het weer, vanavond best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Ster. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
13: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
14: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Van NPO Radio 2 tot 3FM en van True Crime tot humor. Met de NPO Luister-app hoor je alle NPO radiozenders en ontdek je podcasts voor ieder moment. Of je nou in de trein zit, aan het hardlopen bent of gewoon languit op de bank ligt, hoor alles met NPO Luister. Download nu de gratis app.
15: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet-voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
16: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.

0: een van de eerste platen naast die van Maxwell, die ik van mijn vader heb gestolen uit zijn muziekcatalogus.
1: De Soul Night Bible.
0: Yes, muziek voor een heerlijke playlist gedaan, de Soul Night Bible. Ja, want waarom is die playlist er? Omdat jullie, de NPO Radio 2 luisteraar, altijd echt komen met goede ideeën voor zo'n heerlijke lijstje. Zet hem op je en je kan er gewoon dagen van genieten. Zo ook vanavond veel verschillende berichtjes. Maar wat leuk is, hoe toevallig is dit? Van de, nou ja, wat is het? Van de 20 tracks die worden aangevraagd, staan er 3 onder onze playlist.
2: Ja, dus wat wil dat zeggen?
0: We doen het goed.
2: Zo.
0: Maar het gaat nu even niet om ons. Lisbeth, goedenavond.
3: Hey, goedenavond.
0: Hey, Lisbeth, jij doet het een stukje beter.
3: Ja.
0: Jij stuurt net een foto van jezelf. Nee. Ben jij dit op dit moment?
3: Ja, nou, niet. Ik zie
0: nu
3: namelijk mijn pyjama
0: pak. Oh, oké. Maar jij stuurt een prachtige foto van jezelf mee. Ik ga het even omschrijven. Zwart-wit foto. Je hebt een Michael Jackson hoed op in het zwart. Je zou ook wel kunnen zeggen dat je een Michael Jackson blazer aan hebt. Ja, gewoon even voor het beeld. Voor de mensen die thuis zitten, dat ze denken van, oh ja. Half lang donker haar, zie ik dat goed?
3: Ja, het zwart haar, ja.
0: Lekker wijfie.
3: Ja, ja.
0: En dit is de eerste keer ook dat je appt naar de Radio 2, naar de NPO Luister app.
3: Ja, dat is voor de eerste keer, ja. Ik heb net mijn account ook aangemaakt. Want ik denk, dat moet ik allemaal nog even doen. En toen dacht ik, nou, ik ga nou een plaatje aanvragen. Ik vind het wel heel erg leuk.
0: Lisbeth, kom jij toevallig uit Rotterdam?
3: Ik kom uit Alkmaar.
0: Alkmaar. Oh, ik hoorde, dacht ik ineens, Rotterdamse tongval. Maar nee, het is Alkmaar.
3: Ja, klopt. Maar ja, weet je, wij hebben Alkmaar, die heeft ook wel een beetje die ronde tong, hè?
0: Oh, dat is het. Gewoon lekker rollend tongetje. Ja. Hey, laten wij het even hebben over soulmuziek. Want jij komt met een naam en een track. Heb ik echt lang niet eens aan gedacht.
3: Die is zo ontzettend leuk.
0: Ja.
3: En toen dacht ik, die wil ik weer eens horen. Want die hoor je absoluut nooit
0: maar
3: meer
0: hoezo is dit,
3: op de radio.
0: Maar hoezo is dit on top of mind bij jou, Lisbeth?
3: Ik heb het ooit gehoord, omdat mijn... dat kwam eigenlijk omdat mijn broer bij een ziekenhuisomroep, Aroa, werkte. Mm-hmm. En toen was er ook zo'n aanvraag gedaan door iemand die op het ziekenhuis lag. En dan kun je een plaatje aanvragen. Ja. En mijn broer die was daar en ik mocht mee als zussen zijnde. En toen hoorde ik dat liedje en toen dacht ik, wat is dat toch een leuk liedje.
0: Ja, is toch gewoon van eeuwig.
3: Eigenlijk heb ik daar hele leuke herinneringen aan.
0: Ah, te vandaar. Gek. Ja, nee, vind ik echt heel erg leuk. Trouwens, wil jij nog één keer mijn naam zeggen om te kijken of dat goed gaat?
3: Shay?
0: Nee, zeker niet. Shay.
3: Shay, sorry.
0: Nee hoor, het is jou vergeven. Je bent voor het eerst hier in de NPO Luister app. Ik hou ervan. En dit is een heerlijk plaatje. Lisbeth, dank je wel. We gaan genieten van Swing Your Daddy. Jim Jillstrap. Bye. Bye.

0: got a funky situation. Herbie Hancock. En Steve is daar helemaal mee eens. Die zegt heerlijk, Herbie, zo funky. En daarvoor hadden we Jim Gilstrap van Lisbeth. Dat was echt even leuk hoor. Swing Your Daddy. Oké, ik heb verschillende dingen met je te delen. Zometeen een update over Anita Baker. Vorige week had ik het over de podcast Cannonball met Wesley Morris. En er komt nieuwe muziek uit op naam van Anita Baker. Wellicht moet ik erbij zetten. En ik heb een snippet, een geluidsfragment van wat die nieuwe single zou kunnen zijn, hoor je zo meteen. Over nieuwe singles gesproken, Chaka Khan is lekker bezig met haar album Shaqzilla. Dit is de Soul Night Tip.
1: NPO Radio 2, Soul Night.

ringing. Een beetje hip-hop in de soul night. Ja joh, waarom niet lekker gewoon. Disco nu ook op naam van de queen of disco, Donna Summer. She works hard for the money op NPO Radio 2.

She works hard for the money, Donna Summer. En ik moet ineens denken, 9 to 5, Dolly Parton, yo. Rest in peace. Even een momentje ook voor Dolly. Te gekke vrouw, gewoon. Icoon, maar ook nog eens keer medemenselijkheid. Ja, a good one has gone. Maar ze heeft ons gelukkig hele mooie plaatjes gegeven. Hey, je luistert naar de Zonheid op NPO Radio 2. En ik heb dus op Instagram, volg ik ja, ongelooflijk veel muzikanten gewoon. Ja, van jazzmuzikanten, soul, funk, R&B, alles gewoon. Ook rap en hip-hop. En dus ook een aantal podcasts. En ik kwam een podcast tegen van The Brat. Dat is een MC uit de jaren 90, 1992 of zo. Begon haar carrière. Ze heeft best wel veel gedaan met Missy en Lil Kim bijvoorbeeld. En ik zit dus te luisteren naar haar podcast. En zij zegt ineens, er komt nieuwe muziek aan van Anita Baker. Ik weet niet of je het weet, maar ik ben een Anita Baker lover. Er is iets als het gaat om voornamelijk voor mij het album Rapture. Dat uitkwam in 1986. Dat is alweer 40 jaar geleden. En als ik de muziek hoor, dan is het alsof het gisteren is gemaakt. Zo, ja, up-to-date vind ik het prachtig mooi. Dus als The Brat zegt, er komt nieuwe muziek aan van Anita Baker, denk ik, wat? Vervolgens laat ze dus een kort stukje horen, een kort fragmentje van een liedje dat Anita Baker zelf op Instagram heeft gegooid. Maar vervolgens heeft ze die snippet weggehaald. Maar ik heb hem voor je. Weet wel, het is slechte kwaliteit. Dan weet je dat. Maar luister even door de ruis heen.

En als je door de ruis heen luistert, dan hoor je die Rapture vibes. Dat album van 40 jaar geleden. Ze heeft wel 20 jaar geleden trouwens nog een album uitgebracht. En ja, Anita Baker is gewoon die herkenbare stem. Maar voornamelijk het, oh, het voelen van de liefde kan zij als geen ander. Dit is Sweet Love.

Philadelphia International All-Stars. And it sounds as funky as possible. Ik heb nu de kleindochters van Sam Cooke voor je klaarstaan. The Kids van Womack en Womack. Vorige week hebben ze een debuutalbum uitgebracht. The Womack Sisters wordt nu al het album van het jaar genoemd. Heb je niks te doen morgen op zondagmiddag? Alsjeblieft luister naar. Je hoort zo I Let You. En Jade heb ik trouwens ook nog voor je klaarstaan. Don't Walk Away. Dus we gaan ook nog eens een keer even terug naar de jaren 90. Maar besef dit even. The Womack

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
3: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
2: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
4: Van NPO Radio 2 tot 3FM en van True Crime tot humor. Met de NPO Luister-app hoor je alle NPO radiozenders en ontdek je podcasts voor ieder moment. Of je nou in de trein zit, aan het hardlopen bent of gewoon languit op de bank ligt, hoor alles met NPO Luister. Download nu de gratis app.
5: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
6: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
0: Dit is NPO Radio 2.
8: 11 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. De nieuwe Noorse koning Haakon heeft voor het eerst na het overlijden van zijn vader zijn volk toegesproken. In de speech, die live werd uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit. "Bedankt dat je zo'n goede vader was," zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Haakon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van Kusra heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Ruiterkade aan het IJ aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. In het noorden van Italië zijn zeker 43 mensen gewond geraakt door noodweer. Ze werden onder meer overvallen door zware hagelbuien. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd. Een torenspits zwaaide van een kathedraal. In de regio Veneto is vanwege zware windstoten de noodtoestand uitgeroepen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met tientallen Duitse scholieren botste toen door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht en de bestelbus brak doormidden. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een botje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding wordt hij nog niet geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Het weer. Vannacht komen er vooral in het noorden en westen buien voor. Aan de kust soms met onweer. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen wolken, zon, buien. Dan 20 tot maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
10: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
11: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.

Logisch zit in de lift, net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.

0: business.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Aanstaande maandag start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl.

0: toch? Of althans, daar ga ik van uit. Ik sta hier in de studio. Of nee, eigenlijk sta ik niet. Ik sta niet stil, ik ben lekker aan het dansen.
1: NPO Radio 2.
2: De Soul Night. Shai Kreuger.
0: Een hele goede avond. Leuk dat je er nog bij bent hier zo in de Soul Night. Weet je wat ik leuk vind aan soulmuziek? Ene moment zit je misschien met wat tranen in je ogen en denk je, oh my god, dit raakt me zo diep. En een ander moment heb je gewoon zweetdruppels tussen je bulnaad. De Soul Night, ik heb in dit uur tot 12 uur zijn we natuurlijk samen. Gaan we op zoek naar muzikale inspiratiebronnen van artiesten. Ik ben altijd enorm geïnteresseerd in wie heeft wie eigenlijk geïnspireerd en wat betekent dat voor de sound. Zometeen gaan we richting Londen en daar vinden we niemand minder dan Jacob Banks. Dat zometeen nu.
2: NPO Radio 2, Soul Night, Dip.
0: Inderdaad, muziek waarvan we denken, hey, dit moet je even gehoord hebben. Soms is het nieuwe muziek, soms is het alweer iets langer uit. Deze plaat heb ik bijvoorbeeld vorige week al een keertje voor je gedraaid. Op naam van Noah Saré. Echt, Nederlands trots zou ik willen zeggen, hoor. In de categorie Nuo Soul, R&B, ook wel een beetje elektronisch. Ik sprak er vorige week tijdens de uitzending en toen vertelde ze dat, dat deze plaat gemaakt is in Londen, samen met haar broer. En het gaat eigenlijk om het gegeven dat, ja, soms ben je op zoek naar alles moet nu. Wat is de volgende stap? Maar het is ook wel gewoon goed om rustig te zitten. Geduld is een schone zaak, toch? Dit is Patience van Noah Saré.
2: NPO Radio 2, Soul Night.

Alberto. En ik moet meteen denken aan North Sea Jazz. We stonden daar op te treden. En mijn vader wilde dat graag zien. Ik ook. Maar ik was van het ene podium naar het andere podium aan het rennen. Omdat ik ook presenteerde op het festival. Dus ik kwam net een beetje te laat aan. Mijn vader die zat al op een tribune. Ik stond uiteindelijk soort van tegenover hem te genieten. En dan af en toe zwaaien zo naar elkaar van... Hey, mooi hè, goed hè. Ik vind dat dan toch echt wel leuk. Dat dat soort dingen, kleine dingen je blij blijven van optredens. Ik ga elke zaterdagavond op zoek naar, ja, muzikale inspiratiebronnen. Dus dan kies ik gewoon een artiest uit en dan ga ik op zoek naar van door wie heeft hij of zij zich laten inspireren. En nu hebben we een van, ja, misschien toch wel de meest herkenbare moderne soulstemmen, denk ik. Jacob Banks. Oh my god. Ik bedoel, prachtige stem. Prachtige verschijning ook, hè? Jacob die werd geboren in Nigeria. Die verhuisde op zijn 13e naar Engeland. En let op, pas 7 jaar later dacht hij ineens, muziek, leuk. Hij pakte ergens een gitaar op, begon een beetje te zingen en schrijven. En echt letterlijk, instantly had hij in de gaten, ik heb hier iets. En dat iets is denk ik toch echt wel zijn, ja, rauwe soulstem. Er zit een randje gospel in, maar tegelijkertijd is het ook heel erg hedendaags, zeg maar. Ik heb nu voor je klaarstaan zijn eerste hit. Zijn internationale doorbraak was dit. Dit is Chainsmoking. En door wie, welke andere Brit hij zich heeft laten inspireren, hoor je zo.

Ik vertelde je daarnet dat hij rond zijn, wat was het? 20ste volgens mij een gitaar oppakte. Rond die tijd was hij heel erg naar YouTube-video's aan het kijken. En hij wilde een beetje ontleden wat nou echt goede muziek was. Op een gegeven moment kwam hij uit bij Amy Winehouse. En hij heeft altijd gezegd in verschillende interviews dat hij echt enorm respect had voor Amy Winehouse. En dat had alles te maken met hoe eerlijk en rauw zij schreef. Amy was zelfs ook een vrouw die zei van, hey, je hoeft het niet netjes te houden. Hè? Als iets emotioneel is of breekbaar is, mag je ook gewoon keihard schelden en schreeuwen. Die scherpe randjes hoeven er helemaal niet af. En dat hoor je dus één op één terug in de muziek van Jacob Banks. Dit is Amy met He Can Only Hold Her Hand.

2. En ja, Jacob Banks liet zich dus inspireren door Amy. Die zich trouwens ook niet liet beperken door grenzen. Hè? En waar Jacob leerde dat je in een emotioneel nummer echt wel echt en eerlijk mag zijn over je gevoelens, ging Amy op zoek naar een inspiratiebron die haar uiteindelijk leerde wat de ultieme vocale controle is. En rond haar 18e kwam ze uit bij een van de allergrootste jazz-iconen ooit. Sarah Vaughan was dat. En Amy was gewoon ja, compleet geobsedeerd door de stem van Sarah. Ze noemde haar ook geen zangeres, hè? Nee, ze noemde haar een volwaardig instrument. Zo vertelde ze ooit in een interview dat Sarah in een van haar solo's zo ongekend zuiver neuriede dat het klonk als een klarinet. Nou, dat is toch prachtig. Zo zie je dus hoe de invloeden van ja, oude jazzgrootheden via Amy Winehouse weer doorcijpelt naar soul-artiesten van nu, zoals dus bijvoorbeeld een Jacob Band. Als je het hebt over Sarah Vaughan, ja, dan moet je er gewoon draaien, toch? Dit is They Can't Take That Away From Me.

Clap Your Hands Now. Gregory Porty, Liquid Spirit uit 2015. De remix, hè? Dan is het nu voor de Soul Train Flashback. En we gaan naar 5 november 1977. Ja, elke week hier zo even terugblikken op die prachtige, prachtige muzikale tijd. Als het draait om de Soul Train van de jaren 70 tot aan 2006. Hè, was de Soul Train het programma. Ja, trouwens, in de jaren 70 tot aan de jaren 90 was het programma. Daarna waren er natuurlijk heel erg veel andere plekken waar je kon kijken naar soulmuziek en daarvan kon genieten. Maar ik denk dat het voor mij heel lang dé plek is geweest om te genieten van soulmuziek. En daarom vind ik het leuk om je elke week even mee terug te nemen naar zo'n live moment. Live moment. Dus misschien hoor je het zometeen ergens kraken. Ja, dat klopt, want dit is een live optreden gewoon. Vandaag een formatie die aan de wieg stond van de iconische Philly Sound. En dan heb ik het over Harold Melvin en de Blue Notes. En ja, de meeste mensen kennen ze van de hits die je naar de dansvloer trekken. Maar in dit Soul Train optreden pakken ze het iets kleiner aan. En er is trouwens ook een hoofdrol voor de toen nog piepjonge Teddy Pendergrass. Ik hoop dat je ervan geniet. Dit is I Miss You.

live naar de Soul Train met het optreden van Howard Melvin in de Blue Notes. I miss you hier zo op NPO Radio 2. Trouwens, als je dit intikt op YouTube, dan vind je ook dus de originele beelden erbij. Hè? Dat is een beetje wat ik doe op een zondagmiddag. Als ik denk, nou ja, niet echt zin om iets te doen. YouTube met tv en gewoon kijken naar die oude beelden. Ik krijg dus een appje binnen van Danielle. Die zegt, Shai, sinds wanneer heet Gregory Porter Gregory Porty? Oeps, foutje. Ja, een beetje spraakgebrek, dat was het. Dit is Dayton, The Sound of Music.

trouwens op Lowlands afgelopen... wat is het? Vorig weekend was dat alweer. Stond ze op Lowlands met een gigantische afro. En als ik online mag geloven, zag het echt... klonk het in ieder geval heel erg goed. Mensen waren heel erg enthousiast met haar optreden. Tam Vlaas, when you're having fun. Vooral als je muziek draait met het randje soul eigenlijk. Ik ga je een hele fijne nacht wensen. En ook een hele fijne zondag.

0: NPO Radio 2.
1: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt...

0: Luister-app hoor je alle NPO radiozenders en ontdek je podcasts voor ieder moment. Of je nou in de trein zit, aan het hardlopen bent of gewoon languit op de bank ligt, hoor alles met NPO Luister. Download nu de gratis app.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
3: Hallo.
4: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
3: Ja hoor.
4: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
3: Tuurlijk.
4: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
3: Ja.
5: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Dit is NPO Radio 2.
12: Middernacht, het begin van zondag 30 augustus. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. In Meeden in Oost-Groningen woedt brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt vooralsnog niet tot stroomuitval. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. De Noord-Hollandse politie is de afgelopen middag druk geweest met een man die in Heemskerk 2 supermarkten heeft overvallen. Hij bedreigde mensen met een mes en sloeg daarna op de vlucht. De politie verspreidde een signalement via Burgernet. Na zijn tweede overval in Heemskerk werd de man tijdens zijn vlucht door een auto aangereden, waardoor de politie hem kon aanhouden. De man is met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij gaat bij Ajax waarschijnlijk voor 2 jaar tekenen. Eerder speelde Amrabat bij FC Utrecht en Feyenoord. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadsderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn koppositie door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien. Bij een stevige wind in de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Morgenochtend om 6 uur start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door en noemt de zorgen en boosheid van de ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog 1 vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De nieuwe Noorse koning Håkon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech sprak hij zijn dank uit voor zowel zijn overleden vader als het Noorse volk. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Håkon automatisch het nieuwe staatshoofd. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien, bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Morgenochtend om 6 uur start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Het NPO Radio 2

0: NPO Radio 2.
1: 2 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door en noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog 1 vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Sloveense wielrenner Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen gebroken. Ook liep hij een breukje in een nekwervel, een hersenschudding en schaafwonden op. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet aan zijn sleutelbeen worden geopereerd. Pogacar was klassementsleider in de Vuelta en kwam in de 8e etappe hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een grote koers moeten verlaten vanwege een valpartij of ziekte. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadsderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn positie als koploper door in eigen huis met 5-2 te winnen van